Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

bendiga. Cristo te ama. Amén. Let's go.

0: lähetys Tin Yön.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, alasim.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, alasim.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TV's uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: liefdevolle Vader in de hemel, en we willen u danken voor uw genade, voor uw liefde en voor uw vergeving. Dank u voor uw bescherming elke dag opnieuw. Ik wil u danken, Heer, voor voorziening en gezond, voor voorziening en gezondheid, Heer. Ik dank u omdat u ons meer geeft dan we u vragen, Heere God. Heere God, ik dank u voor alle vreugdevolle gebeurtenissen en de mensen om ons heen. Dank u, Heer, dat u ons laat weten dat we nooit alleen zijn. Dat u ons mensen geeft, andere gelovigen, maar dat we u altijd hebben. Heer, ik kom vandaag bij u met alle mensen die ziek zijn. En ik wil u bidden, Heer, dat u ze gezond maakt. Heer, ik breng alle geliefden van ons bij u in het gezin, in de familie, in de gemeente. Brengen ze allemaal bij u, Heer. U kent ze bij naam. U weet ze te vinden. U weet waar ze wonen, Heere God. En ik bid u dat u ze bezoekt en dat u ze geneest, Heer. Dat u ze hun gezondheid teruggeeft in de naam van Jezus. Ik bid voor troost en kracht en standvastigheid in geloof bij onder andere wanneer er verdriet is en mensen moeite hebben met omstandigheden zoals ziekte, denk aan diabetes, aan bloeddruk, aan hartproblemen, Heer. Mensen die geopereerd moeten worden en prothese moeten ontvangen, heupprotheses, knieprotheses, Heer. Beenprothese, Heer, er zijn zoveel, Heer. En u weet hoe lang er gewacht moet worden voordat de operatie kan plaatsvinden. Leg het in uw vaderhanden, Heer. En ik bid u, Heer, dat ook alles wat vastzit aan financiën, waardoor betalingen niet kunnen plaatsvinden, Heer. Heer God, en operaties kunnen plaatsvinden. Heer, ik bid dat los in de naam van Jezus. En dat mensen die zitten te wachten om geopereerd te worden, dat ook kan geschieden. Leg, Vader, we vertrouwen op u. Bij mensen die ernstig ziek zijn. Ik denk aan mensen die kanker hebben. En waarvan de dokter heeft gezegd dat hij ze niet verder kan helpen. Ik bid, Heer, we weten dat u het laatste woord hebt. U hebt het laatste woord. En u weet alles, Heer. U weet alles. U kan hoeven woorden spreken en uw kinderen kunnen genezen zijn, Heer. Heere God, maar help ons. Help ze om klaar te zijn om u te ontmoeten, Heer. Ik denk aan mensen die ook HIV besmet zijn, Heer, in de naam van Jezus. Mensen die een beroerte hebben gehad. Vader, wil u ze bezoeken, Heer. Wil u ze helpen. Wil u naar hen horen wanneer ze tot u roepen. Ik bid mensen die operaties die moeten komen, die nog geopereerd moeten worden, of herstel van een operatie. Heer, wil u bij ze zijn. We weten dat het niet makkelijk is, Heer. Maar wanneer we aan u vasthouden, wanneer we bij u blijven, dan kan u die pijn voor ons verlichten. Ik bid voor mensen die angstig zijn, mensen die ongelovig zijn, Heer. Vader, breng ze bij u, Heer Jezus. En ik bid u dat u uw angsten wegneemt, want dat kan u. En dat is een blijdschap die geeft in uw hart. Heer, als ze. We weten dat we mogen bidden, Heer, dat u ons ongeloof tegemoet komt, Heer. Heer, en dat u ons een groter geloof geeft in u. Heer, dat wanneer we iets bidden, dat we ervan uit moeten gaan dat we het reeds ontvangen hebben. Want u geeft altijd, Heer, waar we om vragen, wanneer het naar uw wil is. Ik bid voor alle mensen die met huwelijksproblemen zitten. Mensen, Heere God, waar er gebrek is aan echtparen, waar er gebrek is aan communicatie, onbegrip, gebrek aan liefde. Mensen die teleurgesteld zijn, Heer, die ontrouw zijn, waar er geen respect is, waar er geweld, huiselijk geweld gebruikt wordt. Heer, waar er misbruik plaatsvindt, seksueel misbruik. Vader, u weet het. U weet wat er in de zinnen gebeurt, Heer. En ik dank u dat we ook dat bij u mogen brengen. Heer, Vader in de hemel, dank u wel dat u een vader bent die luistert en ons geeft wat we nodig hebben. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: much.
1: Yo, Kings, thank you for this one.
0: Too much.
2: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
0: Radio Shalom.
2: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
0: Inspiration FM.
2: Het kan niet anders.

0: Het is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Er ontstaan soms onnodige discussies over wie voor God nu belangrijker is, de man of de vrouw. Het nieuws is dat beiden voor God even belangrijk zijn. We lezen in Genesis 1 vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zowel man als vrouw zijn als evenbeeld van God geschapen. Dat wil niets anders zeggen dan dat ze gelijkwaardig zijn in de ogen van de Heer. Vreemde ideeën, als zou de ene meer waarde hebben dan de ander, moeten uit de wereld geholpen worden. Laten we daarom elkaar met respect behandelen, want zo heeft God het bedoeld. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig.
2: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

I'm proof. God can do, I'm proof. What God can do, I'm proof.

Mijn naam is Ian Mourassim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Deze ochtend zal ik voor de laatste keer praten met u over het onderwerp het vertrouwen. En wel vertrouwen hebben in de Allerhoogste God. Alles wat u van hem verlangt, alles wat u mag doen en wat u hebt mogen bereiken, komt uit de hand van God. En dat alles wat wij gaan doen, wat wij ondernemen, dat wij het vertrouwen in hem moeten hebben, dat hij ons de mogelijkheid en de genade zal geven om datgene te bereiken dat wij zo graag willen bereiken in dit leven. Het is helemaal niet correct om eer naar onszelf te trekken, om te denken, ik heb hard gestudeerd, ik heb zoveel ingezet om al deze geweldige rijkdommen te hebben. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zoveel geld besteed, ik heb zoveel tijd besteed, ik heb mijn hart ingezet om dit alles te bereiken en ik heb het bereikt. Het is allemaal mooie woorden dat u zich hebt ingezet, maar heel vaak vergeten wij dat het komt uit de hand des Heren. Dat als wij al dit soort dingen doen en erbij in ons achterhoofd de gedachte hebben, ik vertrouw op God, want alleen door zijn genade, alleen door zijn tussenkomst en goedheid, kan ik bereiken wat ik wil bereiken, dan zult u echt een succesvol mens zijn. En daarom is het belangrijk, geliefde luisteraars, broeders en zusters, om in alles wat wij doen, het vertrouwen te hebben in de Heer Jezus Christus. En wanneer wij als mensen ons vertrouwen gaan stellen in hem, dan zullen wij de uitkomsten in het alles zien. Als u ziek bent, u bent al jarenlang ziek, u sukkelt al een hele tijd met die gezondheid. Ik wil u bemoedigen. Heb vertrouwen in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij zegt dat door zijn striemen uw genezing is geworden. Zo hou vast in vertrouwen dat u genezing hebt ontvangen. Als u zit met karaktereigenschappen, dingen die u niet maar kunt overwinnen, heb geloof en vertrouwen in het offer dat hij heeft gebracht, waarbij hij zegt, uw zwakheden heb ik op mij genomen, en uw ziekte en uw zwakheden, uw tekortkomingen heb ik gedragen. Heb geloof in hem. Heb het vertrouwen in hem dat hij dat heeft gedaan, en dat alles overwonnen is op het kruis van Golgotha. Alles dat de Heer Jezus Christus voor u heeft gebracht en gedaan op het kruis van Golgotha, mag u in vertrouwen u toe-eigenen, omdat het voor u gebeurd is. Zo geliefde luisteraars, broeders en zusters, alles wat u doet, alles wat u onderneemt, alles wat u van plan bent te gaan doen, heb op de eerste plaats het vertrouwen in God, dat hij u in staat zal stellen om datgene te doen. U kunt in eigen kracht die dingen misschien wel bereiken, maar het verschil is, wanneer u in eigen kracht die dingen bereikt, gaat u uzelf verheerlijken. U verheerlijkt dan niet God. U verheerlijkt hem niet. En soms kunnen er dingen in uw leven gebeuren waarop u geen antwoord meer hebt. En de enige oplossing die kan komen is wanneer u zich gaat keren naar God en hem alle eer gaat geven. Wanneer u God gaat eren en het vertrouwen in hem gaat hebben, dan zult u merken hoe succesvol u bent in dit leven. Door op uzelf te vertrouwen en te denken dat ik het ben, ik heb hard gewerkt, ik heb me ingezet, Ik. Dan moet u weten, geliefde luisteraar, dan kan God voor u niks betekenen. Dan heeft hij geen waarde voor u, omdat u hebt vertrouwd in eigen kunnen. En jammer, wanneer dit soort mensen zien op een gegeven moment dat ze ziek worden en ongeneeslijk ziek zijn, of er gebeuren zoveel dingen in hun leven. Hun leven, het gaat niet goed. Ondanks ze alle geweldige dingen hebben, ondanks ze zoveel bereik hebben, gaat het niet goed. Dan maken ze die fouten om op andere plaatsen hun hulp te gaan zoeken. Dan komen ze niet bij God. En als ze bij God komen, is God zo genadig. Zo genadig. Om hen te zegenen. En hen genadig te zijn om hen uit die situatie te helpen. Maar sommige mensen genieten niet van alles wat ze hebben. Ze zijn onrustig, ze willen meer en meer. Maar ze zijn niet gelukkig. Ze hebben diep in hun hart een leegte. En dat kunnen ze niet vullen met niks wat ze hebben bereikt. Het kan alleen gevuld worden door de liefde van de Heer Jezus Christus. Maar omdat ze het vertrouwen in zichzelf hebben gesteld, weten ze niet wat ze doen. Maar geloof in iedereen die haar geloof in de Heer Jezus heeft gesteld, het vertrouwen in hem heeft gesteld, die zal nooit beschaamd uitkomen. Die zal een gelukkig mens zijn. En ook al heeft die persoon niet geweldig veel, maar die persoon heeft Jezus en het vertrouwen in hem. Die persoon is een gelukkig en een gezegend. Ik wil met u lezen uit Psalm 91. Wil ik met u lezen. En daar zult u ontdekken wat een mens heeft die zijn of haar vertrouwen in de Heer Jezus heeft gesteld. Ik begin vanaf vers 3. Want hij is het die u redt van de strik der zwoegenvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt hij u. En onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pest die in het duister rondwaart, voor het verderf dat op de middag genielt. Al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddelozen zien. Want gij, o Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste heb gij tot uw schutsen gesteld. Geen onheil zal u treffen en geen plaag zal u ten naderen. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen. Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen, omdat hij mij zeer bemint. Zal ik hem bevrijden, ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Geliefde luisteraars, dit is de belofte die zij hebben, die de Heer Jezus Christus tot hun heil hebben gesteld. Die het vertrouwen in de Heer Jezus hebben gesteld. Het zal hen goed gaan. Ze zullen gezegend zijn. Ze zullen overwinnaars zijn. Ze zullen dingen meemaken. Ze zullen rampen meemaken. Er zullen dingen gebeuren. Dingen zullen komen in hun leven. Onsmakelijkheden, teleurstellingen, ontmoediging, ziekte. Die dingen zullen komen in hun leven. Maar omdat ze de Heer vertrouwen, redt hij hen uit al deze ongemakkelijkheden. Hij zegent ze, hij geneest ze, hij geeft ze overwinning. Hij geeft ze doorbraak, hij geeft ze uitkomst. Hij geeft ze het leven. allen die in hem hun geloof en hun vertrouwen hebben gesteld, zullen nimmer, nimmer beschaamd uitkomen. Ik zei het al, ze zullen dingen meemaken. Mensen zullen onheus tegen hen zijn. Rampen zullen komen. Ze zullen hier en daar ziek worden. Ze zullen, ja, ongemakkelijkheden meemaken. Maar uit die allen redt hen de Heer. De Heer geeft ze vrede in het hart. De Heer geeft ze rust in hun hart. De Heer geeft ze blijdschap wanneer er verdriet is. De Heer geeft troost wanneer ze ontmoedigd zijn. De Heer geeft kracht wanneer ze zwak zijn. De Heer hoort naar hun gebed. De Heer geeft uitkomst. De Heer verhoort hun gebed. De Heer zegent ze. De Heer maakt ze sterk. De Heer maakt ze moedig. Omdat zij hun vertrouwen niet op mensen hebben gesteld of in iets anders. Maar ze hebben hun vertrouwen in de Heer gesteld. Ze houden onwankelbaar vast in de Heer Jezus Christus. Wat ze ook meemaken, wat ze ook doorstaan, ze houden vast in de Heer Jezus Christus. Dan zal hij ze nimmer beschamen. Ze roemen niet in hun eigen kunnen. Ze zeggen niet, dit is wat ik heb bereikt. Ik heb mij ingezet. Ik heb hard mijn best gedaan. Dat doen ze niet. Ze zeggen, door genade ben ik wat ik ben. Door genade heb ik wat ik heb. Als ik niet had vertrouwd in de Heer Jezus Christus, zou ik dit niet hebben. En daarom, in alles, zegen God ze. Ze zijn voorspoedig. Ja, zoals ik het al zei, ze maken soms ook dingen mee. Ze gaan ook door strijd. Ze gaan ook door tegenslagen. Maar in dit alles blijven ze onwankelbaar vast vertrouwen in de Allerhoogste God. Die hen nooit heeft beschamen. En die hen nooit zal beschamen. Waarin hebt u uw vertrouwen gesteld? U bent al jarenlang ziek. Hoe zal ik het zeggen? U worstelt met heel wat zaken in uw leven. Hebt u uw vertrouwen in de Heer gesteld? En als u gelooft en het vertrouwen hebt dat de Heer u genezen heeft, dan gaat hij ook daadwerkelijk.

0: Eén ding doet pardon. Dat is geloven in datgene wat hij voor u heeft gedaan. Het vertrouwen in hem hebben. Dat alles wat hij voor u heeft gebracht en gedaan op het kruis van Golgotha, dat u dat mag toe-eigenen en dat u dat gerealiseerd mag zien in uw leven. Hij houdt van u. U bent zijn oogappel. U bent apart gezet. U bent bijzonder. En hij houdt van u. Hij gaat u nooit laten in de situatie waarin u bent. Het vertrouwen dat u in hem hebt gesteld zal hij nimmer beschamen. Hij zal u doen naar uw geloof. En weet het. Dat alles wat u nodig hebt en wat u verwacht, dat hij u daarin tot zegen zal zijn. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Ik vond het heel bijzonder en een voorrecht om deze afgelopen week bij u in de huiskamer te mogen zijn. Ik dank de Heere dat hij mij heeft gebruikt om tot u te spreken, om u te mogen bemoedigen en u erop te mogen wijzen dat u allen die het vertrouwen in hem hebben gesteld, dat hij u niet zal beschamen, maar dat hij u zal geven datgene waarvoor u hem vertrouwt. Dat u die ziek bent, u die door allerlei dingen heen en trekt, dat hij u daarin een oplossing zal geven. Hij houdt van u en u bent een gezegend mens. Halleluja. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Mirko. Ik hou van Harry Door Shadow.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected,
3: connected naar Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected, alassé. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
5: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

overcomers. I overcame. I overcame.

Rhapsody time, reality time. Happy beautiful morning, geliefde. Onze thema vandaag is de volheid van de zegeningen van Christus. En onze thema tekst is Romeinen 15 vers 29. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom met de volle zegen van het evangelie van Christus, zal komen. Iedere christen is geroepen om te leven in de volheid van de zegen van het evangelie. De apostel Paulus wist dat dit mogelijk was en verklaarde dit door de geest. Het is geen speciale voorrecht dat alleen voor de apostelen gold. Nee, integendeel. Het is iets wat voor ieder van ons in Christus mogelijk is. We zijn geroepen om te leven in de volheid van de zegeningen van Christus. Wees vastberaden dat dit uw ervaring zal zijn, geliefde, zegt Paaster. Erken en verklaar elke dag dat u wandelt in de volheid van de zegen van het evangelie. Dit is het leven van de nieuwe schepping, geliefde. Het is een leven van voorspoed, overvloedige voorziening en buitengewone genade. Halleluja. Denk aan de zin in het gebed dat de Heere Jezus zijn discipelen leerde bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dit is in Matthäus 6 vers 11. Dit betekent dat onze hemelse Vader voor ieder van ons een dagelijks budget heeft. Halleluja. Een goddelijke voorziening die elke dag speciaal voor u is gereserveerd. Geniet dus van wat u hebt, geliefde. Leef in de volheid van uw dagelijkse voorzieningen. God heeft al voor de voorzieningen gezorgd. Zelf de dingen die u in de loop der jaren niet heeft opgehaald, zijn voor u bewaard als achterstallige betalingen. Halleluja. Roep ze op, geliefde. Roept u ze op. Neem het vaste besluit om van uw leven in Christus te genieten en een geweldige leven te leiden. Het kan. Hij heeft u geroepen, geliefde, tot een leven vol zegeningen. Zoals geschreven staat in 1 Petrus 3 vers 9. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Omdat u zegen zult beërven. Halleluja. Leef daarom, geliefde, in zegeningen. Het is een van de redenen waarom we geven. Dienen en anderen bereiken met de liefde van Christus. Het is de reden waarom we Gods woord verspreiden in elke bekende taal. Om levens te verbeteren. Om te redden en hen te brengen in de glorieuze vrijheid van de kinderen van God. Zodat ook zij de volheid van de zegeningen van Christus kunnen kennen en daarin kunnen wandelen. Prijs God, halleluja. Wauw, geliefde, wanneer ik dit soort dingen hoor en lees, voel ik me extra, extra, extra. Yes, want ik ben gezegend. Dat is wat u ook moet zeggen, elke dag. En u zegt elke dag van, Vader, geef mij vandaag mijn dagbrood. Halleluja. Geliefde, we zullen samen het gebed opzeggen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u wel dat u mij de volheid van de zegen van het evangelie heeft laten ervaren. Ik wandel in overvloedig en oneindige goddelijke gunsten. Ik ben een uitdeler van zegeningen. Verbeter levens. En ik vervul uw volmaakte wil door de kracht van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Halleluja, halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. Als u de Rhapsody van vandaag opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons contacten. U mag een app sturen. En de thema van de dag, wat is de volheid van de zegeningen van Christus? En u stuurt dit op naar 864-644. En als u met ons samen de Heer wil loven en prijzen, geliefde, bent u van harte welkom. We zijn aan de Ringweg Noord 110 en we kijken uit naar u. Ik ben Michelle Asinde van Christ Embassy Suriname. En ik groet u, ik hou van u, wees u lief voor uzelf en voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yavarechecha Adonai Vishum Recha Yair Adonai Panavelecha Vechunika Yisa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heere zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Ja, een hele, hele, hele goede morgen. Ik ben Jefta Groenhart en dit is het programma Takkie Fou Gro. En we zijn weer aangekomen bij het weekend. En ik wens iedereen natuurlijk vanuit deze plaats een heel fijn weekend. Ik hoop dat jullie een hele goede week hebben gehad. Nogmaals welkom voor alle voor het hele familie Takkie Fou Gro. En vandaag hebben we geen gast. Het is een beetje verschoven. Dus de volgende keer zullen wij weer een hele bijzondere gast hebben in ons midden. En even kijken, vandaag gaan we gewoon simpel praten over een heel bijzonder onderwerp. We hebben natuurlijk altijd de Heer in ons midden. En de Heilige Geest, daar zullen we over praten ook vandaag, over de Heilige Geest. Dus het belooft veel. Dus zorg dat je klaarmaakt, een kopje koffie, kopje thee. En dat je lekker begint te zitten, want we gaan praten over onze beste vriend, de Heilige Geest, die altijd met ons is en nooit verlaat. En ons helpt ter alle tijden. Wanneer we hulp nodig hebben, is Hij daar. En kunnen we altijd een beroep doen op Hem. Amen. Het belooft weer veel vandaag. Het is vandaag, we zijn ook weer live in de studio. Het is 94.5 FM. De Radio Shalom is not just radio, it is also your daily inspiration. So, zorg dat je ingetuned bent en dat je je mensen meldt vanaf 6 tot 8. En natuurlijk doen we dit samen zoals altijd. Amen. Wil je natuurlijk een appje sturen? Wil je laten weten van waar je luistert of wie je bent? Of wil je een bemoediging sturen? Iets delen wat je hebt meegemaakt, wat de familie Takkie Fou Gro helpt? Kan dat natuurlijk altijd. Kan je sturen naar 875-5358. En nogmaals, wil je een appje sturen, kan dat naar 875-5358. En wil je een belletje doen, wil je even bellen, kan dat naar 422-650. Ik herhaal 422-650. Zo, nogmaals, vandaag zullen we lekker praten over de Heilige Geest. En hij zal ons bijstaan ook vandaag en hij zal ons zegenen en helpen met een mooi onderwerp. En voordat we dat doen, gaan we even terug naar een mooie pokoe. Ik wil beginnen met een pokoe die op mijn hart is. En daarna zullen we van start gaan. Zo, wees gezegend en hou je schrap. Want we zullen vandaag praten over onze beste vriend, de Heilige Geest. Yes? Kom zo bij u terug.

Yes. So, eigenlijk was dat het verkeerde lied hoor. Maar goed, in ieder geval, ga zo meteen even op zoek naar het juiste lied, kijken of ik die kan vinden. Maar goed, het was natuurlijk nog steeds een geweldig lied. Ik zie, we hebben al een appje gekregen natuurlijk van onze getrouwe mama Evi. Goedemorgen, fijne uitzending. Goedemorgen, een fijne uitzending en een gezegend weekend voor jullie. Allemaal Grand Creek weg. Para luistert mee. Mooi, mooi, mooi, geweldig. Dus helemaal vanuit Para wordt er ook meegeluisterd. Zo, dank u wel, mama Evi, voor uw appje. En ja, wat we gaan doen, we gaan even beginnen met een tekst uit de Bijbel. Zullen we even gewoon lezen. En van daaruit zullen we gaan spreken. Amen. Even kijken, laten we beginnen bij het verhaal uit. Laten we een NBG-vertaling pakken uit 2 Korinthe hoofdstuk 3, vers 14. Even kijken. Yes. Oké. Vers 14. En even kijken. Laten we beginnen te lezen. En van daaruit gaan we gewoon beginnen met praten. En even kijken. Daar staat dus. Maar hun gedachten werden verhard. In andere vertaling. Het boek staat bedekt. Want tot heden. Tot nu toe. Blijft hetzelfde. Blijft dezelfde bedekking over hun. Over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden. Omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Omdat het slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Here nu is de geest. En waar de geest des Here is, is vrijheid. Amen. En dan staat er tot slot, vers 18. En wij allen die met het aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heren die geest is. Amen. Tot zover de schriftlezing. Amen. Zo. Het is een heel mooi stuk. We gaan daar gewoon lekker over praten. En natuurlijk als u iets wilt delen, iets wilt zeggen erover, of als u iets heeft wat u, ja, gewoon een openbaring, iets wat u heeft ontdekt daaruit, mag u natuurlijk ook dat delen. Natuurlijk is dit hetgene waar wij over gaan praten, dit gedeelte. En dan zal ik nog een keer proberen om, dus het juiste lied af te spelen. Hier komt hij dan.

Halleluja, halleluja. Zo, even kijken. Ik had een boek geschreven. En ik heb een kort stukje geschreven over de Heilige Geest in dat boek. De naam van het boek is Sleutels voor uw levensreis. Van begin tot bestemming. En even kijken, heel simpel, wat ik had geschreven, het komt allemaal uit Genesis. Genesis hoofdstuk 1. En in het boek, in Genesis hoofdstuk 1 zie je het eerste wat je ziet staan over de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest zweefde over de wateren. En wat er over de aarde werd gezegd is dat de aarde woest was. Dat de aarde leeg was. En dat er duisternis was over de aarde.

En met andere woorden, de aarde was een wildernis. De aarde was een woestijn. Het was vormeloos, om het maar zo te zeggen. En wat we dus weten van de Heilige Geest is dat de Heilige Geest het een eer is als het ware voor God om datgene wat kapot is, of datgene wat lelijk is, of datgene wat verwoest is, datgene wat een chaos is, wat leeg is, wat duister is, te veranderen en te transformeren. Zo, het is een eer voor de Heilige Geest om je leven te transformeren, om je leven te veranderen. En het is niet een uitdaging voor de Heilige Geest, maar het is een specialiteit. Zo, het is dat ding wat hij doet. Hij doet dat. Hij weet precies hoe hij dat moet doen. Je moet begrijpen, wanneer we praten over God, praten we over iemand die het hele plaatje ziet, die het begin en het einde ziet. De Bijbel zegt, hij is de Alpha en hij is de Omega. Amen. Hij is het begin en hij is het einde. Hij is de eerste en hij is de laatste. Hij is het die was, die is en die komen zal. En die voor eeuwig zal zijn. Amen. Met andere woorden, hij weet alle dingen. Hij is niet met andere woorden ook geschrokken van de fouten die je maakt, zoals ze dat altijd zeggen, of de zonde die je zal gaan plegen, omdat het geen verrassing is. Het is niet opeens plotseling is hij geschrokken van, wow, doe je ook dit? Heb je dit gedaan? Wat erg. Nee, hij is al voorbereid, bij wijze van spreken. Als je ergens op voorbereid bent, als je iets al weet, dan kan je erop voorbereid zijn en dan hoef je niet te schrikken ervan. Ben je niet, niet in een emotionele rollercoaster, om het maar zo te zeggen. Maar uiteindelijk kan je gewoon beheerst zijn en weet je al in principe wat je moet gaan doen. En de Heer had al een plan, had Jezus gestuurd, gezonden naar de aarde om ons te redden, om ons te verlossen uit de macht van de zonde en van het kwaad. Maar de Heilige Geest is bij machten, dus het maakt niet uit waarin je leeft, waar je bent, waar je leven staat en waar je doorheen gaat. Maar wat je mag weten is dat de Heilige Geest bij machten is om je leven volledig te transformeren. Het is als het ware alsof de Heilige Geest een cadeautje geeft aan de Vader. En alsof de Heilige Geest een cadeau geeft aan de Zoon, aan Jezus Christus. Van kijk wat ik heb gemaakt van deze persoon. Weet je, kijk wat ik heb gedaan met deze jonge man. Kijk wat ik heb gedaan met deze jonge dame. Helemaal getransformeerd. Helemaal kapot was deze persoon. Emotioneel een wrak. Helemaal verslagen. Maar uiteindelijk gezond bij haar verstand. Uiteindelijk weer helemaal heel. Waar de vorige keer hadden we gesproken, had ik heel even kort mogen spreken. En had ik het over de man die in een stad was. En hij, wat was er nou gebeurd? Hij was bezet gebied door een leger van boze geesten. En uiteindelijk wat er gebeurde is dat deze persoon was bezet gebied. Maar uiteindelijk, wat het erge was van deze persoon is dat hij niet gekleed was. Dat hij naakt als het ware rondliep. Vol schaamte eigenlijk. Of hij was een schande eigenlijk, om het maar zo te zeggen, voor de mensheid. Omdat mensen met hun gezond verstand netjes gekleed gaan door het leven. En hij leefde bij de graven. Hij leefde bij de grafstenen. Hij leefde zonder huis. Hij leefde in de open lucht als het ware. En de Bijbel laat weten dat hij niet goed was bij zijn verstand. Hij was niet helemaal 100. Niet helemaal barkie, zoals ze zeggen. En uiteindelijk wat er gebeurde is dat de Bijbel leert dat Jezus kwam. En uiteindelijk dat hij legioen, boze geesten uit hem zond en uiteindelijk in de varkens stond, maar uiteindelijk dat hij weer gezond was bij zijn verstand, netjes gekleed, niet meer geketen met ijzeren ketenen, maar dat hij gewoon weer bij was, dat hij weer gezond was in zijn verstand en dat hij uiteindelijk een hele goede man, goed eruitziende, netjes naast Jezus zat en uiteindelijk een heel ander leven tegemoet ging. En dat is wat de Heilige Geest doet in ons leven. Dat is waar God bij machten is om te doen. Weet u? En dat is wat de Heer doet. Ik zeg altijd, dit is een van de zinnen waarvan ik hou, is dat hij van een woestijn
een besproeide hof maakt, om het maar zo te zeggen. Van een wildernis een paradijs maakt. En van een leegte maakt hij een vervulling. Hij vervult alles. Maar daar waar een leegte is, daar wil hij komen en wil hij vervulling brengen. Weet je, en wanneer er ergens leegte is, weet je, de Bijbel leert, als mijn vrouwtje zei dat altijd, van dat haar oma dat altijd zei, van, ik weet niet precies hoe het spreekwoord gaat, maar als je niets te doen hebt, als je niets te doen hebt, je verveelt je als het ware, dan is het voor de duivel een speelgrond, om het maar zo te zeggen. En de duivel kan je makkelijk verleiden om dingen te gaan doen die je leven als het ware vernietigen. Steeds weer, steeds een stapje verder, steeds meer en meer kapot maken. Gewoon simpel vanwege verveling. Gewoon omdat je bijvoorbeeld je gedachten niet occupied, niet bezighoudt met de dingen van de Heer. Omdat het niet vervuld is, niet gevuld is met de gedachte of met God zelf, om het maar zo te zeggen, of met de dingen van God. Zo, het is belangrijk om je te vullen en om gevuld te zijn met het woord van God, met de Heilige Geest. Zo, God verandert je, die woestijn en maakt het tot een oase. Amen. Ik zeg het altijd, ik geniet van die, omdat het een hoop mag brengen. Als je hopeloos bent, dat hij je mag vullen en je vol hoop mag brengen. Amen. Zo, dat is in ieder geval hetgene waar we vandaag over gaan praten. Over de Heilige Geest die ons leven transformeert. En hoe die dat doet en hoe we uiteindelijk kunnen veranderen. Samen en door de Heilige Geest. Want de Bijbel zegt, het is niet door kracht, het is niet door geweld, maar het is door zijn geest. Amen. Door zijn geest verplaatsen wij die geweldige berg die tegen ons opkomt. Door de geest verslaan wij die grote, wel machtige man, die reus. Die waardoor iedereen zit en bang is en bevreesd is geraakt en bevroren is geraakt en niet durft uit te stappen, niks durft te doen. Het is door de geest van God dat je op een leger af durft te stappen. Of het nou legioen is of wat dan ook. Waarom? Omdat je weet dat de Heilige Geest met je is. Het is door de geest van God, het is door de Heilige Geest dat je moedig en dapper bent en je mond durft te openen en een verandering durft te maken. Want uiteindelijk is het dat de vijand onze monden wilt snoeren. Ken je dat? Sommige mensen zijn daar meesters in om je monden te snoeren. Ze weten precies hoe ze het moeten moeten dichtmaken, om het maar zo te zeggen, dat je verstomd raakt. Ze zeggen ook wel the silence of the lambs. Weet je, ze willen de lammen, ze willen niet de lammen die niet kunnen lopen, maar het lam van God, of de mensen die als schapen onder de wolven worden gestuurd of in de wereld worden gestuurd, die het evangelie, de boodschap van vrede moeten brengen, die het evangelie mogen prediken, het goede nieuws kunnen verkondigen, opdat mensen hoop zullen krijgen, dat die mensen gestild en gestomd worden. En dat is het werk van de vijand. Dat is waar de vijand zich voor inzet. En uiteindelijk is het nou eenmaal zo dat mensen zich zo ook vaak daarvoor inzetten om mensen hun monden te snoeren, terwijl ze een boodschap hebben te brengen, terwijl ze iets hebben te delen. Misschien heeft u ook iets te delen. Misschien wilt u ook een boodschap brengen. Ik wil u bemoedigen vanaf deze plaats. Breng uw boodschap. Ontvang moed van de Heer. Vrees niet, zei hij tegen Jozua. Maar wees dapper en wees moedig. Laat u niet verschrikken, maar laat het woord, het goede nieuws uit uw mond komen. Predik het evangelie. Predik het over de ganse aarde. Predik het in de heggen en in de steggen. Dat mensen mogen weten en mogen horen. Dat je mag zijn als een engel. Die figureert als een engel. Op de juiste plek bent en op de juiste plaats bent. Om het goede nieuws te brengen voor zij die het nodig hebben. Om hoop te brengen. Want de hoop der heerlijkheid is in u. Amen. Dit is Taki Fugro. En uiteindelijk wil ik u uitnodigen. En ik wil u nogmaals van harte welkom heten. Als u net bent aangeschoven, neem lekker iets te drinken. We gaan praten over de Heilige Geest en het bijzondere werk wat de Heilige Geest in ons leven doet. We hebben net gelezen uit het boek van 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 14 tot en met 18. Waar er wordt gesproken dat er een bedekking over uw ogen is. Zolang u het oude verbond Mozes voorleest, het Oude Testament, om het maar zo te zeggen, in ieder geval het Oude Verbond,
Laat ik dat duidelijk maken. En elke keer wanneer het oude verbond wordt voorgelezen, of wanneer de wet van Mozes wordt voorgelezen, komt er een bedekking over uw ogen. En de enige manier, staat er, dat u van die bedekking af kan komen, is door u te bekeren tot Jezus Christus. Amen. Zo, Talkie for Grow, een programma waar we spreken, zodat u kunt groeien, waar we met elkaar praten, om te groeien, om toe te nemen in het leven, om dichter tot God te komen, om te naderen tot de Heere. En de Bijbel zegt, wanneer wij tot hem naderen, zal hij tot ons naderen. Amen. Dat is wat de Bijbel zegt. Zo, dat is uiteindelijk waar we naartoe gaan. Zo, laten we even weer gaan naar een pokoe. En dan komen wij zometeen weer bij u terug.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, zaterdag 18 juli 2026. God schiep man en vrouw en hij zegende hen en noemde hem mens. God schiep man en vrouw en hij zegende hen en noemde hen mens. Genesis 5, vers 2. Het leerwoord. Wees in eerbetoon elkander ten voorbeeld. Wees in eerbetoon elkander ten voorbeeld. Romeinen 12, vers 10. Het gezang. Al wat gij schiep is schoon en goed, heeft steeds mijn hart bekoord. Mijn hart heerlijks is voor mijn gemoed, o God, uw heilig woord. Al wat gij schiep is schoon en goed,

0: Heilig woord, gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7. Via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dan sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Na Sam, tante, die zat ik in om een phone voor Chimboy thing. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger komt fácil.

halleluja, halleluja. Geweldig, geweldig. Zo, er waren een paar spotjes ertussen. Die ertussen zijn geplaatst. Dus die moest ik even afspelen. We zijn nog steeds bezig met het programma Taki Fugro. En als er nieuwe mensen zijn aangeschoven, natuurlijk van harte welkom. In dit programma praten we gewoon simpel over het woord. Praten we met elkaar. Soms komen er gasten. En praten we over hun levens. Hoe ze de Heer hebben ontmoet. Hoe de Heer is ingesprongen in situaties waar het onmogelijk leek om toch als middenoverwinnaar uit te komen. Om toch in de rust te komen. En uiteindelijk zie je dat de Heer nooit te laat is. En elke keer weer inspringt en bij machten is ook om nog steeds wonderen te doen en uiteindelijk je leven te veranderen en te transformeren. Vandaag praten we over de Heilige Geest en we hebben gezien dat het de business is van God, dat het Gods specialiteit is of de specialiteit van de Heilige Geest om ons leven te veranderen, te transformeren. Als we zien bijvoorbeeld hoe hij de wereld die vormeloos was, die vol met duisternis was, die leeg was, die in chaos was, orde bracht, hoe hij het maakte tot een hof, tot een besproeide hof, tot een paradijs, om het maar zo te zeggen. En alles weer een vorm gaf, weer geweldiger uit liet zien. Zo, we hebben daarover gesproken en we hebben de tekst gebruikt uit 2 Korinthe, hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 18. En dus in ieder geval, daar hebben we over gesproken. En ik wil eigenlijk verder gaan hierop en ik wil eigenlijk gaan naar het probleem. Want wat er gebeurt is dat wij, wanneer wij, de Bijbel, in dat stuk wordt het dus duidelijk gemaakt dat elke keer wanneer wij de wet van Mozes lezen, wanneer wij het oude verbond lees, om het maar zo te zeggen, dat er een bedekking komt over uw ogen. En het is duidelijk, waarvoor weten, laat ik het zo zeggen, voor de duidelijkheid, dat de wet van Mozes is niet fout. Het is een goede wet. Amen. Dus gij zult niet liegen. Is goed. Gij zult niet stelen. Het zijn allemaal goede dingen. Zo, er is niets mis met de wet. Het enigste wat het doet, zegt de Bijbel, het kan je niet brengen tot gerechtigheid. En dat is heel belangrijk, maar uiteindelijk moeten wij komen tot gerechtigheid. De Bijbel leert en zegt Abraham, door zijn geloof is het hem tot gerechtigheid gerekend. Zo het was een werking van geloof dat ons kan brengen tot gerechtigheid. En het was niet de wet. De Bijbel zegt zelfs en maakt zelfs duidelijk dat het onmogelijk is voor de wet om ons te rechtvaardigen. Wow, dat is een beetje shocking. Amen. Maar dus voor de duidelijkheid, de wet van Mozes is een goede wet. Amen. Alleen de functie, en ook de functie, laat ik dat ook even duidelijk maken. De functie van de wet is dat je een spiegel als het ware wordt voorgehouden. Dat je kan zien je flaws, je fouten, je zonden, je tekortkomingen, daar waar je tekort schiet. Dat is elke keer wanneer je dus in die spiegel kijkt, om het maar zo te zeggen, van de wet van Mozes. Dan ben je als het ware bewust van de zonde. Dan zie je je zwakheden. Dan zie je nog je plekken waar je eigenlijk tekort bent geschoten, waar je blind bent. En uiteindelijk brengt het je tot de dood. Amen. De Bijbel zegt dat de wet bracht. Toen de wet werd geïntroduceerd. Toch, er is een verhaal in de Bijbel. Hou me te goede, ik weet niet precies waar het staat. Maar dat Mozes uiteindelijk van de berg kwam. Met de 10 geboden. Boos was, weet je. En uiteindelijk weer terugkwam, et cetera. En uiteindelijk was het zo, zeg maar, dat hij zegt van oké, maar jullie moeten kiezen. Zullen jullie voor God gaan? Want ze hadden een gouden kalf gemaakt. En uiteindelijk zijn ze die gouden kalf gaan aanbidden. En we weten dat de wet van Mozes zegt, gij zult geen andere goden aanbidden dan de levende God, de waarachtige God, de enige en de echte God die hemel en aarde gemaakt heeft. En uiteindelijk hebben ze een kalf die ze zelf met hun handen hebben gemaakt. Soms maken wij iets zelf, creëren wij iets zelf. En stellen wij ons vertrouwen daarop. En uiteindelijk maken we dat tot onze God. En God zegt, wij aanbidden niets anders. En hetgene waar Jezus mee verleid was toen hij de berg op werd geleid.
door de, en de duivel hem begon te verleiden. Een van de verleidingen was dat hij de duivel moest aanbidden. Om allerlei rijkdommen te krijgen. Om glorie te krijgen, om macht te krijgen. Alles, de bezittingen van al die koninkrijken die de duivel had geroofd en gestolen, had hij beloofd aan Jezus te geven, maar wel als hij hem zou aanbidden. Verkoop je ziel voor datgene wat je zo graag wilt. En uiteindelijk weten we dat de oude slang ook Adam en Eva, de eerste Adam, had misleid en verleid om te vallen in zonde door een leugen en een misleiding. Door ze iets aan te bieden wat ze eigenlijk al hadden. En uiteindelijk om ongehoorzaam te zijn aan God. Amen. De wet van Mozes brengt de dood. En het houdt een spiegel voor ons waardoor we kunnen zien onze fouten, onze tekortkomingen. En de Bijbel leert dus dat het een sluier brengt voor onze ogen. Het brengt een bedekking, zegt de Bijbel, voor onze ogen. En op het moment dat wij een bedekking krijgen voor onze ogen, het is overduidelijk dat we dat niet scherp kunnen gaan zien. Terwijl het belangrijk is om te zien. De Bijbel spreekt continu over het licht. Het licht van het woord, dat wij kinderen van het licht zijn. Maar als er een bedekking komt, komt er duisternis over onze zicht. En krijgen we een verkeerd beeld van onszelf. Krijgen we een verkeerd beeld zelfs van God. Amen. Denk erover na. Als we niet... Jezus gaf een voorbeeld over de balk in uw eigen ogen weghalen. Voordat je iemand anders een splinter wilt halen uit iemand anders ogen. Maar in beide gevallen, of je nou een balk hebt in je ogen of een splinter hebt in je ogen, in beide gevallen is het dat je niet scherp kan zien. En het is van belang om scherp te kunnen zien, om een juiste beoordeling te maken over de situatie. Het is belangrijk om scherp te kunnen zien, om een juiste beoordeling te maken over je leven. Om jou op een juiste manier te kunnen zien. Een juiste beeld te hebben van jezelf. De Bijbel zegt, hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Van Jezus werd er gezegd, hij is het beeld van de onzichtbare God. Amen. En nu hebben wij, is het dat zijn glorie over ons is gekomen. En nu zijn wij beelddragers van Jezus Christus op aarde. Zijn wij zijn lichaam op aarde. Amen. Met andere woorden, zorg dat je jezelf op de juiste manier ziet. Maar als jij constant en continu bewust bent van je zonde, constant en continu zonde bewust wordt gemaakt, is het dat jij een bedekking krijgt constant over je ogen. Over de ogen. En uiteindelijk is het dat jij een verkeerd beeld krijgt van jezelf. En nogmaals, zoals ik al zei, krijg je ook een verkeerd beeld van God. We kennen dat verhaal waarvan over de talenten, waarbij de eerste persoon, of de laatste, in ieder geval degene die één talent had gekregen en het had begraven. En hij zegt, ik weet wat voor meester u bent. U bent een strenge meester. Amen. En daarom heb ik het begraven. En uiteindelijk heeft die meester hem gezegd, oké, je ziet me als een strenge meester. Dan zal ik ook een strenge meester voor je zijn. Gooi hem in de buitenste duisternis. Amen. En uiteindelijk wat er gebeurt is, je krijgt datgene waar je voor vreest. Datgene wat je gelooft. De Bijbel zegt, u geschieden naar uw geloof. De reden waarom Job door zoveel zorgen, moeite en problemen was gegaan, is niet per se omdat de duivel had onderhandeld met God. Maar het is omdat de Bijbel zegt dat Job vreesde. En dat wat hij vreesde, was hem overkomen. Het is het geloof wat je hebt. En geloof is ook een vrees. Vrees is ook een geloof. Want je gelooft iets. Amen. En datgene wat je bent, wat je gelooft, brengt jou angst aan. Als je het niet zou geloven, zal het je geen angst brengen. Want je gelooft het niet. Maar vanwege dat je de woorden van de vijand, de dreigingen van de duivel, vanwege dat je
de woorden van Goliath bent gaan geloven, ben je bevreesd geraakt, ben je bevroren, ben je niet meer dapper en moedig, kon je niet uitstappen, kon je niet God gehoorzamen en doen wat je behoorde te doen vanwege het geloof in de woorden van de vijand. De Bijbel zegt, de demonen geloven ook, maar ze sidderen. Amen. Ze sidderen. Met andere woorden, ze hebben een bepaalde verwachting. Ze weten. Oké. Amen. Zo, in ieder geval een verkeerd beeld. Dat is wat het uiteindelijk creëert. Dat is uiteindelijk waar ik naartoe wilde gaan. En uiteindelijk is het dat het verhaal uit 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 14 tot en met 18 uiteindelijk wil zeggen van om een juiste beoordeling te maken, moet je je bekeren. Moet je je bekeren tot Jezus. Hij die vol is van waarheid, zegt de Bijbel in Johannes 1. Hij zal je het zuivere, onvervalste melk toebedienen, toegeven. Amen. En uiteindelijk is het dat je dan een juiste oordeel kan vellen. Ze zeggen ook vaak, gij zult niet oordelen of je mag niet oordelen. Je mag wel oordelen of je mag de dingen zeker beoordelen. Maar als je beoordeelt, laat het een rechtvaardig oordeel zijn. Laat het een oordeel zijn of een beoordeling zijn wat gekomen is omdat je juist hebt gezien. Jezus zei, ik ben tot een conclusie gekomen. Ik ben tot een conclusie gekomen. Zij die menen te zien, zijn blind. En zij die blind zijn, zullen zien. Amen. En dat is de conclusie waar Jezus toe gekomen was. En dat is uiteindelijk waar we vandaag ook over gaan praten. Laat me weer even teruggaan naar een pokoe. Yes, oké, laten we weer even teruggaan. Dan kom ik zometeen weer bij u terug.

0: Het is 7:00.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10:00 a.m. tot 5:00 in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebookpage voor meer informatie.
5: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
6: Yes, yes, yes. Zo zijn we bij u terug. Het was weer even een paar spotjes. Ik merk dat ik nu pas een beetje ontdek dat er een paar spotjes zijn tussendoor. Maar goed, in ieder geval, ik heb een appje binnengekregen van Anat. En hij stuurt een opwekkingslied van 303. Nou, die zullen we zo meteen even afspelen. Later zullen we dat even afspelen. En dat is Jezus, ik hou van u. Hij zegt, meer dan overwinnaars zijn wij. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Romeinen 8 vers 37 in herziende Statenvertaling. Amen. En even kijken, ik geef mij 1 seconde, want het is een heel stuk. Oké. En natuurlijk kan je dat gewoon lezen. Romeinen 8 vers 37. En God heeft ons dromen voor de toekomst. God geeft ons dromen voor de toekomst. Maar soms kan het lijken dat deze dromen onmogelijk te verwezenlijken zijn. Dat gebeurt wanneer de angst binnensluipt. Als je vastberaden bent om je dromen nooit op te geven, dan moet je risico's durven nemen en moedig zijn. Je mag weten dat moed hebben niet betekent dat er geen angst is. Tegen de stroom durven ingaan, ook al ben je bang. Wanneer je dus geconfronteerd wordt met situaties die bedreigend en intimiderend voor je zijn, bid dan voor Gods genade om je vrijmoedigheid en moed te geven, zodat je door kan zetten ondanks het angstgevoel. De geest van angst zal altijd proberen je te weerhouden om door te gaan. De vijand heeft eeuwenlang angst gebruikt om te proberen mensen te laten stoppen. En hij gaat zijn strategie niet veranderen. Maar je kunt angst verslaan, want je bent meer dan overwinnaar door Christus, die ons heeft liefgehad. Hij wil je bemoedigen om vastberaden te zijn, om angst te confronteren wanneer het je pad kruist. Wees standvastig, vertrouw op God en weet dat Hij altijd met je is. Amen. Amen, amen. Geweldig, geweldig. Dank u wel. Ik hoor je. Ik zie wat je doet. Super, super. Dank je wel, Anand, zo spreek ik je naam volgens mij uit. En we zijn nog steeds bij het programma Takkie for Grow. Dus als je wilt appen natuurlijk, kan dat natuurlijk naar het nummer 875-5358. Dus daar natuurlijk kan je appen, 875-5358. Wil je bellen, kan dat ook naar 422-650. En natuurlijk kunt u afgestemd zijn bij ons via radio, maar ook via onze website. En het is 94.5 FM. Het is live. Ze hebben wij, sorry, deze uitzending. Het programma Takkie for Grow. En het is not just radio. Het is also your daily inspiration. Nou, we hebben gesproken. Voor de mensen misschien die net zijn aangeschoven. We hebben gesproken over. We praten over de Heilige Geest. En wat we hebben gemerkt is dat de Heilige Geest. Het is een eer voor de Heilige Geest om onze leven te transformeren en te veranderen. En hoe hij dat heeft gedaan ook met de aarde. En wij ook die uit de aarde zijn. En vormeloos, voordat wij een mooie vorm hadden. Toen wij nog in een vormeloos begin waren in onze moederse schoot. De Bijbel zegt dat hij ons al heeft gekend. En uiteindelijk, net als de aarde, hoe de aarde vormeloos was. Leeg en woest en in chaos. Heeft hij het vorm gegeven. Heeft hij een paradijs van gemaakt, een oase. En uiteindelijk is het zeg maar zo dat we hebben gelezen uit het boek van 2 Korinthe hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 18. En daar hebben we gesproken over het feit dat elke keer wanneer de wet wordt voorgelezen, dat het ons niet kan brengen tot gerechtigheid, terwijl de wet toch goed is. Maar het brengt een bedekking over onze ogen. Het zorgt ervoor dat er een duisternis komt over ons. En dat we uiteindelijk alleen maar de zonde zien, de fouten, de tekortkoming. En dat waardoor we een verkeerd beeld krijgen van onszelf. En niet alleen van onszelf, maar ook van Jezus. Amen. En dat is eigenlijk heel belangrijk dat we een juist beeld hebben van het leven. Dat we een juist beeld hebben van onszelf. En dat we ook een juist beeld hebben van God. Heel belangrijk. Zo, en dat is uiteindelijk de oplossing of de conclusie uit dat stuk was uiteindelijk dat je moet bekeren. Amen. Oké, nou laten we verder gaan. En wat het was, dat is ook wel een belangrijk punt, is dat de wet wordt gezien als een spiegel. Romeinen 3 praat daarover. Als je de wet voor je houdt, dan werkt het als een spiegel. Jacobus 2, laten we daar misschien even naartoe gaan. Of Jacobus 1, sorry, staat ook in vers 23. Geef me een seconde. Daar staat dus, want wie hoorder is van het woord en niet dader. Die gelijkt op een man die het gelaat waarmeende. Dus het zag, hij keek naar zichzelf in de spiegel. Waarmee hij geboren is. In een spiegel beschouwd. Dus hij kijkt ernaar. Want hij heeft zich beschouwd. Is heen gegaan. En heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. Ja. Zo, iemand die geen dader is van het woord. Dus die het woord van God hoort. En het niet doet. Die is als iemand die in de spiegel kijkt. En het beeld ziet waarmee hij geboren is. Weet hoe hij eruit ziet. Zich omdraait. En vergeet hoe hij eruit ziet. Amen. Hey, laten we voor je bidden als dat gebeurt. Amen. Maar goed, het is belangrijk. En even kijken dat je weet wat het woord van God over je leven zegt. Dat je een juist beeld hebt. En dat je een juiste beoordeling kan maken. Niet alleen van jezelf, maar ook van de wereld. En niet alleen van de wereld en van jezelf, maar ook van God. En de Bijbel zegt in dat laatste vers van 2 Korinthe 3 vers 18, dat God geest is en dat hij vrij maakt. Oké. Nou, we weten dat de geest en het vlees tegenover elkaar zijn. Amen. Het vlees en het geest hebben niks gemeen met elkaar. Heel belangrijk om te begrijpen en te beseffen. En wat is nou, wat betekent het nou? Wat is het vlees? We weten dat de Bijbel zegt dat de wet is op stenen tafelen gegraveerd. En Paulus zegt dat wij nu dat het nu op onze tafelen van onze hart genoteerd moet worden. Amen. Dat wij de wet van God in onze hart hebben. Dat is uiteindelijk waar Paulus naartoe wil gaan. En we weten dus dat het vlees niks gemeen heeft met de geest. En we weten dus dat het vlees lijnrecht tegenover de geest staat. Heel belangrijk om te beseffen. Want uiteindelijk, wat is het vlees? Het vlees is alles wat je ziet. Het vlees is alles wat je voelt. Het vlees is alles wat je hoort. Het vlees is alles wat je ruikt. Amen. Het zijn de dingen van buitenaf, als het ware, die bij jou naar binnen komen. Het is alles wat van buitenaf jou beïnvloedt en je uiteindelijk je ziel binnenkomt en je emoties beïnvloedt. Je gedachtes beïnvloeden. En uiteindelijk zegt de Bijbel, omdat het van buitenaf is, is het vlees. En we weten dat de Bijbel zegt, hij is de oude slang is de vlees, stof. Hij is een stofetende geest, om het maar zo te zeggen. Hij eet het vlees. Hij eet van jouw vlees. Elke keer wanneer jij vleeselijk bent, dan eet hij jou. Dan geniet hij van je, als het ware. Dan smult hij van je. Dan geef je hem te eten. De Bijbel zegt, Jezus zegt van, ik heb een andere voedsel te eten. Hij was bezig met de dingen van de geest toen hij bij de put was. Bij een vrouw, een Samaritaanse vrouw volgens mij. Okay. Don't know for sure, but in ieder geval, en die vrouw was eenzaam. En die vrouw was hopeloos. En die vrouw was misschien depressief. Maar in ieder geval, die vrouw had niet het juiste beeld op dat moment. En uiteindelijk zegt Jezus, hij had honger. Maar hij zegt, ik heb een andere voedsel te eten. En een andere voedsel wat hij te eten had, was het woord, het evangelie te brengen. En uiteindelijk die vrouw, die dame, te brengen tot Jezus. Opdat zij geestelijk zou worden. En God de Vader, de landman, kon eten van de vrucht van onze werken. De geestelijke vrucht, om het maar zo te zeggen. Amen. Oké, in ieder geval, het vlees gaat in tegen de geest. En voor de duidelijkheid, alles dus wat van buiten afkomt, is vleeselijk. Wat je van buitenaf beïnvloedt is vleeselijk. Waardoor je emoties en je gedachtes beïnvloed worden van buitenaf, zijn vleeselijke gedachtes. Zijn vleeselijke emoties. Niet dat je emoties slecht zijn. Niet dat je gedachten slecht zijn. Maar omdat ze zijn beïnvloed van buitenaf. Omdat ze zijn beïnvloed door datgene wat de vijand heeft gemaakt en gecreëerd heeft. En heeft voorgeschoteld aan je. En je bent daarvan gaan eten. Ben jij vleeselijk geworden, zegt de Bijbel. Laat de Bijbel weten. En dat is de kink in de kabel. Amen. Dus wanneer je op zoek bent, waarom doet dat elektrische apparaat het nou niet? Het is vanwege, er is een kink in de kabel. Als de Heilige Geest elektriciteit is wat door je heen stroomt. We kennen de verhalen van Ben Hinn en van Catherine Kuhlman. En zo, wat ervaar je? Of wanneer je in je binnenkamer bent of wanneer iemand de handen op je legt die onder de salving is en je ervaart het. De Bijbel leert en zegt, of niet de Bijbel, sorry. Dan wil je het proberen te omschrijven en dan zeg je net, het is alsof er een golf over me heen kwam. Of je zegt van, ik voelde alsof er elektriciteit door me heen ging. Amen. Ik weet niet of je dat ooit hebt ervaren. Als je het niet hebt ervaren, breng tijd door met de Heilige Geest. Amen. Maar goed, in ieder geval, dat is de kink in de kabel. Waardoor de dingen niet werken. Waardoor God niet kan bewegen door je leven heen. Waardoor je niet een juiste beoordeling kan maken over jezelf, over de wereld of over God. En je hebt een verkeerde spiegel voor je. Een verkeerd beeld van jezelf. Je ziet alleen maar je tekortkomingen, je fouten. Je zonde. Je bent alleen.

beïnvloed is door het vlees. En je niet geleid wordt door de geest. Maar geleid wordt door angst. Geleid wordt door de stemmen van de reus. Door het gefluister. Door het gefluister van de slang. De Bijbel leert en zegt. Dat je dan. Vleeselijk bent. En uiteindelijk een verkeerd beeld hebt van jezelf. En wanneer je vleeselijk bent, eigenlijk wat er gebeurt is, je stelt je op als een vijand van God. Of je nou christen heet of niet. Je kan een titel hebben, een ambt bekleden. Wat het ook is wat je bekleedt, zolang je op dat gebied vleeselijk bent, stel je je op dat gebied als een vijand van God. Amen. Is dat de truth? Oké, in ieder geval, het beeld is met andere woorden, hetgene wat ik wil zeggen is, hoe je eruit ziet, is niet per se wie je bent. Heel belangrijk om te snappen, heel belangrijk om te weten. Hoe je eruit ziet, hoe je jezelf in de spiegel ziet, is niet per se hoe je bent, want mensen kunnen lachen. Maar uiteindelijk zijn ze heel verdrietig. Mensen kunnen lachen, maar uiteindelijk zijn ze heel eenzaam. Mensen kunnen heel blij eruit zien, maar uiteindelijk zijn ze droevig en helemaal alleen. Christenen zijn er ook vooral goed in toch om maskers op te zetten. Weet je, wanneer je in de kerk bent. God zegen. God zegen, hoe gaat het met u? Goed hoor. En uiteindelijk weet je diep in je hart, het gaat helemaal niet goed. Het gaat niet goed met mij. Het gaat niet goed op school, het gaat niet goed op mijn werk, het gaat niet goed in mijn huwelijk, het gaat niet goed. Maar uiteindelijk is het dat we een masker hebben opgedaan. Is het dat we een bekleding hebben aangedaan. En we kijken in de spiegel en geloven de leugen wat we onszelf voorliegen. We liegen tegen onszelf, we liegen als het ware tegen de waarheid. We zijn bewust van onze zonden, bewust van onze tekorten. Amen. En dat is uiteindelijk waar Jezus ons vandaan wilt helpen, ons vandaan wilt redden. Amen. Oké, laat me een voorbeeld geven nog. Oké. Ik had een voorbeeld in mijn hoofd. Geef me één seconde. Als iemand je een keuze geeft. Toch? Iemand geeft je een keuze. En die keuze wat hij je geeft is, hij zegt van, wat wil je liever? Je mag kiezen. Wil je de hel of wil je de wereld? En hij geeft je, als het ware, deze keuzes. Maar omdat hij jou deze keuzes geeft, moet je begrijpen dat de Bijbel, of sorry, die persoon als het ware, je een beperkte keuze geeft. En omdat hij deze beperkte keuze geeft aan je, denk je dat je alleen maar kan kiezen tussen deze twee. En dat is een, hoe moet ik dat zeggen, een sluwe tactiek van de vijand. Je kan kiezen tussen datgene wat ik je voorleg. En als je denkt dat je alleen een keuze hebt tussen die twee dingen, en niet weet dat er ook een hemel bestaat, niet weet dat er ook een koninkrijk van het licht, van licht bestaat, als je niet weet dat er een berg Sion bestaat, denk je dat je alleen maar kan kiezen tussen de wereld en tussen hel. En de Bijbel zegt, hoe moeten zij geloven? Hoe moeten zij het weten? Als er niemand is die komt om te prediken, als er niemand gezonden wordt om te gaan, om het goede nieuws, het evangelie, het woord te prediken van het licht. Hoe moeten zij zien wie zij werkelijk zijn als zij een verkeerd beeld van zichzelf krijgen? Amen. En uiteindelijk moet u begrijpen dat de bekering tot Jezus geeft ons een juist beeld, maar ook een juist beeld van onszelf. Oké, daar gaan we zo meteen over praten. Maar in ieder geval, het gaat erom dat wij moeten weten dat de Geest ons vrij maakt. De Geest maakt vrij. Dus wat betekent die vrijheid? Die vrijheid wil gewoon eigenlijk zeggen dat je ook een keuze hebt. Ik was een keer in de kerk hier in Suriname. Lange tijd geleden hoor. Tenminste lang.

Ik ben niet zo lang in Suriname. Maar goed, in ieder geval, ik was in de kerk en ik was op het balkon. En uiteindelijk was het dat ik twee engelen zag. Een of andere manier zag ik twee engelen. En wat het was, is ze spraken. In eerste instantie spraken ze me niet, maar spraken ze niet tot me. Maar ze keken me simpel aan. En ik vroeg, zoals ik dat automatisch doe, van oké, maar wat, waarvoor zijn jullie hier? Of wat moet ik weten? Wat moet ik leren? En uiteindelijk was het dat ik... Dat als het ware ze tot mijn hart spraken en lieten weten van er is altijd een andere, er is altijd een weg vanwege Jezus. Er is altijd een optie, om het maar zo te zeggen. Er is altijd een mogelijkheid, er is altijd een kans. En het had me op dat moment zo bemoedigd, zo ondersteund, om het maar zo te zeggen. Maar met Jezus is er altijd een weg. Er is altijd een uitweg. Er is altijd een mogelijkheid. En er is altijd een kans. Om het maar zo te zeggen. Er is een zekerheid in Christus. De Bijbel zegt, Jezus is de weg. Hij is de waarheid. En hij is het leven. En waarom dat zo belangrijk is? Omdat als je denkt dat je vastzit. Als je denkt dat dit alles is. Als je denkt dat je voor een, hoe zeggen ze dat? Voor een kwartje geroepen bent. Gemaakt bent. Dan blijf je ook dat kwartje. Dan blijf je ook dat beeld wat je van jezelf hebt. Dan blijf je God ook zien op een bepaalde manier die God, wat God helemaal niet representeert. Maar God wil zich voorstellen aan je. En Jezus kwam op aarde, was het beeld van de onzichtbare God en liet zien wie God werkelijk was. Hoe God zijn hart werkelijk naar ons toe is. Zijn hart is als een liefdevolle vader naar ons, die naar ons uitgaat. Vaak zeggen we ook, vroeger zeiden we ook van, zie je, God straft je direct. God heeft je direct gestraft. God heeft je hebt iets gedaan. En zoals ze dat zeggen, karma. Weet je toch? Je heeft je gelijk gekregen. Gelijk ben je gevallen daarna of zo. Of je hebt je hoofd gestoten direct daarna. En bijna op hetzelfde moment. En zeg, zie je, God heeft je direct gestraft. Maar wat het is niet per se dat God je heeft gestraft. Wanneer je wandelt in het leven. Wanneer je wandelt in het leven en je... moet je dat zeggen? Je zondigt. Je hebt een verkeerd beeld. Een verkeerd geloof. Je leeft in angst en in vrees. Wat er gebeurt is, je stapt weg onder de bedekking. En onder de bescherming van God. En wanneer je weggaat onder die bedekking, weggaat onder die bescherming van God. Wat er gebeurt is dat je dan... Dat je dan een prooi bent als het ware. Dat je dan open bent om voor de brandende pijlen om je te raken. Omdat je geloof, je schild van geloof niet in je handen is. Niet je beschermt, je niet kan bedekken. Amen. Omdat het evangelie, het goede nieuws, de woorden, de gedachten die God over jou heeft, die hij in jouw gedachten wil plaatsen. Dat jij zijn zin kan hebben. Dat je de zin van Christus kan hebben. De gedachten van Christus kan hebben. Het beeld van Christus over het leven, over de wereld kan hebben. Omdat je dat niet hebt, ben je een open target. Een prooi, als het ware. Voor de wolven. Want je wordt als een lam gestuurd onder de wolven, zegt de Bijbel toch? En je bent open en bloot. Je bent een prooi. Je kan jezelf niet beschermen, nog bedekken. Maar het gaat er dus uiteindelijk om dat er altijd een uitweg is, een kans is, een mogelijkheid is om eruit te komen. Amen? Oké, geweldig. Glorie voor Jezus. Zo de Heilige Geest, de Bijbel zegt, hij maakt vrij. God is geest. En om een juist beeld te krijgen dat je geen tunnelvisie hebt, moet je de geest hebben. Je moet open zijn. Je moet open zijn. En vooral als je jarenlang groeit, jarenlang bent op deze wereld en je hebt jezelf, je gedachten vast laten roesten, om het maar zo te zeggen. Er is een bolwerk en je zegt, nee, zo is het en niet anders. Of zo ben ik en zo blijf ik. Weet je? En het verandert niet. En uiteindelijk zegt de Heer, je moet open zijn. Je moet zachtmoedig zijn. Je moet gezeggelijk zijn. Wanneer je niet gezeggelijk bent, wanneer je niet open bent voor nieuwe wijn en je zak niet nieuw is, kan je niet nieuwe wijn ontvangen, kan je niet het nieuwe woord, het evangelie, niet de frisse manna van God krijgen in jouw hart, in je gedachten. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons elke dag opnieuw weer die frisse manna, opdat onze gedachten gevuld kunnen worden met het woord van God.
Opdat wij een juist beeld krijgen over de situaties van die dag. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. En elke dag hebben wij weer nodig een woord van God te ontvangen. Gisteren was gisteren, maar vandaag is vandaag. En vandaag hebben wij weer nieuwe brood en nieuw voedsel nodig. Amen. Zo om die reden moeten wij opnieuw tot de Heere God naderen en ontvangen van hem. Woord, ontvangen van hem, zijn geest. De Bijbel zegt ook wel het woord des geestes. Ai, ai, ai, oké, is goed. Zo, de kink in de kabel is datgene wat van buiten afkomt. Ik zeg altijd, de meester van reclame maken, de meeste marketeer. Hij die het beste marketing kan doen, is de vijand. Hij verkoopt zand aan iemand die in de woestijn woont. Hij verkoopt water aan iemand die in het water leeft. Snap wat ik bedoel? Met andere woorden, al heb je het niet nodig, je bent van God. Je bent een zoon van God. Hij zegt tegen Adam en Eva, je gaat op God lijken. En je gaat net als God zijn, terwijl ze al net als God waren. En hij verkoopt het aan zijn, hij haalt ze weg van God. Een of andere manier, hij is een meesterverkoper. De beste salesman, zou je kunnen zeggen. Weet je? En natuurlijk is de Heilige Geest de beste salesman. Maar hij is het die ons overtuigt. Maar uiteindelijk, de invloeden van buitenaf is het vleeselijke. Het vleeselijke en het stuurt je emoties. Emoties zijn nogmaals niet per se fout. Maar ze kunnen wel fout worden. Omdat je je laat beïnvloeden door buitenaf. Je gedachten zijn niet per se fout. Maar ze kunnen fout beïnvloed zijn, waardoor je verkeerde gedachten hebt en waardoor je verkeerde gedachten, waardoor je verkeerde dingen doet. Amen. Zo, dat is één ding wat belangrijk is om te weten en te beseffen. Amen. Glorie voor Jezus. De spiegel voor ons, de wet van Mozes, die ons een bedekking brengt over onze ogen, die ons een verkeerd beeld geeft van God, van onszelf en van de wereld. En om een juist oordeel te kunnen vellen, moeten wij ons bekeren tot Jezus. Moeten wij ons bekeren tot de Heere en de Heilige Geest. We weten dat, zoals de Bijbel zegt, dat op de dag dat de wet werd geïntroduceerd, kwamen er 3000 doden. 3000 man werd gedood op de dag dat de wet van Mozes werd gebracht. En we weten dat op het moment dat de wet, de Pinksterdag van God werd gebracht, kwamen er 3000 mensen tot leven. Ik kan iemand klappen voor Jezus. Kwamen er 3000 man tot geloof. 3000 man vonden de dood. En 3000 man vonden het leven. Is dat niet geweldig? Zo, er is een duidelijk verschil. Maar goed, laten we daar zo meteen over praten. Amen, laten we even gaan naar een pokoe, pokoe, pokoe. En dan komen we zo meteen bij u terug. Yes. Geef mij 1 seconde en be blessed. Stay tuned. We zijn al bijna bij het einde gekomen. Dus we gaan hem afronden. Yes.

0: Hallo iedereen, ik ben Elisa Kisaidoué. Ik woon in Nederland en ook ik luister naar Radio Shalom 94.5.
1: Yes, yes, yes. Ik zou eigenlijk nog een pokoe afspelen van broeder Anand. En dat ga ik dus even zo meteen doen. Ik zie ook dat ik een paar appjes binnen heb gekregen van zuster Cindy. Geweldig, dankjewel zuster Cindy. Ze zegt amen. Amen op het woord. En vier vuurvlammetjes. Ik zie van zuster Sietje. Ze heeft ook een appje gestuurd. Good morning, Jesus. Lord, we thank you for another day. Thank you for your saving grace. Thank you for the air that we breathe. Happy Saturday. Mensen zijn blij met de zaterdag. Geweldig. Dank u wel, zuster Sietje. En ze heeft nog erbij toegevoegd. Gezegend weekend, shalom familie. Broer, dank voor de bemoediging. Groetjes, zuster Sietje. Uit Den Haag. Helemaal Den Haag. We hebben het net gehoord. Nederland luistert mee. En zuster Sietje helemaal uit Den Haag luistert ook mee. Geweldig. Dank je wel voor je appje. Voor je bemoediging. En hebben we ook nog broeder Roy. Die heeft ook, even kijken, hij heeft een tekst gestuurd. Even kijken. Mannelijk en vrouwelijk schiep God de mens. Toen hij hen geschapen had, zegende hij hen en noemde hen mens. Genesis 5 vers 2. Amen. Ach, de ander hoger dan uzelf. Romeinen 12 vers 10. Amen, amen. En even kijken, daar zien we nog Charissa. Even kijken, wie was dit? Dit was broeder Roy. Broeder Roy, laat ook even weten waarvan u vandaan luistert. Is altijd wel fijn om te weten. En zuster Charissa. Goedemorgen, shalom familie. Have a blessed weekend. Amen. We zien er naar uit. To all of you. Soso Lobby. Yes, dank u wel. Met een gevouwen handen en twee hartjes. Zo met andere woorden, er is alleen maar liefde voor u en mij. Het is fijn om te weten als mensen van u houden. Amen. Dat is onze ja, dat houdt mensen vaak in leven. Dat mensen weten dat ze geliefd zijn en dat er van hun gehouden wordt. En wat we mogen weten is dat God van ons houdt. Oh, we zien nog een paar appjes, wat ik bijna over het hoofd heb gezien. Goedemorgen, broer en allen die afgestemd zijn op Radio Shalom. Ik feliciteer mijn kleinzoon Jorim met zijn zes jaar vandaag. De Heere zegene en behoede u allen in Jezus naam. Aan alle zieken beterschap toe, wens ik toe dus. Komt van zuster Susan Hoogwoud. Dank u wel, zuster Hoogwoud. En gefeliciteerd met uw kleinzoon die vandaag 6 jaar is geworden. Het is allemaal een genade. En dat u het met hem, dat u het met hem mag vieren en vreugde mag brengen. Dat u hem een hele fijne dag mag bezorgen. Amen. Zo God zegen en een hele fijne dag voor uw kleinzoon Jorim. Amen. En even kijken. Dan heb ik nog een appje van Grens Cornelli. Yes. Frisse morgen groet aan de familie van Takifugro. God bracht scheiding tussen de duisternis en het licht. En hij bracht het woord uit daar zij licht. Zo ook wij als kinderen van God hem hebben aangenomen en vervuld zijn geworden en dat een overschakeling in ons gekomen is en gedoopt zijn en die opstandingskracht hebben ontvangen. Amen. Zodat wij gedachten van Christus gevuld is geworden. En geleid worden door de Heilige Geest. Amen. Om een dappere spreker mag zijn, om de beleide boodschap mag verkondigen zoals u dat nu doet. Amen. Bless you. Geweldig, geweldig. Dank u wel. Want uiteindelijk, men heeft het nodig. Men gaat door heel veel dingen heen. En we weten het niet en we zien het niet. En we weten dat mensen hun kruis dragen. Maar vaak maskers op hebben. Omdat ze nog steeds moeten functioneren in de maatschappij. Maar God kijkt dieper. God kijkt naar het hart. En wij mogen zijn engelen zijn als het ware op aarde. Wij mogen zijn lichaam zijn. Wij mogen Jezus zijn op aarde. En een verschil maken in hun dagelijks leven, in hun situaties, in hun omstandigheden, in hun denkwijze. Amen. Zo, ja, predik het evangelie, vertel mensen over Jezus. En noem het niet per se prediken of zo, maar gewoon praat met mensen. Vertel mensen dat er hoop is, dat er een uitweg is, dat er een kans is, dat er mogelijkheden zijn, dat er altijd een optie of een weg is om eruit te kunnen komen. En dat is Jezus. Amen. En Jezus is... Laat me niet. Oké. God is goed. Laten we even gaan naar die pokoe van broeder Anand. En dan komen wij zometeen bij u terug. Dat was opwekking 303. Jezus, ik hou van u.

0: laat het een fluistering zijn van je hart.
1: Halleluja, halleluja. Sorry hoor, ik weet niet wat er is vandaag, maar weer de verkeerde pokoe. Ik dacht dat ik op het juiste had gedrukt. Dus ik moet het misschien zometeen weer even afspelen. Het is ook al bijna tot het einde gekomen, dus ik moet ook groeten. Maar ik moet ook eerst nog even de conclusie maken. Even kijken hoor, 303 was het. Dus als ik nog tijd heb zometeen, zal ik hem even afspelen. Oké, nou goed, ik ga het zometeen even zoeken. Zo, nogmaals, we zijn ten einde gekomen, dat wil ik wel nog even zeggen, dus ik ga echt moeten afsluiten, alhoewel ik echt aan het genieten ben van de Heilige Geest en het werk. Ik hoop dat Hij een machtig werk in uw binnenste doet, dat u een juist beeld van uzelf heeft, maar ook aan het bent gaan zien, maar ook gaat creëren. We gaan daar naartoe. We gaan natuurlijk een einde breien aan alles wat er gezegd is. Voordat ik dat ga doen, wil ik nog even een aantal appjes lezen. Die zijn binnengekomen van Wendy. Wendy. Bonjour, bonjour. Zuster Wendy wenst aan de gehele familie van Radio Shalom gezegende zaterdag toegewenst voor iedereen, afkomstig van zuster Wendy uit Frans-Guyana. God bless you. Met twee gevouwen handen en een vuurvlam. Amen. Geweldig. Voor mij is dit volgens mij de eerste keer dat ik iemand hoor uit Frans-Guyana. Dus ik ben super blij met Wendy. Dankjewel Wendy voor je appje. Dankjewel. Geweldig dat je even liet weten dat je ook meeluistert en van waar je meeluistert. Super, super, super. En dan hebben we even kijken. Wie hebben we hier? Even spieken. Of ik een naam kan vinden. Ik kan geen naam vinden, maar ik zal even lezen wat als broeder Fredio. Oké, broeder Fredio. Goedemorgen Radio Shalom met broeder Fredio uit gemeente aan water stromen. Yes. Oké, hij is nog aan het typen. Oké, dat komt dan zo meteen. Even kijken. En ik had nog eentje. Ja, van zuster Yvonne Harju. Oké, God zegen broeder met Yvonne. Met Yvonne. Groetjes vanuit Meerzorg. Oké, geweldig. God is zo goed. Dank u, Koning Jezus, met gevouwen handjes. Geweldig. Dank u wel, zuster Yvonne uit Meerzorg. Meerzorg luistert mee. Meerzorg is ingetuned, is online, is aanwezig. Amen. Super, geweldig, geweldig. Had ik nog eentje of had ik die al gelezen? Even kijken. Ja. Dat was van de jarige. En dan een gezonde en een gezegende dag. Dat was van broeder Fredio. Een gezonde en een gezegende dag. Zo, hij geeft je een specifieke zegen mee voor dit weekend. En voor deze dag, sorry. Dat je gezond mag zijn vandaag. Amen. Hij proclameert gelijk over je leven dat je een gezonde dag mag hebben. Geweldig. Dankjewel, broeder Fredio. En ook voor u een gezonde en een gezegende dag. Zelfs een gezegend weekend. Gezegend en een gezond leven voor u. Omdat de Heere onze genezing is geworden. Amen. Oké, geweldig, geweldig. Geloof me, wanneer ik klaar ben met spreken, ga ik eerst wat ik ga doen is water drinken. Oké, dat is altijd droog. Maar goed, we zijn gekomen tot het einde. En we hebben het gehad over we hebben gesproken vanuit de tekst 2 Korinthe hoofdstuk 3 vanaf vers 14 tot en met 18. Waar wordt gesproken over Mozes. En elke keer wanneer de oude verbond, wanneer Mozes wordt voorgelezen, dat er bedekking over uw ogen komt. Dat u dus niet scherp ziet. En uiteindelijk op het moment dat u niet scherp ziet, dat u niet een juiste oordeel kan maken. En dat u ook niet vrij bent. Dat er eigenlijk een beperkte keuze voor u wordt geschetst. En even kijken. Dat uiteindelijk dat er meer is. En dat we mogen weten dat er meer is. Dat er altijd een uitweg is. En dat de Heer ons laat weten dat Hij die de waarheid is. Dat er een weg is. Dat er een waarheid is. En dat er een leven is. Altijd. ways. Het maakt uit waar u bent, maakt uit waar u in verkeert, maakt uit waar u doorheen gaat, uw situatie. Er is altijd een uitweg. En al moet u gaan door een woestijnperiode, weet dat de Heer bezig is met een proces om u te maken tot een oase, tot een besproeide hof, tot een paradijs. En uw wildernisperiode, dat het u sterker mag maken en niet bitter. Amen, zoals ze dat altijd zeggen. En dat u beter eruit mag komen en dat u mag weten u bent zoals mijn broeder volgens mij zei, we zijn meer dan overwinnaars. En omdat we meer dan overwinnaars zijn, omdat we dat weten, mag je weten dat je er altijd uit zal komen met Jezus. Amen. Zo, laten we gaan, want ik hoop dat ik die pokoe nog kan vinden en dat ik die pokoe nog kan afspelen voor mijn broer. Maar laten we gaan naar de conclusie. We hadden het over de spiegels. Laat me even toch een tekst erbij pakken. Heilige Geest, help mij. Because I need you right now. Oké, immers zal... Ik wil een tekst lezen uit Hebreeën hoofdstuk 2. Ik heb die opgeschreven. Ik ben benieuwd wat het zal zeggen. Oké, kom. Hebreeën hoofdstuk 2 vers... Hebreeën hoofdstuk 10 vers 2. Er staat, immers zal anders het offer daarvan niet opgehouden zijn, doordat degene die de dienst verrichten na eenmaal gereinigd te zijn, geenerlei besef van zonde meer zouden hebben. Wat er gebeurt uiteindelijk, ik heb ook vers 17, laat me dat ook gewoon gelijk even lezen, want ik wil ergens naartoe. Het ding is van, vers 17 staat, en hun zonde en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Maar in vers 2 wordt duidelijk gemaakt, omdat ze continu dus die offers moesten gaan brengen, en niet dat het eens en voor altijd gebracht is door Jezus Christus, maar het continu gebracht moest worden, werden ze eigenlijk continu herinnerd aan hun fouten. Ze werden continu herinnerd aan hun zonden. Ze waren om die reden continu of constant zonde bewust. En door zonde bewust te zijn, krijg je een verkeerd beeld. Het gaat erom, er is een tekst die ik zo graag eigenlijk wil lezen, maar ik heb hem nog niet gevonden. Maar het gaat erom dat wij, het is als een van mijn lievelingsteksten, dus ik snap niet waarom ik het niet heb opgeschreven. Maar het gaat erom dat wij, je weet toch, het bloed van Abel spreekt andere dingen, maar wij moeten nu Christus bewust zijn. Weet je, dat wij niet meer zonde bewust zijn, maar dat we bewust zijn van Christus. En vaak zijn wij zonde bewust. En we moeten de bewustheid hebben van Christus. En uiteindelijk gaat het er dus om, de Bijbel spreekt in het boek van Galaten dat er een andere wet is. Het is de wet van de geest. Heel belangrijk. En de wet van de geest is de wet van leven. En de wet van leven is... Of die wet, of die spiegel, maakt ons juist vrij. Amen. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Zo, de wet van de geest, waar wij vruchten zullen dragen, geestelijke vrucht zullen dragen, en niet vleeselijke vrucht, maakt dat wij een juist beeld hebben van onszelf. Met andere woorden, dat wij ook een juiste gedachte hebben. Want op het moment dat dat jij de juiste woorden binnenkrijgt, op het moment dat jij de juiste gedachten hebt, en als de Bijbel zegt zoals een mens denkt, dat hij ook zo is, is het belangrijk te beseffen dat wij de juiste gedachten van God, hoe God over ons denkt, naar binnen krijgen. Als God niet ons wilt straffen, als God niet boos op ons is, maar als God ons lief heeft, als Jezus het ultieme beeld geeft van God de Vader, dat hij een eeuwige vader van liefde voor ons wilt zijn, die er naar verlangt. De Bijbel zegt in het boek van Jesaja, hij verlangt ernaar om u genadig te zijn. Dat is het beeld van God en het juiste beeld van God. Niet dat hij u wilt straffen. Niet dat hij boos op u is. Niet dat hij u wilt slaan vanwege uw zonden of wat dan ook. Maar juist wilt hij u bedekken onder zijn vleugels als een hen zijn kuikens bedekt. Wilt u dat u komt schuilen bij zijn troon, onder zijn vleugels, zodat u veilig bent? Al zullen er duizenden vallen aan uw linker en 10.000 aan uw rechter, al zal de pest rondgaan en doden vallen constant aan alle kanten, maar hij wilt u beschermen, hij wilt dat u leeft en hij wil dat u vrij bent. Dan zijn dat de juiste gedachten die je moet hebben. Als je gedachten hebt van dood, gedachten hebt van opgeven, Jezus wil dat je leeft en wil dat je weet dat er altijd een uitweg is en een oplossing is en een waarheid is. En de waarheid is dat je leven mag en dat je leven zal en dat leven voor jou bereid is. En dat de strijd waardoor je heen gaat, al is het van de duivel, al is het door je eigen keuzes en stommiteit wat je hebt gedaan, wat ik heel voorzichtig zeg, maar uiteindelijk gaat het erom dat God u eruit wilt helpen. Adam en Eva hadden gezondigd en hebben de hele wereld in gevaar gebracht. Maar God kwam naar ze toe. Niet om ze te veroordelen, maar juist om een oplossing en een uitweg en een uitredding te brengen. Zorg dat je een juist beeld hebt van de wereld. Zorg dat je een juist beeld hebt van God. Zorg dat je een juist beeld hebt van jezelf. Want de Bijbel zegt, wanneer jij kijkt door de spiegel van de geest, wat niet de spiegel is wat je hebt in je kamer. Wat niet de spiegel is wat de mensen over je zeggen. Wat niet de spiegel is wat de duivel over jou zegt. Wat niet de spiegel is wat Goliath over het volk zei. Wat niet de spiegel is wat Biliam over het volk wilde gaan uitspreken. Maar het is de spiegel wat God over jou zegt. Het is het woord van God. De beloftes, de woorden van liefde. Het is het woord van God. Het brood, die dagelijkse manna die tot jou spreekt, die zegt, jij bent de gerechtigheid Gods. Het is het woord van God die zegt, jij bent sterk en niet zwak. Het is het woord van God die zegt, je bent krachtig. Je hebt een geweldige kracht in je, sprekende van de Heilige Geest. Als de Bijbel zegt, je bent machtig, je hebt macht ontvangen, als je op het moment dat je bent gaan geloven in God, om een kind van hem te worden, niet om opnieuw te vrezen, niet die geest heb je ontvangen, maar een geest van liefde, dat je geliefd bent door de Vader, een geest van bezonnenheid, een geest van vreugde, een geest van gerechtigheid, een geest van liefde, bezonnenheid, van kracht, amen. Amen. Het is een beeld dat we gaan zien over onszelf, dat we wijs zijn, dat we geen dwazen zijn. Een beeld dat we hebben dat we geliefd zijn en liefdevol zijn. En alle vruchten wat we lezen in Galaten hoofdstuk 5 vers 20. Amen. Dat we vriendelijk zijn, dat we goed zijn, dat we geduldig zijn, dat we onszelf kunnen beheersen, dat we zachtmoedig zijn, gezeggelijk door de geest. Ja, blij zijn, dat we liefdevol zijn, goede tieren zijn, nederig zijn, et cetera, et cetera. Amen. Zo, weet dat je kostbaar bent. Weet dat je waardevol bent. Weet wie je bent. Zorg dat je kijkt, met andere woorden, naar de spiegel, naar de wet van de geest, naar de spiegel. Dat is naar binnen toe. Dat is uiteindelijk de conclusie. Als je die Heilige Geest wilt hebben, die stroom van de Heilige Geest, die flow van de Heilige Geest, die elektriciteit van de Heilige Geest, zorg dat je naar binnen kijkt. Zorg dat je, want de Bijbel zegt, de hoop der heerlijkheid, de hoop tot glorie. De hoop der heerlijkheid is in u. De koning der glorie is in u. En hij spreekt alleen maar hoop over u. En de hoop is een zekerheid in Gods termen. De hoop is een belofte. En de Bijbel zegt, de Heilige Geest, hij is een borg van de hemel. En we hebben niet alleen een keuze tussen hel of de wereld, maar hij heeft ons een borg gegeven van de hemel. En hij zegt, ik geef jou toegang tot de hemel vanaf vandaag. Ik geef je toegang tot mijn gedachtes vanaf vandaag door je geloof. En omdat je gelooft, geef ik jou toegang tot mijn gedachtes. En mijn gedachtes maken uit wie je bent. Kijk door die spiegel. Draai je niet om. Vergeet niet wie je bent. Wees een dader van het woord. Zet het vast. Maak er een bolwerk van. Laat dat vastgeroest zijn. Maak dat standvastig. Laat het gegrift zijn op de tafels van je hart. Laat het door niemand gestolen worden. Want alles wat binnen in jou is, ze kunnen je leven nemen. Ze kunnen je auto nemen. Ze kunnen je huis nemen. Ze kunnen alles nemen wat van buiten is. Maar dat wat je hebt bewaard hebt in je hart, dat wat je hebt geplaatst in je hart, dat behoud je door het evangelie, door het goede nieuws. En het goede nieuws, het evangelie, is een kracht van God dat je dat behoudt, de gedachten en de natuur van God. De Bijbel zegt, gij hebt een nieuwe natuur ontvangen. Jesus. Gij zijt anders, geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Amen. Niet meer die kink in de kabel. Wij hebben nu die stroom dat door ons heen vloeit. Amen. Wij zijn nu geheiligd. Wij zijn nu anders. Wij zijn nu apart. Anders dan de wereld. Wij zijn nu goddelijk. Wij zijn nu hemels. Dat is wie jij bent. Je bent kostbaar. Je bent niet meer natuurlijk. Je bent nu bovennatuurlijk. Amen. Want jij bent nu één geest geworden met zijn geest. Jouw geest en zijn geest hebben zich verknocht. Zijn één geworden. Je bent een nieuwe schepping. De Bijbel zegt, zie, ik heb alle dingen nieuw gemaakt. Amen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. De focus is dus met andere woorden op Jezus. Hij heeft eens en voor altijd het offer gebracht. Geloof dat. Je bent een nieuwe schepping. Je bent een nieuw persoon. Laat de focus zijn. Niet op de zonde. Niet op je fouten. Maar breng het bij de Heer. Laat het los. Vergeef jezelf. Vergeef de ander. Laat je niet beïnvloeden door invloeden van buitenaf. Want de duivel gaat een haak in je slaan en gaat je beginnen te sturen door je emoties. Gaat je beginnen te sturen door verkeerde gedachtes. Maar laat je gedachtes gevormd zijn door de vernieuwing. Door je vernieuwde denken. Door het woord van God. Amen. Het woord is als een lamp voor je voet. En als een licht op je pad. Ga niet denken dat er opeens licht komt voor je voeten. Amen. En een lamp, maar het is van binnenuit. Je bent van binnen aan het wandelen zoals Adam en Eva. Zoals Adam wandelde met God de Vader. Zo kan jij ook wandelen met God. En hij, elke keer wanneer hij een woord spreekt en het woord is geopenbaard in jou. Is het dat hij je een dagelijks brood heeft gegeven. Een brood heeft gegeven en dat sterkt je. En het geeft je een volgende stap. En we leven continu van stap tot stap. Een nieuwe stap zet je. Steeds verder en verder. Dichter tot de Heer, dieper in het hart van God, om de geheimenissen te kennen van Hem. Hoe? Door zijn geest. Want alleen de geest van de mens weet wat in de mens is. En de geest van God weet wat in God is. Amen. Ik ben Jefter Groenart. Ik wilde zeggen, dit is hoop tot glorie. Maar dit is Taki Fugro. En ik wil jullie bedanken voor alle berichtjes, voor alle appjes. Heb ik nog iets ontvangen? Even spieken snel. Ik heb nog eentje ontvangen, zie ik, van Patricia. Goedemorgen, broeder. Ik heb laat geluisterd. Groetjes vanuit Nederland. Geweldig, geweldig. In ieder geval fijn dat u bent ingetuned, zuster Patricia. En dat u heeft meegeluisterd, dat u het even heeft laten weten. Een appje heeft gestuurd. Ik ben nogmaals heel blij met alle appjes. Heel dankbaar. En ik wens iedereen een heel fijn weekend en Gods rijke zegen. Tot de volgende keer. Ik hou van jullie. Be blessed. En kijk door de juiste spiegel dat in je hart is. Amen. Be blessed. God zegen.
2: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
3: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Deze ochtend zal ik voor de laatste keer praten met u over het onderwerp het vertrouwen. En wel vertrouwen hebben in de Allerhoogste God. Alles wat u van Hem verlangt, alles wat u mag doen en wat u hebt mogen bereiken, komt uit de hand van God. En dat alles wat wij gaan doen, wat wij ondernemen, dat wij het vertrouwen in Hem moeten hebben, dat Hij ons...
2: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
4: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Deze ochtend zal ik voor de laatste keer praten met u over het onderwerp het vertrouwen. En wel vertrouwen hebben in de Allerhoogste God. Alles wat u van Hem verlangt, alles wat u mag doen en wat u hebt mogen bereiken, komt uit de hand van God. En dat alles wat wij gaan doen, wat wij ondernemen, dat wij het vertrouwen in Hem moeten hebben, dat Hij ons de mogelijkheid en de genade zal geven om datgene te bereiken dat wij zo graag willen bereiken in dit leven. Het is helemaal niet correct om eer naar onszelf te trekken, om te denken, ik heb hard gestudeerd. Ik heb zoveel ingezet om al deze geweldige rijkdommen te hebben. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik heb zoveel geld besteed. Ik heb zoveel tijd besteed. Ik heb mijn hart ingezet om dit alles te bereiken. En ik heb het bereikt. Het is allemaal mooie woord dat u zich hebt ingezet. Maar heel vaak vergeten wij dat het komt uit de hand des Heren. Dat als wij al dit soort dingen doen en erbij in ons achterhoofd de gedachte hebben, ik vertrouw op God, want alleen door zijn genade, alleen door zijn tussenkomst en goedheid, kan ik bereiken wat ik wil bereiken, dan zult u echt een succesvol mens zijn. En daarom is het belangrijk, geliefde luisteraars, broeders en zusters, om in alles wat wij doen, het vertrouwen te hebben in de Heer Jezus Christus. En wanneer wij als mensen ons vertrouwen gaan stellen in Hem, dan zullen wij de uitkomsten in het alles zien. Als u ziek bent, u bent al jarenlang ziek, u sukkelt al de hele tijd met die gezondheid. Ik wil u bemoedigen, heb vertrouwen in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij zegt dat door zijn striemen uw genezing is geworden. Zo hou vast in vertrouwen dat u genezing hebt ontvangen. Als u zit met karaktereigenschappen, dingen die u niet maar kunt overwinnen, heb geloof en vertrouwen in het offer dat hij heeft gebracht, waarbij hij zegt, uw zwakheden heb ik op mij genomen, en uw ziekte en uw zwakheden, uw tekortkomingen heb ik gedragen. Heb geloof in hem. Heb het vertrouwen in hem dat hij dat heeft gedaan, en dat alles overwonnen is op het kruis van Golgotha. Alles dat de Heer Jezus Christus voor u heeft gebracht en gedaan op het kruis van Golgotha, mag u in vertrouwen u toe-eigenen, omdat het voor u gebeurd is. Zo geliefde luisteraars, broeders en zusters, alles wat u doet, alles wat u onderneemt, alles wat u van plan bent te gaan doen, heb op de eerste plaats het vertrouwen in God, dat Hij u in staat zal stellen om datgene te doen. U kunt in eigen kracht die dingen misschien wel bereiken. Maar het verschil is, wanneer u in eigen kracht die dingen bereikt, gaat u uzelf verheerlijken. U verheerlijkt dan niet God. U verheerlijkt hem niet. En soms kunnen er dingen in uw leven gebeuren waarop u geen antwoord meer hebt. En de enige oplossing die kan komen is wanneer u zich gaat keren naar God en hem alle eer gaat geven. Wanneer u God gaat eren en het vertrouwen in hem gaat hebben, dan zult u merken hoe succesvol u bent in dit leven. Door op uzelf te vertrouwen en te denken dat ik het ben, ik heb hard gewerkt, ik heb me ingezet, ik. Dan moet u weten, geliefde luisteraar, dan kan God voor u niks betekenen. Dan heeft hij geen waarde voor u, omdat u hebt vertrouwd in eigen kunnen. En jammer,
Wanneer dit soort mensen zien op een gegeven moment dat ze ziek worden en ongeneeslijk ziek zijn, of er gebeuren zoveel dingen in hun leven. Hun leven, het gaat niet goed. Ondanks ze alle geweldige dingen hebben, ondanks ze zoveel bereik hebben, gaat het niet goed. Dan maken ze die fouten om op andere plaatsen hun hulp te gaan zoeken. Dan komen ze niet bij God. En als ze bij God komen, is God zo genadig. Zo genadig. Om hen te zegenen. En hen genadig te zijn om hen uit die situatie te helpen. Maar sommige mensen genieten niet van alles wat ze hebben. Ze zijn onrustig, ze willen meer en meer. Maar ze zijn niet gelukkig. Ze hebben diep in hun hart een leegte. En dat kunnen ze niet vullen met niks wat ze hebben bereikt. Het kan alleen gevuld worden in de liefde van de Heer Jezus Christus. Maar omdat ze het vertrouwen in zichzelf hebben gesteld, weten ze niet hoe het is. Haar geloof in de Heer Jezus heeft gesteld, het vertrouwen in hem heeft gesteld, die zal nooit beschaamd uitkomen. Die zal een gelukkig mens zijn. En ook al heeft die persoon niet geweldig veel, maar die persoon heeft Jezus en het vertrouwen in hem. Die persoon is een gelukkig en een gezegend. Ik wil met u lezen uit Psalm 91. Wil ik met u lezen. En daar zult u ontdekken wat een mens heeft die zijn of haar vertrouwen in de Heer Jezus heeft gesteld. Ik begin vanaf vers 3. Want hij is het die u redt van de strik der vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt hij u. En onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pest die in het duister rondwaart. Voor het verderf dat op de middag geniet. Al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Slecht zult gij het met uw ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddelozen zien. Want gij, o Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste heb gij tot uw schutse gesteld. Geen onheil zal u treffen en geen plaag zal u tent naderen. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen. Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen, omdat hij mij zeer bemint. Zal ik hem bevrijden, ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Geliefde luisteraars. Dit is de belofte die zij hebben, die de Heer Jezus Christus tot hun heil hebben gesteld. Die het vertrouwen in de Heer Jezus hebben gesteld. Het zal hen goed gaan. Ze zullen gezegend zijn. Ze zullen overwinnaars zijn. Ze zullen dingen meemaken. Ze zullen rampen meemaken. Er zullen dingen gebeuren. Dingen zullen komen in hun leven. Onsmakelijkheden, teleurstellingen, ontmoediging, ziekte. Die dingen zullen komen in hun leven. Maar omdat ze de Heer vertrouwen, redt Hij hen uit al deze ongemakkelijkheden. Hij zegent ze, Hij geneest ze, Hij geeft ze overwinning, Hij geeft ze doorbraak, Hij geeft ze uitkomst. Hij geeft ze het leven. Allen die in hem hun geloof en hun vertrouwen hebben gesteld, zullen nimmer beschaamd uitkomen. Ik zei het al,
Ze zullen dingen meemaken. Mensen zullen onheus tegen hen zijn. Rampen zullen komen. Ze zullen hier en daar ziek worden. Ze zullen, ja, ongemakkelijkheden meemaken. Maar uit die allen redt hen de Heer. De Heer geeft ze vrede in het hart. De Heer geeft ze rust in hun hart. De Heer geeft ze blijdschap wanneer er verdriet is. De Heer geeft troost wanneer ze ontmoedigd zijn. De Heer geeft kracht wanneer ze zwak zijn. De Heer hoort naar hun gebed. De Heer geeft uitkomst. De Heer verhoort hun gebed. De Heer zegent ze. De Heer maakt ze sterk. De Heer maakt ze moedig. Omdat zij hun vertrouwen niet op mensen hebben gesteld of in iets anders. Maar ze hebben hun vertrouwen in de Heer gesteld. Ze houden onwankelbaar vast in de Heer Jezus Christus. Wat ze ook meemaken, wat ze ook doorstaan, ze houden vast in de Heer Jezus Christus. Dan zal hij ze nimmer beschamen. Ze roemen niet in hun eigen kunnen. Ze zeggen niet, dit is wat ik heb bereikt. Ik heb mij ingezet. Ik heb hard mijn best gedaan. Dat doen ze niet. Ze zeggen, door genade ben ik wat ik ben. Door genade heb ik wat ik heb. Als ik niet had vertrouwd in de Heer Jezus Christus, zou ik dit niet hebben. En daarom, in alles, zegen God ze. Ze zijn voorspoedig. Ja, zoals ik het al zei, ze maken soms ook dingen mee. Ze gaan ook door strijd. Ze gaan ook door tegenslagen. Maar in dit alles blijven ze onwankelbaar vast vertrouwen in de Allerhoogste God. Die hen nooit heeft beschamen. En die hen nooit zal beschamen. Waarin hebt u uw vertrouwen gesteld? U bent al jarenlang ziek. Hoe zal ik het zeggen? U worstelt met heel wat zaken in uw leven. Hebt u uw vertrouwen in de Heer gesteld? En als u geloof en het vertrouwen hebt dat de Heer u genezen heeft, dan gaat hij u ook daadwerkelijk genezen. Als u het vertrouwen en het geloof hebt dat hij een verandering heeft gebracht in uw omstandigheden.

0: hij voor u heeft gedaan. Het vertrouwen in hem hebben. Dat alles wat hij voor u heeft gebracht en gedaan op het kruis van Golgotha, dat u dat mag toe-eigenen en dat u dat gerealiseerd mag zien in uw leven. Hij houdt van u. U bent zijn oogappel. U bent apart gezet. U bent bijzonder. En hij houdt van u. Hij gaat u nooit laten in de situatie waarin u bent. Het vertrouwen dat u in hem hebt gesteld zal hij nimmer beschamen. Hij zal u doen naar uw geloof. En weet het. Dat alles wat u nodig hebt en wat u verwacht, dat hij u daarin tot zegen zal zijn. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, ik vond het heel bijzonder en een voorrecht om deze afgelopen week bij u in de huiskamer te mogen zijn. Ik dank de Heere dat hij mij heeft gebruikt om tot u te spreken, om u te mogen bemoedigen en u erop te mogen wijzen dat u allen die het vertrouwen in hem hebben gesteld, dat hij u niet zal beschamen, maar dat hij u zal geven datgene waarvoor u hem vertrouwt. Dat u die ziek bent, u die door allerlei dingen heen en trekt, dat hij u daarin een oplossing zal geven. Hij houdt van u en u bent een gezegend mens. Halleluja. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
6: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
7: Hey Ruby! Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met
6: iDeal.
7: Dus
6: bestel ik een sneller. Liefste tante als Krivi. Voor je weer midden de echte jong. Als wat denk je nou niks te doen?
7: En dan,
6: Jij hebt niet dingen aangesteld, Roewee. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone chingboy ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
8: We are you, we are su.
9: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
10: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Hallo, hallo, happy kids. Goedemorgen, hoe gaat het met jullie? Ik ben Elisabeth en ik ben in jullie huiskamer met jullie eigen kinderprogramma Happy Kids Time. Vandaag neem ik je mee naar een verhaal uit de Bijbel. Voordat ik dat doe, wil ik jullie vragen om naar dit mooie liedje te luisteren.

Ja, jongens en meisjes, zoals ik eerder zei, vandaag neem ik je mee naar een verhaal uit de Bijbel. Zet je oren open, want dit is het beroemde verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ja, dit is een Bijbelverhaal over het helpen van anderen. Stel je even voor, het is een hete, stoffige dag in Israël. De zon brandt op je hoofd en er is nergens schaduw te bekennen. Een man is onderweg van de stad Jeruzalem naar Jericho. Maar oei, plotseling wordt hij overvallen door rovers. Ze slaan hem, stelen zijn spullen en laten hem gewoon achter langs de weg, langs de kant van de weg. Helemaal alleen, kreunend van de pijn. Niemand die hem hoort. Of toch? Na een tijdje komt er iemand aanlopen. Het is een Joodse priester, een belangrijk man uit de tempel. De gewonde man hoopt, yes, eindelijk hulp. Maar nee, de Joodse priester kijkt even, doet alsof hij niet ziet en loopt snel aan de overkant van de weg verder. Dan komt er een leviet voorbij. Dat is ook iemand die in de tempel werkt, een soort helper van de priester. Misschien deze keer? Maar helaas, de leviet kijkt ook weg en loopt snel door. Twee mensen, allebei vroom en gelovig, maar niemand, nobody. Ja, niemand stopt. En dan komt er een derde man aan. Hij rijdt op zijn ezel en kijkt aandachtig naar de man langs de weg. Maar deze man is een Samaritaan. En weet je wat? Samaritanen en Joden waren in die tijd vijanden. Niet zomaar rivalen, nee. Ze wilden echt niks met elkaar te maken hebben. Geen hallo, geen praatje, helemaal niks. Ze vertrouwden elkaar totaal niet. Maar, wat doet deze Samaritaan? Hij stopt, hij stapt van zijn ezel, hij loopt naar de gewonde man toe, hij knielt bij hem neer, maakt zijn wonden schoon en verbindt ze met olie en doek. Hij tilt hem zelfs op zijn ezel. Zo lief, hè, brengt hem naar een herberg. Een soort hotel en zegt tegen de eigenaar van het hotel, van de herberg, zorg goed voor hem. Hier heb je geld en als het meer kost, betaal ik het wel als ik terugkom. Wauw, de Samaritaan kende die man niet en ja, ze waren officieel vijanden. Maar dat maakte hem niks uit. Hij zag geen Jood, geen vreemdeling, geen ander soort. Hij zag gewoon een mens in nood. Hij deed wat goed was. Hij hielp. En dat is de boodschap van dit verhaal. Als iemand hulp nodig heeft, kijk dan niet naar kleur, afkomst of geloof. Kijk gewoon met je hart, want echte vriendelijkheid stopt niet bij grenzen of verschillen. Het gaat om liefde, moed en medeleven. Dus kinderen, stel je voor dat jij die Samaritaan bent. Zou je ook durven helpen? Zelfs als anderen wegkijken, zelfs als het iemand is die je eigenlijk niet kent, of die je eigenlijk niet mag, of die niet eens met je wil praten? Luister nu naar het volgende liedje. Dus jongens en meisjes, wat kunnen wij hiervan leren? Ja, je hoeft geen superheld te zijn om iets goeds te doen. Soms is het al genoeg om even te vragen, gaat het wel met je? Of om iemand te helpen met iets kleins zoals een tas dragen, een vriend die verdrietig is te troosten, of een nieuwe leerling welkom te heten op school of in de kinderclub. Iedereen kan een beetje Samaritaan zijn. Dus kijk eens goed om je heen. Misschien is er iemand in je klas, je straat, die zich alleen voelt, verdrietig is of gewoon een beetje hulp nodig heeft.
dan kun jij wel het verschil maken. Want echte helden, die helpen. En jij bent toch een held? Je kunt vandaag al beginnen met één klein gebaar, één vriendelijke actie. En voor je het weet, maak je de hele wereld een stukje mooier. Jongens en meisjes, dit was het verhaal over de barmhartige Samaritaan. En onthoud, het mooiste wat je kunt zijn, is iemand die helpt. Onthoud, iedereen verdient een helpende hand. Ja, jongens en meisjes, voordat je naar het laatste liedje luistert, ja, wil ik, het is snel gegaan, hè? We zijn aan het eind gekomen van dit programma. Ik wens jullie een fijne zaterdag toe. Luister naar je mama, papa of oma. Ja, wees voorzichtig. En God bless you all. God bless you. Doei.

0: 9 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Iemand schreef eens: liefde is blind, maar het huwelijk opent je ogen. En zo is het. In het huwelijk ontdek je bij elkaar de minnetjes, de onvolkomenheden. Trots bijvoorbeeld, waardoor vergeving vragen een probleem is. Of egoïsme, waardoor niet aan de ander wordt gedacht. Of ongedisciplineerd zijn, waardoor de ander gestrest raakt. Of veel eisend of chagrijnig zijn, waardoor de ander uitgeblust raakt. Of een scherpe tong, waardoor de angst de ander om het hart slaat wanneer je begint. Of een pietje precies, waardoor de ander moedeloos wordt. Erken de minnetjes. Bespreek deze trekken met je partner. Zoek u masra en vraag om hulp als jullie er niet uitkomen. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
3: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
2: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
3: Serieus? Dat is ideaal.
2: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
3: Ja man! Echt een one-stop shop.
4: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presipika horen aan feest, we zet jukong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hallo, you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Μάντε είναι ένα πρόγραμμα που εκλεκμενευτεί Ιούτα και Μάντε από τον Φρανς Γιάκοπ, από τον Φιτ Φουγκάντο. Και το μάμα είναι μη δε ιού όσο κάμερα μπακά αφού τάκ να γαίου φου μπαμούντα κιού. Μάσρα γραντάν ή τάκ εμπλάς ίνρι μας μας αι άρκη τι δε μάμα είναι εν τάκ δε καφέν μας ανή μάσρα Ιησούς Χριστούς την. A Bijbel boek Otaki in 1 Petrus 1 vers 15. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, was zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Isabi geliefde, we libi in de laatste ding, in de laatste die, en we zien dat in de laatste die, wat losani, even precie. Want de zijn is even precie geliefde. We zien dat je libisma tegen de gemeente schreef je de atikinki. Voor ons man heeft verstand zijn heiligheid morgen. De libi losbandigheid in losbandigheid. De libi leg van de denki. Omdat de nemek ten voor goeie naar woord voor maastra voor goeie onderzoek. Zijn woord voor gado. Etaki. Isabi wandi da gado be sormi di frenti presi gemeente. Ara be sormi taki. Wantu gemeente be de persi le kwan woyo onderste boven. Alles mag daar gebeuren. En geliefde ti de mama temi wantegi taki. A gemeente fu masra. A kombaka de krosubi. A bijbel buku taki. A ikongi wan gemeente san de stralen zonder rimper. Of vlek of dergelijke. Dat betekent, kroetje no mag de na jou, in no mag abi no a droppel vlakken na jou schien, anders in het dorre hemel. En we want eigenlijk te de mama ten, onderzoek a woord to no arke wans as my taki, want a bijbel boek tak ook toe, in de laatste te jou abi wa lo valse profeten, do verkondig alleen omdat de schrift naar Liman, die moet uit de ATP lee, en we want dat je dat door verkondigd lee. Want de Bijbel boekt dat zonder heiligheid, unoman shigado. Dus dan maak je nog een valse profeet, kon draai je in de takje van je disi, je go naar hemel. Geliefd dat het belangrijk voor je sabi sa Bijbel et taki. A Bijbel et taki abrasanta fasi. En te wetaki santa fasi, dat betekent apart gezet. In de aparte voor gado gebruik je voor doen roko in een koninkrijk. En we zien vandaag aan de dag taki sondu. De wa normaal sani, die wa aantal sma. Yabisma sani spamoranga masra. De feuwa frintide, tamara de dabedi nanga in. A bijbel boek tak ook toe. In een besoede labedi, in libi gewoon ten adei telek atroneti. Maar we zitten in libisme atikenki, de libi in a sondu, en de netteja konsel atak de fado in sondu, de tro in a sondu, en de ta in a sondu libi, te bigi probleem kon, dan pas do barta ki brada of sisa, we be libi in sondu. En we want je geliefde, heiligheid nou een vereis, die alasma, zijn tak de din Jezus. En dat trobi zo titel je abi fuwaka santa. En te we takabra santa fasi, ap te mag ook toen nga stand voor je ati, voor je ati de. En de belangrijke geliefde, omdat heiligheid nou een wapen, zij hora feyanti fara we voor je. Nou een wapen, zij horen vijandie onder druk. Te weten kabra santa fasi geliefde. Dat je begint aan een edeman van gemeente. If je ziet dat edeman je goeie wat rekting. Sa woord te fugado et ene daki. Ja bifu korrigie, ja bifu taki na de eis aan a situasi dati. Want wat losani e verkondig do furu. Sma sa ego na fesi. E tjara volo fugado. In walo dwaling. En des masane versta woord voor gado. De skrif amen. De bari amen. De juiche. De gomi. Mi wante yitaki. You know, abe toegang tot a hemelspoor voor masra. You know, abi tuhan tota hemus poor, omdat you stem me. A Bible book taki amos, tusma ne de age for si, for si den take one step. And at the same belangrijk taki, im des scherp, im arki bonsaik moto fo a cancel pe us dog in a gemeente. If once I know de in order, im tak ni, a Bible ne taka brasan dati. Maar omdat voorus mane onderzoek a woord toe, de teki klageloos saik moto fo a podium, en de dringi, en tramai taki na a bischop taki, mi wantaiki ta bischop taki da gadono tak ete, te a apostel taki da gadono tak ete, aka mis once on one day ya, maar noem de wa gewoonte, verkondig onwaarheden uit a woord toe voor masra, voor verdraai a woord toe voor masra, soso, voor smakant tami wantaiki taki te gade takabra heiligheid, daarna trobi omesma die na gemeente. Wins na wansma yabi fu charasma dati omdat asma dat verkisa fu kis apart fu heiligheid. En mi wan tegi taki heiligheid na wan overwinningswapen. Heiligheid te libi in Santa Fasi in af abtitel. Te libi in Santa Fasi ye abi overwinning abra bonfo situasi na ina libi fu yo. Yo shitak sane kenki geliefde. Ano sai wano kenki, na ayeye fugade kenki sanisa wanina in yulibi. Ewe shifanda akande dak taki, furusmane spamoro, de libi in onheilig, de dusa de atifir wata bebel buko taki, awang sankario de santa, dosimus de okto, santa lek ing. Geliefde, misaptaka de eenvoudig, ma efi potju strefi gi masra, da gados refi o yepiu fu waka ina Santa Fasi. En mi wan tegi taki, Santa Fasi no afer eiste, Santa Fasi no afer eiste fu dore na konen krij fu masra. En mi wan tegi geliefde, if i dena wan presi, isab tak wan brada fu yu sondu, isab tak wan brada fi nego of wan sisa fi yu, Amora bete bi akse tak brada fas do nan ator dati. Isap sondu na apta maka, i kan kibren 10 yari, kan kibren 20 yari. Ma te yu dey relasi nan amasra, da gade openbare na wasma, en te gade openbare na asma, da asma ikona yu da taki brada of sisa, masa somi so wansani. If asma weiger, i libe gewoon, om dati na gade openbare yu. Na masra openbaar ja verborgen hier dat hij. Masra openbaar verborgen sani na suma awani. En mi wan tegi geliefde, te yu taki awortu fu gadok badai sap taki yu do yu deel. En mi wan tegi vroeger of laat, asma dat o draai kom baka na punt fu gado, omdat a no mango moro fara. Au shi altei taki, e ati obigi kruten taki asansa i dudrape, Nego doro boom, a nego dora leti fu masra. Isaba Bible buku taki, if ye waka nanga masra, ina Santa Fasi, ino ka bi sondu in you. If ye waka ina leti, sondu no kata in you. And mi wan tagi khalifda, te waka in Santa Fasi da ide wan glasa gas. Ala sa ye do, leki Christen sma eshi you. Ala kresen sa ili bin heiligheid, ano alas masandi na konen krijf masa. Na alas masayili bin heiligheid, ye do you best. Da, sma eshi gade gebruik sma fu shi, if wansan de fout na yo. En te gade gebruik asma lekfa, gade be gebruik natan fu gona, konen David en tegen taki, abe akse wan to vragen da be tegen tak na yuna amman. En gelief dat die David be yera tor di shi, Abe kont tot besinning, abe kont tot bekering. Teluka Bijbelboek, da Bijbelboek taki David bekiri waman, abe teka man vrouw en geliefde, a verhaal dat nou een boelange verhaal, maar tide mi wan tegi taki, na so ade nan wan toesma, de plek wan to handeling, da de ding gado ne shiden. A Bijbelboek taki in Psalm 139, Atak fos wan prakseriko in you, that God will see you. Does that be taken? Fosi isondu that God will see you ba. Fosa prakseri kona you for take you wagi reigona a sister, frele a sister, of a sister reigona you. That God will see na atifu asma distaki. Hey, asma dis your father. Asma ne weiger. Asondu deja. Bible book utak bit weerstand and the fair dancer life and you flee them. And they be the weerstand. I go main and asondu hande, asondu waka, asondu denki, and I stand as my that your father in a situation. A de belangrijk taki, a Bible book taki, you bent your brothers' hoods, that betekent je waka abra your brother. And te waka, that God make you see verborgen neder. And te de mama tell me one taki desma say arki, taki wa wif kontot bekering. Bekering was fem presi. I will libi matena deepi for we ati. On that table care you in a deepi for you ati. I reinak you ati. You kri you ati nang abruru for masra. You wash you ati kri ala camera for you ati. For a son du fetisa you abi. Na in you gedachte da gado e yep you. My fine mek no wa muiti. Yetanomo in a start pe you de. E fuda asondu, e go meina nga de sondu denki, da mi wan tegi taki, you libi den gevaar, anatrobi sumana yo. Isabi so lazy, de mai abu afriden, ma de mano tru, da de gwa bedi. En geliefde alenesa is gado e wasko, gi alasma, anatrobi sumana yo, wisha wan dinar fu gado, ye libi de libi disi. One day your stotu. One day your shitaki sanine golek famous de. En geliefde de sansep sa wereldwee. Ma furusma dene wan belei. Vooral in a Caribisch gebied. A Caribisch gebied sma. Ne wan belei sondu. Ma de wan ta libinanga sondu. Da de wan korisier trasma. Ma in de ati de sabtak hei, me libi in sondu, mi abi wan buiten vrouw, mi abi wan buiten man, en me libi gewoonlik niks nog sa. Geliefde dat is zeer belangrijk taki, te gado opo yu ai fo shi. I washko asma, if asma no wan arki, i dusai be musdukba. Omdat heiligheid, e char yu pasa furu stri. Heiligheid en meki verstaan a woord voor God morobon. Heiligheid en opo you eye for she. En mi want tegi taki te you ne verander de sandisi. Yo sroto kompromi. En te sroto kompromi. A gersi God bless you. Ma one day au rem. En yo abi fu dry kom baka. Fu sedden tor dati. Fu gomoro farana nga masra. Da beteke yo abi fu lasting. You abi fu kombelei. Isabi furu ma libi no. In one situation, witchcraft, de sribanga jonge meisjes, de tapu de meisjes mofo, en de tang in a situation dat go doro. Geliefde dat de mama temi wan washko. Un stop nanga de libi dati. Asan dat nek moto na gado. Urerei nek moto na masra. If you want ting gado ernstig, you abi fu te kwa stand. En daarom de belangrijk geliefde, in sabi de man nanga de uma sandin you libi. A moment is my bundel tegen you, dat beteken, in dit op een goede weg, de bundel tegen you, omdat die nego mee nanga adoti libi de. Geliefde, mi want te gita kwa los en even presie, achter de schermen, en mi want te gita ki, lek van Salomon 139 taki, Foswan prakseriko in you. Gado be shengba na fesi. En ti de mama temi wan tegi taki. Ina noa presi fu kon kibrige a gado disi. Yo abi fu kisa. A santa fasi. Ofi yo abi fu sroto kompromi. Ti de mama temi jaso fu ba muda kyo. Want a Bible buku taki. Gado buy you. En apayu nangediri bruru. En door dat apayu, En a pa yu nang yen diri brudu geliefde, yu abi fu waka in a santa fasi fu ing, nang a masa wan dat de wan vereiste. A Bible buku taki, wamambe waka nang a gado, en plotseling a gado teke opside, abe waka in santa fasi. De Bible sak hei nog wandel met de Heere, en plotseling anobe de moro fushi. Sainde, ala e ati, ala e ede viri, ala sanfembe ati be deda masra. En mi wanta yi kalifde, im sa suma de yumati. E sabi nanga de sma, sa ye trek op, omdat masra afer eiste fu in, de santa fasi. A de seer belangrijk, fu sabi, taki doro heiligheid, ik kan doro a principe mus doro, want a Bijbel boek taki, Jezus no pay fu you nang a verganklike dinge, maar pay fu you nang a kostbare broedu. En a taki, a wansan kar you de santa, dus you ook tu mus de santa. Ina no wan tra ome kere mekina libi disi. Ina no wan tra presi ego. Of je verkiese a duisternis abrayu, of je kiese a leti fu masra, saisi ala sanina in you ati, ala you waka, ala you taki, ala you bowegi, a leti fu gado eschein na you pasi. Dus tida mama ten geliefde, mi wantegi taki, gado sabi you, a sabi den kibritori fu you libi. En geliefde inaf kibri den tordis moro langa. Gona masra. Bele you sondu. If you want sma sa ye vertrouw. Ten minste tusma. En je takatori nanga wap de tak brada. Ik heb hulp nodig. Mi wank moto uita hoererij. Mi wank moto uita afkodri. Mi wank moto uita platform fu illuminati. Mi wank moto uita a asani pe mi fas misrefi. Isabi hoererij, isabi smana trobi abishe, geen vrezen voor God in deze tijd. Asma is sondu, tamara de tapa podium, is singilek nooit before. Asma is sondu, tamara ay prika woto fu gado, mi wante itaki, desma dati na misleider. Den de misleider vanafa begin, dat de knapu dat de zogenaamde corrigeer, geliefd dat Bijbel boeku taki. A de ser belangrijk fu sabi taki, te situasi miti yo, yabi fu kar na masra, yabi fu tek afstand fa podium, yabi fu bari fu suku yepi, ma tegenwoordig geliefde, smaitan gewoon godoro, smane frede masra moro, den anu was wa overtuigen moro, fu de ati, taki de ati e krutu den, de ta libi, in a dot libi. De ta libi na kompromi wan te yu tandrape, je sloit kompromi automatisch na nga feyanti. Isaba Bijbel buku taki, once ma sande in sondu na wan feyanti fu gado. En ti de mama ten, mi wan te yi taki, inafu de feyanti fu masra. Keer terug en kombele yu sondu. Anatrobi on dipi be de na sondu, gado wan yepio, awan poru ibe peide, anatrobi omen lei ibe meki, anatrobi efibe ya son fa loy genar, awan kenki alibi fo yo, want a Bible buku taki, fanaf a begin, abe de wa loy genar, en ena tatafu lei, en a isuku fu kiswa antasma, ya, en hij vindt een aantal sma, voor gemeeninga in een rij, voor lee, oplichter, misleider, dat neuroko te de opo. Maar mi wan te yitaki, er is hoop voor u, geliefde broeder. Zuster, u zwa sadangwe, u sabe pleeg overspel, u san de na gemeente ete, maar je libi in sondu. Kom tot bekering na tenfi draai u libi. Lusu asondu, want alone for sondu, na dede,
1: You know, someone did soaps of porcelain, that they might put porcelain where it was gisteren in the gemeente. And we kiss one bericht tak adede. Na sondu loon. Na loofa sondu apai. And we put it porcelain. And alas my biggie body. Mas don't drop in a gemeente san sabi taki. A brother that be sondu. A sister that be sondu. My no be washko. If a sma that dede go in a washko. A brudu fasma that e kong abrayo. A dat make it tide me tell you if a brother is sondu. Wash kowen. If I libi in sondu. Wash kowen. If he sapta ka throw and I be libi in sondu. Wash kowen sign de. Om dat in wan brudu fasma ma ko abrayo. No wan brudu fasma ma de abrayo anu of abrayo ede. If a sma libi in sondu khalifda. Ima karas ma ko etak brother stop. Stop nanga dot libi saye libi. If I ne go doro, I go doro, dai e kare under, dai kare te wam tra brada, dai wash ko tane yere, charen go for na forhang. Luko men kans my abi, talk de ta libi in sondu. De ta libi in a doti sondu kalifda. De ne frede gigado, de ne manko in a tiko wada kaitu masra moro. Isabi sign de, a tegenwoordig heeft Masano de boe voor gemeente moro. A sondu teki overhand. A sondu den wa los ma libi. Fai wa me gado tang. Fai wa me ka aanwezigheid fu gado de. Da de kordes ma itaki. A glory sao kong o big.

0: Timoro, Asambe Denafesi, geliefde de Koryu, Troila gemeente, voor Nanga Sondu, dat de abdekati futaki, abra glory fu masra. Mi want tegi taki, mi sap sana glory, mi sap te glory sakakong, en mi sap te glory etang fanafa bigi fa koma kandra, tena einde fa koma, dat beteken, so a leider, roko na desmaf een, fu kan tang in a heiligheid, in reinheid, fu kan tang in a suiver fasi Nanga masra. Te was my libi in reinheid en heiligheid. In a ten ego consul den. Want de sabisa woord to etaki. I sabsa na problem for Christen. De no sabsa Bible book etaki. De ta libi no mo. So so fa consul. De ne go undershook sa woord to fugado etaki. De no ma abwa relasi na nga masra moro. Om dat de sonde ati sondu. De waka sondu. De libi ya. Alas masab den tori den astrati. Khalif da Bible buku taki. Te wans my golontu. Asma dati. E blas geheng moto uitel ati. En mi wan tegi Khalif da. Er zijn zoveel van deze mensen. Sa elibi in onheilig. Onheilig. Den e vrede moro. No wam chi vrede fa wortu fu gados lefi den desma disi. Den libi fade wani. De do sadewani, de gona de presi sadewani, de libi gewoon in a dot fasi nanga satan. Dat beteken de wera oru yasa de be abi in a begif de libi, a doti blaka yas, a mother polpebe de, e drago baka in a farken stal, e libi na agupeng, e lolo in a toko toko, mati de maman ten, moto oita pendati. Notang na presidati, jafo loro sombe nyana nga de agu oita dot baki, jak kishen srefi, atak mio draigo baka na mi pa oso. En khalif da, te draigo baka na mi pa oso, yabi fu se tori. Sanin ego somar, ino kisan gratis, yo abi fu belei, heel deep na in you ati, en yo abi fu broko you srefi, you el twee taki, broko you ati, preach you ati, I know you crossi khalifde in you ati kibritori de. A Bible bukotaki. Aras lestig is the heart van de mens. In a ati fu libisma. Furu doti de. Furu sane kibrinasma ati. Anatrobisma nasma. Anatrobiso titalama abi. Man of vrouw. Sondu e kirisma. Sondu e horina baka. Anatrobisa asma idu khalifde. Me was koutide. Kom tot bekering. Kom tot bezinning. En heilig you, lieve mensen. Heilig you, broeder. You say kibri zondig you, vrouw. I denk a vrouw no sabi, no? Au bos konadoro. Suster, you say take money na broeder. Gado ochari kwa sheng. Moto oita sondu fasi. Moto oita sondu fasi. You say sribanga de suster da ye pay studi gal gideng ye gide money stop nanga verkeerde handen dati. Stop broeder, anders gaat u naar de hel. Ti de mama te me warsko en me bari ti de mama ten taki. A gemeente in Sranang om drywe libi. A probleem no dena president. A dena a kerkina na in Sranang. De kerk moet tot eens een keer komen. A kerk moet draai de libi voor de sondu zwakke dat de tade do. De sondu prakseri. Alla de negatief sani. Moet moto uit EB geef. Volle evangelie. Erka gemeente. Kon draai we libi anatrobi sumana uno. Me roep op tot bekering vandaag. Zodat gado kan kentja situatie. Na inya nasi peude. A kan die overwinning in wie nasi. May God bless you. This be the Apostle Frans Jacob. We want tegi taki. Abi succes. Abi overwinning. Abi dobrak na masra. Abi favor na geus. En waka in winning. May God bless you. If you want in yepi, sponsor programma disi. Make contact na mi. 86 15-048. Dat moet tegi zijn moest doen. May God bless you. Abi full success. En abi overwinning. Abra. Alla siki. Te waka in heiligheid. May God bless you. In Jezus Christus name. Amen.
1: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom. En ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation. Omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM, blijf luisteren.

0: Het is 10:00.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart idee. Verjaar ozo prisiri. Alas Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar ozo prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja. Suma verjaart ide, verjaar onze prisiri. Alla Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: put me radio na shalu me begu nu uno prefur pure dape no sana a problem.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart idee. Verjaar onze prisiri. Alas Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar onze prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

Ja. Suma verjaartie de verjaar also prisiri. Alas Satramanting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar also prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
1: Ja, suma verjaartide, verjaar ozo prisiri. Alla Sadra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar ozo prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Het is 11 uur.
1: Goedemorgen luisteraars, welkom in de Music Box. Dit is weer een nieuwe aflevering voor deze week. Hoe gaat het met u? Ik hoop dat u een hele mooie week achter de rug heeft gehad, een mooie werkweek. Als u met verlof bent geweest, hoop ik dat u goed hebt kunnen uitrusten en dat u dan de komende week weer vol goede moed van start mag gaan. Ik wil een ieder bedanken die zijn tijd neemt om te luisteren naar dit mooie programma. Mooie muziek voor u, speciaal voor u geselecteerd. En dan mogen we zo van start gaan met het eerste lied, Wotu Ade van Ruth Koyna.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

En tot slot van dit programma wens ik u een heel gezegend weekend toe. Blijft u de Heere danken. Dank de Heere elk moment, elke stap die we maken, lieve mensen, mogen we blij zijn. Anderen kunnen het niet meer, weet u. Maar blijf de Heere danken onder alle omstandigheden. Al bent u in het ziekenhuis, al bent u ziek, al moet u zich voortbewegen in een rolstoel. Dank de Heere onder alle omstandigheden. God is goed en we houden van hem. Hij houdt van ons. En geef hem dan de lof en de dank morgen in de samenkomst of in de kerk. Samen met uw medebroeders en zusters. God houdt van dankbare harten. Wanneer de Heer iets voor ons heeft gedaan, dan vindt hij het heel fijn wanneer wij terug naar hem gaan om hem dank te zeggen. En zo eindigen we dan dit programma met het laatste lied van Sina, I Know Who I Am. Tot de volgende keer.

Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: We lezen Hebreeën 13 vers 5. Ik zeg iets en ik vertel u altijd waar het staat. Want hij heeft gezegd, de Heere, ik zal u geenszins betekent, no way kan ik je loslaten. Ik zal je no way verlaten, ik zal altijd bij je zijn. Dat betekent dat waar je ook doorheen gaat, God is met je daar. Dat betekent, we mogen ons geen zorgen maken over de dingen van ons leven. Er is wel een voorwaarde. Je moet God gehoorzamen. Als je je eigen ding wil doen, ga je vastlopen. Maar wanneer je God gehoorzaamt, is hij altijd met jou. De Heere heeft alles in zijn hand. En omdat hij God is, kan niets of niemand hem stoppen om te doen wat hij zich heeft voorgenomen. Moet ik het zo zeggen? Ook de duivel niet. Kan hem niet stoppen. De onzin van de duivel heeft God tegengehouden. Kan niet. God is God. De duivel is maar de duivel. We moeten God zien voor wie hij is. Halleluja. Om op die plaats te komen, ik heb u net gezegd, om op de plaats te komen dat we God gaan vertrouwen, dat we gaan geloven dat hij met ons is, elk moment van de dag. Maar om op die plaats te komen van deze zekerheid, zijn er twee dingen in ons leven die we moeten doen. Twee zaken waarmee we aan de slag moeten gaan. 1. Het woord van God moet een belangrijke plaats innemen in ons leven. Het woord van God, broeder en zuster, is dit. Je moet niet onder je kussen bewaren dat je goed slaapt. Je moet elke dag eruit lezen. Iemand hoort me? Elke dag. Voorbeeld. Ik hou van eten. De vrouw zit daar, ik hou van eten. En ik hou veel van eten. Matthäus 4 vers 4. Ik wil ergens met u komen. Matthäus 4 vers 4. Dus Jezus zegt, is oké. Je mag van rijst houden en van soep houden. Maar er is iets anders waarvan je ook moet houden. Jezus zegt tot de duivel, er staat geschreven, niet alleen van brood of rijst of soep of roti of bami zal een mens leven, maar die mens zal leven van elk woord dat uit Gods mond uitgaat. Wat hierin staat, komt uit Gods mond. Want hij wordt eens gesproken, maar ze wordt opgeschreven en wij kunnen het nu lezen. Dus wanneer je op die plaats wil komen, dat je gaat ervaren dat God met je is, moet je elke dag met het woord bezig zijn. Als je niet in het woord bent, heb je geen verstand van de dingen van God. Je begrijpt de dingen van God niet, want je leest ze niet. Je neemt ze niet tot je. Snap je? Dat is 1. En het tweede wat je moet doen, je moet door middel van de Heilige Geest die in je woont, de Heilige Geest is aan ons gegeven. Hij is aan ons gegeven. En door de Heilige Geest kunnen we alles weten wat wij moeten weten. Alles. Alles, Pastor Juan. Wat je moet weten, kan de Heilige Geest jou laten weten. Maar je moet een relatie met hem hebben. Dat betekent, je moet tijd. Laat me het zo stellen. We hebben hier een getrouwd stel, broeder Ferreira en zijn vrouw. Jullie praten met elkaar, toch? Dat is communicatie. Dat is een relatie. Met de Heilige Geest kunnen we ook een relatie hebben. We gaan met hem praten. En hij is beleefd en gaat je antwoorden. Iemand hoort me? Als je met de Heilige Geest praat, gaat hij je antwoorden. Als hij je nooit antwoordt, omdat je nooit met hem praat. Logisch, toch? We komen ergens. Het woord van God tot ons nemen is iets van elke dag. We hebben net gelezen wat Jezus zegt in Matthäus 4, vers 4. Onze relatie met de Heilige Geest krijgt vorm door ons gebedsleven. Ja, maar pastor, ik bid. Elke ochtend vraag ik de Heer om mijn dag te zegenen. Om mijn poes te zegenen, mijn hond te zegenen en mijn auto te zegenen, want ik ga naar het werk. Dat is geen gebed. Gebed is praten met God. Zitten praten met God. En als je met God praat, gaat hij terugpraten, pastor Juan. En in het terugpraten gaat hij je laten weten wat je nodig hebt. Iemand volgt me? Je begint de dag, Heer, dank u voor deze dag, Heer. Ik leg mijn dag in uw hand, Heer, help mij te doen wat ik moet doen vandaag. Eigenlijk is dat je plotseling, maar stop. Vandaag gaat je baas iets vervelends op het werk doen. Hij bereidt je voor. Ben je voorbereid? Dat bedoel ik. Dus als je op het werk komt, nee, je hoort dat, oei, hij gaat lastig doen, hij gaat het in bestraffen. Komt op het werk, die baas komt naar zijn kantoor, kijkt boos naar je, na 5 minuten komt hij terug. Hey, hoe is het? Iemand volgt me? Iemand volgt me? Dus God gaat je alles laten weten wat je moet weten. Als je een relatie met hem hebt. En we hebben tijd voor alles, we hebben tijd voor Facebook, voor... Vul mezelf in. Al die grams en dat soort dingen. Je moet tijd maken om met God te gaan zitten. Jezus legt ons uit in Matthäus 6, vers 6. Ik hou van dit ding, man. Hij zegt, Matthäus 6, vers 6. Even kijken. Mijn verlangen is, wanneer u van u weggaat, dat u moet weten. Ik moet op die plaats komen dat ik niet meer vrees. Dat ik me geen zorgen meer maak, dat ik niet meer bang meer word. Dat ik niet meer hoofdpijn krijg, maar dat ik weet dat God met me is. Amen. Jezus zegt, wanneer je bidt, ga in je binnenkamer. Sluit je deur. Bid tot uw vader in het verborgenen. En uw vader die in het verborgenen ziet, zal het u geven. Nou, thuis heb ik een goed voorbeeld. Ik heb een kamer waar ik bid. Mevrouw weet waar die kamer is. Wanneer die deur dicht is, komt ze nooit in die kamer. Want ze weet, ik ben met de Heer bezig. Snapt u me? Dus u moet tijd vrijmaken. Luister. Tijd krijg je nooit. Tijd moet jij maken. Als je tijd hebt om naar je YouTube te kijken, om te kijken wat er is gebeurd op WhatsApp, en wie is getrouwd met wie, wie is gescheiden. Als je daarvoor tijd hebt, laat God niet met je praten. God wil zien dat je tijd maakt voor hem. Iemand hoort me? Jullie kijken naar die dingen, jullie zijn bekeerd. Geen amen. Twee dingen. Het woord van God moet je tot je nemen. Elke dag opnieuw. En elke dag opnieuw moet je tijd vrijmaken om met God te gaan zitten praten. Dan gaat hij met jou praten. Pas dan gewoon, dan gaat hij zeggen. Ik zeg, heren man, ik moet die auto betalen van nu. Ik heb nu geen geld. Dat overkomt niemand, hoor. Maar hij zegt, heren, ik moet die auto gaan betalen. Plotseling zegt hij tegen je. Maar je bent vergeten, je hebt nog geld daar. Snap je? Zo bedoel ik, God praat met je. Heer, ik maak me zorgen. Mijn kind is ziek. Dan zegt God tegen je. Maar ik genees toch. Iemand volgt me. Wanneer je die relatie met God hebt, ga je merken dat je niet meer zorgen hoeft te maken. Want je weet dat God voor je zorgt. We hebben net gezongen. Mino Sapina. Waarom niet? Wie is hij? Hij is mijn papa. God is je papa. Hij gaat je nooit in dat ding laten. Nooit. Iemand hoort me. Oké. Deze twee pijlers moeten het fundament zijn van ons leven. 1. Het bestuderen van het woord. 2. Een goed gebedsleven hebben. Die twee dingen. Gods almacht. Gods alwetendheid. Gods alomtegenwoordigheid worden pas realiteit in ons leven wanneer we vasthouden aan deze twee pijlers. Je kan niet naar de kerk komen 1 keer per week en oh ja. Iemand heeft een verhaal verteld, hè? Een zuster heeft de Bijbel in de kerk gelaten. Ze heeft die Bijbel pas gemist zondag. Daarop. Die zuster leest de Bijbel alleen in de kerk. Ik ga het geestelijk nooit groeien, mensen. Snap je? Maar u bent niet zo. bid ik in de naam van Yeshua. Als u zo was, dan gaat u niet meer zo zijn. Ons gebedleven wordt gedipeerd door een woord. Zoeken. Gebedsleven betekent je gaat God zoeken. Zoeken is een actiewoord. Jij moet wat doen. Je kan niet zoeken en je ligt op je rug. Talk to me. Kijk wat David zegt. David, een machtige psalmist. Hij zegt in Psalm 34 vers 11 zegt hij iets powerfuls. Dus ik wil u uitleggen mensen. U moet God zoeken. Psalm 34 vers 11. Ik weet het is laat, u bent een beetje moe. Nog even. Jonge leeuwen leiden ontbering en honger. Maar wie de Heer zoeken, hebben altijd problemen. Wat staat daar? Dus, Jeroen Saman Keri, noti. Dat staat er. Als je God zoekt, elke nood van je wordt geleden. En God zoeken betekent een gebedsrelatie met hem hebben. Snap je? Betekent niet je gaat zoeken of in de boekenkast is of in de badkamer. Dat niet. Je gaat Gods aangezicht zoeken door te bidden. Halleluja. Jezus gebruikt het woord zoeken weer. Matthäus 6 vers 33. Oh, glorie. Glorie, we gaan ergens komen mensen. We komen zo ergens. Matthäus 6 vers 33. Hij zegt dit. 6 vers 33.

6, vers 33. Ja, 3. Oké, stop. 1, blijf daar. Is goed. Goed, dit is van de Heer. Maak u dus dan niet bezorgd, zeggende, wat zal ik eten, wat zal ik drinken, wat ga ik, kleren ga ik aandoen. Vers 32. Dit is van de Heer, hoor. Want na al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Heidenen zijn mensen die God niet kennen. Want uw hemelse Vader weet wat je nodig hebt. Maar wat moet je wel doen? Vers 33. Zoekt zijn koninkrijk. En zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Op grond van dit vers hoef je geen zorgen te maken als je met God recht wandelt. Dus ik hoop dat u door deze boodschap gaat nadenken. Hoe ziet mijn leven eruit? Hoeveel tijd besteed ik aan de dingen van God? Hoeveel tijd besteed ik aan het bestuderen van Gods woord? Hoeveel tijd besteed ik in gebed? Want dit betekent het, hè? Gods koninkrijk zoeken betekent met God bezig zijn. En zijn gerechtigheid zoeken betekent, wat wil God van mij? En dat willen, dat weten, pardon, wat God van jou wil, vind je in de Bijbel. Pastor Juan, mijn moeilijk is, man, hoor. Je kijkt zo bezorgd naar me daarom. Begrijpt u, man? Dus wanneer dat doet, broer. Laat me het anders zeggen. Laat me eerlijk zijn. Wie van jullie maakt zich wel eens zorgen hier? Wees eerlijk. Maar na deze ochtend, had ik me gesproken over deze boodschap vanochtend, ga ik me geen zorgen meer maken. Ik heb gezegd, ga me niet meer zorgen maken, heren. Ik ga mijn deel doen. Ik ga nog meer in uw woord. Ik ga nog meer bidden. Heb ik besloten. Dus wilt u ook op de plaats komen om je geen zorgen meer te maken? Soms maak je je zorgen dat je hoofdpijn krijgt. Ik heb buikpijn. Je slaapt niet. Ken je dat? Je hebt stress. Iemand zei je hebt stretch. Zoveel houdt God van ons. Hij wil niet dat we stress hebben. Hij wil dat we in de rust zijn. Hij wil dat we kunnen genieten van het leven. Maar wanneer deze dingen doen, kunnen we genieten van het leven. Want je weet, ik heb een nood. Heer, ik heb die nood. Oh ja, mijn zoon, ik ga het je geven. God gaat je antwoorden. Halleluja. Nu komt het. Een belangrijk punt. Ik heb u gezegd, door die relatie met de Heilige Geest ga je alles weten wat je moet weten. Waar staat dat? Johannes 16, de versen 13 en 14. Even kijken. Is mijn uitleg moeilijk? Mensen, help me. Is mijn uitleg moeilijk? Nee, no? Oké. Okay. Heb ik gezegd, Matthäus? Johannes, ja, thank you. Toch wanneer hij komt, de Heilige Geest, gaat hij u de weg wijzen naar de volle waarheid. Wie zegt van zichzelf, hij is de weg, de waarheid en het leven? Wie is dat? Oké. Okay. Dus de Heilige Geest, beste man, gaat ons brengen in alles wat Jezus heeft. Hij gaat alles aan ons bekend maken wat in Jezus is. De toekomst is in Jezus. Mijn levensplan is in Jezus. Hoort u me? Dus hij gaat me de weg wijzen tot de volle waarheid. En nu komt het. Ga verder terug. Even terug. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort bij Jezus, bij die man die dat plan heeft van uw leven. Amen. Zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. De Heilige Geest gaat je vertellen hoe morgen eruit ziet. Hoe volgend jaar eruit ziet. U hoort me niet. En 14. En dan komt het powerful stuk. 14. Hij zal mij verheerlijken. De Heilige Geest zal altijd Jezus verheerlijken. Want hij zal het uit Jezus nemen en het ons verkondigen. Dus hier. Beste vriend. Vriendin. Broeder. Zuster. Verstaat u hopelijk dat het mogelijk is om te leven op een dusdanige manier dat God je alles gaat vertellen wat je moet weten. En wanneer je doet wat God vertelt, dan ben je in good standing met hem, dan gaat hij je zegenen. Hoort u met mij? Johannes 15 vers 7. Oh, halleluja.
Ik wil u bemoedigen vandaag, mensen. Ik wil u bemoedigen vandaag. We gaan echt heel moeilijke tijden tegemoet. Ik wil u bemoedigen. Jezus zegt, als gij in mij blijft, dus als we Jezus gehoorzamen en zijn woorden in ons blijven, mogen we alles vragen en sommige dingen krijgen we.

Door het woord van God te bestuderen, krijgen we een idee van Gods plan. Van de dingen die nog moeten komen, zodat we weten waarop we ons moeten voorbereiden. Dat lees je in de Bijbel toch? De Bijbel zegt, er gaan moeilijke tijden komen. Aardbevingen, oorlogen, dat is het nu toch? Elke dag vechten ze ergens. We zijn voorbereid dat het gaat komen. Maar als je dit leest, weet je niet. Heer, ik ga bidden dat er geen oorlog meer komt. Al beetje dat je ons weet, die oorlog komt. Maar hoort me? Maar als je de Bijbel nooit leest, dan weet je niet wat gaat komen. Dan ben je verrast. Oh, oorlog. Oh, is de schuld van Poetin, no? Of Zelensky, of die gekke busjes, weet je man. Trump is weer aan de gang. God heeft gezegd, het komt, dus het komt. Dan zijn we niet meer verrast door de dingen die gebeuren. Amen. Bijvoorbeeld, de Heilige Geest wordt uitgestort in Handelingen 2. U kent dat toch? Handelingen 2, even snel kijken. Ik ben zo klaar hoor. Ik ben zo klaar. Sommige mensen krijgen slaap, ik ben zo klaar. Grapje. Soms maak ik grappen hoor. De vrouw zegt tegen me, die grappen zijn niet altijd goede grappen. Was dat een goede grap? De Pinksterdag. We lezen in hoofdstuk 2 van Handelingen vanaf vers 1 tot en met vers 4. Ga even met u lezen snel. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren ze allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar ze gezeten waren. En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelde en het vuur zette zich op. Iedere van hen. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Nou, oké. Nu gaan we naar. We gaan naar vers 14. Maar Petrus stond op met de elfen en zei: Gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijn, dit zij u bekend en neem mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Want het is de derde uur van de dag. Het is pas 9 uur 's morgens. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. Joël heeft gezegd in Joël 2 vers 18, 17, dat dit gaat gebeuren. Dus hij weet te zeggen, pas broeder Ferreira. Hij weet te zeggen, weet je, hey mensen rustig aan. God heeft dit gesproken zoveel duizend jaar geleden. Dat gebeurt nu. Daarom moet u het woord van God kennen. Anders wordt u verrast en dan weet u niet wat u moet doen. Bent u met me nog steeds? Ik wil. Waarom kon Petrus dit zeggen? Want hij kende de Bijbel, hij kende het woord. Het was voor hem geen verrassing. Hij kon precies vertellen wat er gebeurde. Zo kunt u ook alles wat om u heen gebeurt een plaats geven, omdat u Gods woord kent. Als u het bestudeert. COVID kwam. Ja. Antichrist is gekomen. Het woord leert mij dat voor de antichrist komt bepaalde dingen moeten gebeuren. Als je het woord van God niet kent, zeg nu, nee, er is 666 hoor, 666. Het is nog niet zo ver, want die mensen kennen het woord niet. Snapt u mij? Mensen, resumerend even kort. Uw leven is in Gods hand. God heeft een plan met uw leven. Alles wat in uw leven gaat gebeuren, heeft hij in een boek opgeschreven. Wat u moet doen, u moet dicht bij God blijven door veel te bidden en door zijn woord te bestuderen. Zo simpel is dat. Wanneer u dat doet, gaat u van God verstaan. Nu moet je stoppen, nu moet je teruggaan, nu moet je links, nu moet je rechts, nu moet je je mond houden, nu moet je praten. Hij gaat je precies vertellen wat je moet doen. Omdat je een relatie hebt met de Heilige Geest. En ik heb een beetje duidelijk geweest. Laten we staan en de Heer een applaus geven. Vader God, wij danken u voor dit woord. Heer, ik bid dat u zult napreken aan ieder die hier is. Zeker in deze tijd, zoveel turbulentie om ons heen in de hele wereld, ook in Suriname. Is het belangrijk dat we van u gaan verstaan, hoe moeten wij leven? Wat wilt u van ons? Wat is de garantie dat omdat we in u zijn, wij ons geen zorgen hoeven te maken?

0: En ik heb geprobeerd, Vader, door uw woord uit te leggen wat wij moeten doen. We moeten een goed gebedsleven hebben. We moeten bekend zijn met wat de Bijbel ons leert. Alleen dan zullen we bestand zijn tegen die verleidingen die gaan komen. En ik bid u daarom, Vader, elk kind hier is mijn God. Raak harten aan. Breng mensen in herinnering wat ze hebben gehoord vandaag. Als we naar huis gaan, laten we begrijpen. In plaats van 2 uur naar de tv te kijken, laat me dan zoiets 1 uur in het woord gaan. In plaats van 3 uurtjes naar TikTok te kijken, laat me gaan praten met God. Laat me het zo een voorbeeld geven. En dan kent God geen leeftijd. Jonge mensen kunnen ook een relatie met God hebben. Oude mensen kunnen ook een relatie met God hebben. Iedereen kan een relatie met God hebben. Als u dat wil. Want God wil dat u een relatie met hem heeft. Vader, zegen ons. Help ons. Ijverig te zijn. Help ons dit serieus te nemen, mijn God. Niet alles een leuke preek. Ik bid dat dit woord in de harten van ieder een vruchtbare bodem vindt. Dat bid ik in de naam van Yeshua. God zegen u, broer en zus. God zegen u rijkelijk. Neem dit woord. Ga ermee werken. Ga je best doen. Er is niets ergers dan God missen. Er is niets ergers dan een verkeerde beslissing nemen. Terwijl als je zo leeft, gaat God je precies vertellen wat wel en wat niet. God zegen u.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor, ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekker kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man, echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.

Strength Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trends Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trends Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zrana Zani. Na Skip. Na View.

0: Kaihori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn, volgens Psalm 104, de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matthäus 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Taihori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Mijn verleden is voorbij, ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is.
2: Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

0: Het is 1:00.
1: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Haribo Cello.
2: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10:00 a.m. tot 5:00 in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14... te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 a.m. to 12:00 p.m. in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en 1 keer in de 2 maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 a.m. tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

van dag. Hey boy, ik moet teruggaan. Ja, echt terug naar het begin, naar de basics. Omdat ik opnieuw kan beginnen en een beter doel kan bereiken. Want, Fury zegt ze.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is 2:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 9 4.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSKS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.
1: Lieten van de vader heeft zijn gemist heel de leven. Wilde zijn aandacht, maar heeft het niet gekregen.

gaat het zoeken. Ze gaat de waarde zoeken. En ze heeft het gevonden bij de jongens op de hoeken. Maar wat weten zij van liefde? Ze weten alleen trots te doen voor een mooi meisje en een duur gekochte schoen.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 3:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: Sanin on. Shup, shup, tururutu. Connected alase.
1: İnternetin fast bellen. Mobil data and mobil bellen.
0: Connected alase.
1: Connected na oso. Affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected na broko. Met tiris your business pakketten zijn alle klanten fresh and online. Connected na Scoro. Online plus Larry is lobby.
0: Connected a la say. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor, so you're keeping us in touch.
2: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
3: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

My heart.

go back.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier Selassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
6: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
7: Zranazani, Naskip, Naviu.
8: Tell your survivor, tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
9: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
7: Zranazani. Naskip. Naviu.
10: Radio Shalom. Inspiration FM. Joan Herbert.

Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen en de ander denkt, midati, mine lipsernang. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Het is 5:00.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10:00 a.m. tot 5:00 in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: Shalom luisteraars. Mijn naam is zuster Ruth Abrams en ik ben de leider van de Messiaans-Joodse community Kodesh La'Adonai, wat betekent heilig voor de Heer. Vandaag wil ik het met u hebben over het Bijbels nieuwjaar. In Exodus 12 vers 1 en 2 staat geschreven: En de Heere zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte, deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Met deze maand wordt bedoeld de maand Abib. De maand Abib is de eerste maand van het Bijbels jaar. God heeft een kalender en zijn kalender begint met de maand Abib. De hedendaagse kalender begint met de maand januari en eindigt met de maand december. De hedendaagse kalender heet de Gregoriaanse kalender, genoemd naar Paus Gregorius de 13e. De Gregoriaanse kalender werd in het jaar 1582 door de katholieke kerk ingesteld. Deze kalender is gebaseerd op de Juliaanse kalender. De Juliaanse kalender is genoemd naar Julius Caesar, die hem in zijn hoedanigheid van Pontifex Maximus, wat betekent hoofd van de Romeinse eredienst, in het jaar 45 voor Christus invoerde. In die tijd van de Heere Jezus hadden de Romeinen de Juliaanse kalender. Israël werd bezet door de Romeinen. Israël, het land Israël, was een kolonie van Rome. Dus de Romeinen, die hadden hun eigen kalender, de Juliaanse kalender. Maar het Joodse volk hadden Gods kalender. Ze hanteerden Gods kalender. De maand Abib is de eerste maand van het Bijbels jaar. Deze maand wordt ook genoemd Nisan. Hierover kunt u lezen in de volgende teksten, Exodus 23 vers 15 en ook Esther 4 vers 1. De tweede maand wordt genoemd in de Bijbel de maand Ziv, is 1 Koningen 6 vers 1. De derde maand is de maand Sivan, in Esther 8 vers 9. De vierde en de vijfde maand hebben geen naam in de Bijbel. De zesde maand is de maand Elul, in Nehemia 6 vers 15. De zevende maand is de maand Etanim in 1 Koningen 8 vers 2. De achtste maand is de maand Bul, 1 Koningen 6 vers 38. De negende maand heet Kislev, Zacharias 7 vers 1. De tiende maand heet David, Esther 2 vers 16. De elfde maand heet Shevat, Zacharias 1 vers 7. En de twaalfde maand heet Adar, Esther 3, vers 7. Laten we bidden, trouwe God en Vader. Wij danken u, Heere God, voor uw kalender. Wij vragen u, o Heere God, wilt u ons helpen om afgestemd te zijn op uw tijden, op uw kalender. Yeshua's wonderbare naam, heilig ons met uw woord. In de naam van Yeshua.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Ga de God, geef me kracht, geef me licht, geef me macht. Om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn. En dat is niet om voor in uw glorie. Bij hen gaan ze wist ik wil zijn waar u bent. Ene die me kent. Een zoon die altijd door zijn vader wordt verwerkt. Ik wil heilig zijn.

papi. Listen. Niet erg om regels te breken, je moet nog het leven, je bent achter jou. En free en wild is de leus, je moet genieten voordat de oude dag komt. Het beste maken van je jeugd.

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: presented direct for you, Ultima Hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

0: Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer

testen. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Augusta Kringloop Winkel in Town, vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Een hele, hele goedemorgen. Goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Mijn naam is Ian Moerasim en ik ben vandaag in de studio in verband het mooie programma. In verband met het mooie programma. Om aan u te presenteren het onderwerp van vandaag. Elke donderdag van 9 uur 's morgens tot 10:30 zijn wij hier live in de studio om met u te praten over een mooi onderwerp. Interessant is het altijd. Vandaag zijn we een beetje later begonnen, omdat we ook te kampen hadden met een storing. Maar die is reeds al opgelost, dus we zijn de Heer heel dankbaar daarvoor. Maar goed, we gaan verder, niet gaat ons stoppen. We zijn er tot 10:30, misschien tot 11:00 zelf. Vandaag ben ik met een lieve mevrouw en een lieve heer hier zo. Ik weet niet wat hun namen zijn. Laten we gelijk kennis maken. Met wie zijn we vandaag hier?
1: Goedendag, luisteraars. Ik ben Robina John en directeur van My Best Health NV.
2: Mijn naam is Erik Nerk en ik ben ook verbonden aan het bedrijf.
0: Oké. Zo, en vertel me zo een beetje over uzelf, mevrouw
3: Rubina.
0: Ja. Rubina.
1: Zo, over mezelf. Zo, ik hou me bezig met natuurlijke supplementen.
0: Oké.
1: En My Best is een bedrijf die wij 13 jaar geleden zijn gestart.
0: Zo, oké.
1: Okay. Dus ben een hele tijd bezig geweest met onderzoek en ook nog studies qua natuurlijke supplementen te maken heeft, waarmee dat te maken heeft.
0: Ja.
1: En met dat vul ik mijn dagelijkse leven in. Mensen begeleiden, mensen helpen.
0: Mm-hmm.
1: Wegwijs maken over wat ze allemaal kunnen doen om hun gezondheid te bevorderen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dat is wat ik doe. En ik ben zelf van huis uit. Ik heb rechten gestudeerd, maar niet afgerond.
0: Oké.
1: En omdat het waarschijnlijk niet mijn passie was.
0: Mm-hmm.
1: En pas later in het leven dan kom je tot de ontdekking dat dit echt is wat je wil doen.
0: Ja, ja,
1: en wat je moet doen.
0: Ja.
1: En dus dat ben ik. Daarmee ben ik bezig.
0: Mooi. Dan gaan we over tot de meneer. Wat is uw naam ook alweer?
2: Mijn naam is Erik Nerk.
0: Erik, meneer Erik. En wie bent u precies?
2: Ik ben een heel simpel, eenvoudig mens.
0: Mm-hmm.
2: Die zeer nieuwsgierig is over het leven.
0: Oké.
2: Okay. En ook nog zaken in zich heeft.
0: Ja. Yeah.
2: En als zodanig rol je in een marketing functie.
0: Ja.
2: Dat is het.
0: Oké. En hoe lang bent u al in het bedrijf verbonden? Aan het bedrijf verbonden?
2: My Best is in feite een idee van mij.
0: Oké.
2: Okay. Maar zelfs voor My Best. Ik ben in 2006 gestart met segment marketing.
0: Okay.
2: Dat is een marketingbedrijf.
0: Uh-huh.
2: En het bestaat nog steeds.
0: Yeah.
2: En My Best is dan een element uit mijn kennis wat ik al die jaren heb opgedaan.
0: Oké. Mooi. Dan gaan we weer even terug naar de mevrouw. Maar de mevrouw is een beetje, ze wil niet zoveel praten. Maar we gaan juist haar zoveel laten praten vandaag. Toch, broeder Erik?
3: Ja.
0: Oké. Mooi zo. Vertel me zo een beetje over uw achtergrond. De studies. U heeft gesproken over rechten. Maar nu bent u zo'n beetje bezig met supplementen.
1: Ja.
0: Hoe heeft u die kennis opgedaan? Bent u naar school gegaan ervoor?
1: Ja, dus ik heb wat cursussen gevolgd.
0: Mm-hmm.
1: Natuurlijk ook elke dag studie en elke dag wat mij eigenlijk zover heeft gebracht om te beginnen met My Best.
0: Yeah.
1: Is natuurlijk de idee dat hij me gaf in zoveel jaren geleden.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook nog omdat ik zelf ziek werd.
0: Oh, oké. Okay.
1: En toen ik ziek werd en de dokteren niets kon vinden, moest ik dan zelf naar uit onderzoek gaan. No?
0: Ja,
1: naar onderzoek gaan van wat er eigenlijk is met mij.
0: Ja, ja.
1: En zo ben ik gestuurd op verschillende dingen wat er zou kunnen zijn. En bij het uitproberen heb ik dan meer kennis gehad over dat natuurlijke producten.
0: Ja.
1: In principe. En natuurlijk ook je mindset heel veel kan veranderen in je lichaam.
0: Ja.
1: En den duur ben ik toen begonnen met My Best, want het was zijn idee. Ik ben toen begonnen met kleine vitaminetjes. En dus begon ik dan meer onderzoek te doen. Mm-hmm. En zo ben ik dan, is My Best eigenlijk gaan bloeien.
0: Ja.
1: Dus elke dag hou ik me bezig met onderzoek. Mm-hmm. Natuurlijk krijg ik ook klanten die ook een heleboel dingen hebben. En soms bij het uitpluizen van iets... Mm-hmm. komt er een heleboel andere kennis op. Mm-hmm. En dus dat zo een beetje. Ik heb alle online, ik heb ook online dingen gevolgd hoor.
0: Oh, okay.
1: Cursussen, opleidingen. En natuurlijk ook bij persoonlijke leven. Ja. En ook nog wanneer je weet dat iemand iets heeft. Mm-hmm. En de doktoren hebben bijvoorbeeld bepaalde dingen niet kunnen vinden of nog niet gevonden. En dan blijf je onderzoek doen. En voordat je weet, heb je ook een heleboel.
0: Ja.
1: Maar ergens weet ik wel dat in mijn voorouders dingen... dat er wel mensen waren die medicijn maakten en zo.
0: Oh.
1: Dus ik denk dat de kennis ook
0: vandaar
1: een beetje leven krijgt. Okay. Ja,
0: mm-hmm. En dit alles gebeurt in een laboratorium?
1: Ja, eigenlijk wel, maar niet in Suriname dus.
0: Oké.
1: Dus wij werken met een bedrijf.
0: Uh-huh.
1: En we houden ons bezig met 100% natuurlijke producten.
0: Okay.
1: Maar het wordt wel niet in Suriname bij elkaar gezet.
0: Oh, oké.
1: Begrijpt u? Dus, maar de ingrediënten worden zodanig gekozen dat wij 100% natuurlijk blijven.
0: Mm-hmm.
1: En ook gericht op het probleem van onze klanten eigenlijk werken. Dus wat er nodig is.
0: Begrijpt u?
1: Dus dat wordt dan samengesteld.
0: Oké.
1: En zo krijgen we het dan hier.
0: Oké. Great. We gaan weer naar meneer Erik. Meneer Erik, van waar het idee?
2: Kijk, als wat ik eerder heb gezegd, ik ben een eenvoudig mens.
0: Mm-hmm.
2: En toch een beetje nieuwsgierig.
0: Ja.
2: Maar mijn aard is een beetje meer is zakelijk.
0: Mm-hmm.
2: Dus marketing was altijd al makkelijk voor me.
0: Mm-hmm.
2: Kijk, een taal te gaan leren is moeilijk voor me. Maar andere mensen zijn heel makkelijk in Spaans, Duits, Grieks, Latijns te leren.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik ben niet een talenmens.
0: Mm-hmm.
2: Maar als het gaat om zaken in zich, dat is wel makkelijk voor mij.
0: Mm-hmm.
2: Dus als jij je gaat focussen op de dingen waarin je goed bent, ja, dan ga je beter ontwikkelen in je leven.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Oké, maar voor waar het idee zelf... gewoon eens doen, want
2: Dus het idee is, we houden van eten en drinken in Suriname.
0: Mm-hmm.
2: Dat is heel belangrijk.
0: Yeah.
2: En eten en drinken, veel van onze voeding is eigenlijk, ik kan zeggen, het is vergiftig.
0: Mm.
2: Vergiftig met bestanddelen om dingen lang houdbaar te houden.
0: Yeah.
2: En in feite is dat niet goed.
0: Klopt.
2: In de natuur, een leeuw die iets hapt, die eet het gelijk.
0: Ja.
2: Maar wij, we gaan iets nu gereed houden voor onszelf. En over 6 maanden willen we het nog steeds nuttigen.
0: Ja. Ja.
2: Dus dan gaan we iets erin zetten.
0: Mm-hmm.
2: En de iets, dat is de dingen die ons juist, ons lichaam kapot maakt.
0: Mm-hmm.
2: En onze slogan is... natuurlijke oplossingen.
0: Mm-hmm.
2: Dus de supplementen die wij binnenbrengen... zijn op basis van natuurlijke elementen.
0: Yeah.
2: En die zorgen dat het helpt om ons lichaam weer te zuiveren.
0: Yeah, yeah.
2: Dat is waar het eigenlijk om gaat. Mm-hmm. Dus het idee komt in feite meer van... altijd we gaan houden van eten en drinken... en mensen gaan ziek raken daardoor.
0: Mm-hmm.
2: En daardoor is het idee van... hey, maar als ik... een oplossing voor de mensen heb, hun lichaam is kapot, om ze te helpen te herstellen, dat is zie ik als een heel goed idee.
0: Ja.
2: En vandaar het idee van My Best.
0: Ja. En hoe zijn jullie dan met elkaar in contact gekomen? Want zij vertelde dat u haar het idee heeft gegeven.
2: Ik ben haar partner.
4: Ja.
0: Laat jullie dat gewoon zeggen. Je weet niet, gisteren, ja. Kijk, die is directeur, die is marketing. Ja, we zijn gewoon partners van elkaar. Ja, zijn man en vrouw.
2: Ja, we zijn partners.
0: Ah, oké. Dan gaat het wel makkelijk zo, toch?
2: Ja.
0: Oké, mooi.
2: Misschien ik had wel nog wat ik wil zeggen. Aha, omdat veel mensen het verschil niet kennen tussen een medicament en een supplement wat wij brengen.
0: Okay.
2: Omdat de normale huisarts ons product niet erkennen als een medicament.
0: Okay.
2: En het is alleen een medicament als een chemisch bestanddeel erin is.
0: Oh.
2: Dus als er geen chemisch bestanddeel erin is, kan je het niet bestempelen als een medicijn.
0: Okay,
2: dat ziet ons systeem niet als een medicijn.
0: Oké, maar vertel even, wat is een chemisch bestand?
2: Een chemisch bestand is bijvoorbeeld petroleum.
0: Oké. Okay.
2: Een chemisch bestand is bijvoorbeeld chloor.
0: Oké.
2: Okay. Als dat in het product is, is het een medicijn. Dan mag de huisarts het voorschrijven.
0: Oké. Okay.
2: Als dat er niet is, mag de huisarts dat niet voorschrijven. Vandaar dat de huisarts of de meeste huisartsen niet achter onze producten staan, omdat door dat verschil.
0: Mm.
2: En veel mensen weten dat niet.
0: Oh, op zo'n manier. Oké. Nou, ik heb nog een aantal vragen, want die vragen poppen op. Maar we gaan even naar een music break, en na de music break dan zijn we terug met die andere vragen. Tot zo.

0: Ja, en we zijn weer live in de uitzending. Dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Ik ben vandaag hier met twee speciale mensen. En dat is Rubina en Erik. En zij praten dus over hun bedrijf, My Best. Zij zijn dus in 2013 gestart met het maken van supplementen. En die werken heel goed, heb ik gehoord. Ik maak ook vandaag pas echt kennis met The Best. Met My Best, sorry. Met My Best, that's also the best. En ze zijn man en vrouw. Dat heb ik ook pas mogen weten. Maar het is mooi om te zien als koppel zo kunnen ondernemen en samen iets kunnen doen. En ook nog zo in de medische wereld. We gaan weer even terug naar de vragen. We hebben gehoord wanneer het is gestart. Hoe jullie aan het idee zijn gekomen. Nu wil ik vragen, hoe was het in het begin? Hoe zijn jullie allemaal gestart? De financiën, hoe zijn jullie daaraan gekomen om eigenlijk zoiets te starten?
1: Dus we zijn gestart op ons eigen kracht. Dus we hebben met wat we hadden, zijn we begonnen. Mm-hmm. We zijn met twee supplementen begonnen.
0: Ja.
1: En dan naarmate met anderen geïntroduceerd. Financieel gedeelte is helemaal van ons uit onszelf. Mm-hmm. En daarom zijn we dus heel klein gestart.
0: Mm-hmm.
1: We zijn vandaag, hebben we dan veel meer mm-hmm. de markt. Maar zeker wel, we kunnen meer dan 120 supplementen aanbieden.
0: Wow.
1: Niet allemaal in assortiment zijn, okay. Of op voorraad zijn.
0: Ja.
1: Maar ook bestellingen kunnen we ook aannemen mm-hmm. van verschillende supplementen. Maar we hebben een deel die we wel altijd in voorraad hebben,
0: mm-hmm.
1: omdat die ook veel gevraagd zijn.
0: Oké. Okay.
1: Dus dus wat dat betreft, zo zijn we begonnen, dus heel klein.
0: En, heel klein.
1: Opbouwend.
0: Oké. En misschien aan mijn broeder Erik. Vanwaar de naam My Best?
2: Als wat ik eerder heb gezegd, ik heb een marketingbedrijf.
0: Mm-hmm.
2: En een marketingbedrijf die helpt eigenlijk anderen om hun producten naar buiten te brengen.
0: Mm-hmm.
2: En als je marketing kiest voor marketer te zijn, dan gaat een van de dingen wat jij onder de knie moet hebben is om creatief te zijn.
0: Mm-hmm.
2: En om problemen van mensen op te lossen.
0: Ja. Yeah.
2: Marketing heeft, iedereen die een beetje marketing heeft gehad op school weet, er zijn vier P's.
0: Okay.
2: En later is er een vijfde P gekomen.
0: Okay.
2: En je moet die P's beheersen.
0: Mm-hmm.
2: Maar niet iedereen heeft in zich over die vier P's mm-hmm. van de marketing. Maar als je een marketingbedrijf opzet, moet je sowieso de P's beheersen.
0: Okay.
2: En je moet creatief zijn.
0: Yeah.
2: En vandaar, er komen ook mensen bij me die, ze weten niet, ze willen een bedrijf opstarten. Ze moeten een merk hebben.
0: Mm-hmm.
2: Iedereen wil ik ook aangeven. Als je nu luistert naar ons en je hebt ook een idee. En je wil het creëren.
0: Mm-hmm.
2: Ga ervoor. En laat kapitaal niet je obstakel zijn. Want mm-hmm. er zijn veel mensen daar die rondlopen. Ze hebben idee, maar ze zijn bang. Ik heb geen geld, ik heb geen kapitaal. Begin niet zo te denken, omdat je zelfs drempels voor jezelf opwerpt.
0: Mm-hmm.
2: Wij zijn het voorbeeld van, je kan met een kleine stap grote stappen maken.
0: Mm-hmm.
2: Iedereen kan dat. Mm-hmm. Alleen moet je geloof hebben in jezelf.
0: Mm-hmm.
2: Maar nogmaals, om op je vraag te antwoorden, My Best is een aantal namen die ik had.
0: Mm.
2: En we zeggen, hey, dat is een goede naam, My Best, My Best. Mm. En als mensen daar, je hebt een bedrijf en je struggelt met een merk, je komt naar mij en dan ga ik zeggen, oké, ik ga een merk voor je zoeken, ik ga een aantal aan je geven en dan kies je zelf eruit welke je wil hebben.
0: Ja.
2: Het kost zoveel, zeg ik je, ik geef je een aantal en je kiest dat, je mag dat hebben.
0: Ja.
2: Het volgende stap wat ik je ga zeggen, ga het registreren.
0: Mm.
2: Want als je een merk hebt, iets dat jij mee wil werken, de eerste wat je moet doen is ga het registreren.
0: Mm-hmm.
2: Bureau Intellectuele Eigendommen.
0: Okay.
2: En ik ga je geen namen geven. Oh, hoe heet je? Hoe heten je kinderen? Die ene heet Ab en die ene is Brood. En dan ga ik Ab
0: Brood.
2: Ik ben niet de persoon die combinaties maakt.
0: Ja.
2: Omdat een brand serieus, het is een serieus ding.
0: Mm-hmm.
2: En als je werkt aan een brand, aan een merk, dan kan je nog meer dingen onder die brand laten bloeien en groeien. Maar als je gewoon een naam, je wil roties maken morgen,
0: mm-hmm.
2: en je hebt geen brand,
0: mm-hmm.
2: oké, je bent beperkt tot die roties.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je een brand hebt, kan je daarnaast ook nog andere dingen.
0: Ja, kan uitbreiden.
2: Kan uitbreiden, heel makkelijk.
0: Mooi.
2: En je kan ook beter, groter en sneller worden.
0: Oké. Great. Mooi. En nou, dat was dus 2013 gestart. Anno 2016.

0: tijd heb gesteld is, we moeten supplementen zijn een gevoelig ding als het gaat om houdbaarheid.
1: Ja.
0: Toch? De houdbaarheid.
1: Mm-hmm.
0: En je moet altijd verse dingen aan je klanten geven.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is centraal. En dat hebben we vanaf het begin gedaan. Dus als we zien van, hé, iets wordt niet verkocht, ja, iets gaat niet, mm-hmm, gaan we niet houden.
1: Mm-hmm.
0: We importeren niet 100 stuks van dit, van product A,
1: mm-hmm,
0: en we moeten 20 opruimen. Dat is niet onze policy. Okay. Daarom gaat u zien, we gaan nooit acties hebben. We hebben nooit actie.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Supplementen sector, je kan nooit actie hebben.
1: Ja. Het valt over 5 dagen, mensen kopen het.
0: Ja, precies. Je moet verse dingen hebben.
1: Ja.
0: En je moet de mensen kunnen helpen. En dat is de belangrijkste ding van My Best.
1: Ja.
0: En als je die dingen consequent volgt,
1: mm-hmm,
0: dan ga je zien dat het voor je loopt.
1: Ja.
0: We hebben nooit in die 13 jaren gehad dat we 50 producten, 40 producten moeten opruimen.
1: Mm.
0: Nee, omdat we kijken van, is er vraag?
1: Mm-hmm.
0: Toch? In Suriname, je houdt van eten en drinken.
1: Mm-hmm.
0: Je moet problemen hebben met je nieren.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat problemen hebben met je lever.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat problemen hebben met je prostaat.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat problemen hebben met je schildklier.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat problemen hebben met vrouwen, onder andere vrouwen, witte vloed.
1: Mm-hmm.
0: Omdat het hele systeem, hoe we leven, mm-hmm, dat het gevolg daarvan gaat zijn.
1: Mm-hmm.
0: En als je iets kan hebben, wanneer de mensen iets hebben opgelopen, dan ga je daar goed kunnen inspelen.
1: Ja.
0: En dan ga je goed ermee kunnen omgaan.
1: Mm-hmm.
0: We hebben niet als zodanig tegenslagen gehad tot en met nu toe.
1: Okay.
0: Omdat we het safe hebben gedaan. Dus steeds klein, klein,
1: ja,
0: klein.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En hey, men zoekt naar dat. Chikungunya, oké, dan gaan we dat hebben.
1: Ja.
0: Nieren, er is meer vraag.
1: Ja.
0: Dan gaan we focussen daarop.
1: Mm-hmm.
0: Zo hebben we het gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Tot nu. En het gaat nu veel beter dan toen.
1: Ja, ja. En hoeveel producten hebben jullie nu?
0: Ongeveer 20.
1: 20 producten.
0: Ja.
1: En jullie waren begonnen met 2...
0: We zijn begonnen met 2 en 1 van ze was cranberry.
1: Oké.
0: Okay. Cranberry en vitamine C. Dus cranberry, waarom cranberry? Omdat cranberry goed is voor de onderkant van de man en de vrouw.
1: Oké.
0: Okay. Het is goed om de het blaasgedeelte te reinigen.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja. En als je bijvoorbeeld hebt blaasontsteking.
1: Uh-huh.
0: Veel mannen, veel meer vrouwen, hoor,
1: ja, hebben, vrouwen blaasontsteking. Hebben blaasontsteking.
0: Meer vrouwen hebben blaasontsteking. 3 dagen cranberry.
1: Uh-huh.
0: Die cranberry van ons, dat zijn capsules.
1: Uh-huh.
0: Niet die cranberry sap.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: In de winkel, maar dat heeft suiker.
1: Ja, erbij, ja. Klopt.
0: Maar die cranberry, gewoon pure cranberry.
1: Ja.
0: 3 dagen is het weg.
1: Serieus?
0: Ja.
1: En hoeveel capsules zitten er dan in? Is het een capsule? Hoe ziet het eruit?
0: Het is een capsule, ja.
1: Een capsule,
2: ja, 60
0: capsules. Het is een capsule.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oké. Okay. En hoe lang hou je dan zo'n container?
0: Kijk zelf. Dit is van augustus 2027.
1: Oké.
0: Okay. Dit is van juli 2027.
1: Mm.
0: Dus dat is die houdbaarheid. Maar dit is... Over 2 maanden heb ik het niet meer.
1: Mm.
0: Nee, over 2 maanden heb ik het niet meer.
1: Mm-hmm.
0: En dat zeiden we in juli, dus een jaar voor, mm-hmm, heb ik het niet meer in mijn voorraad.
1: Oké. Nice.
0: Maar de mensen die bijvoorbeeld blaasontsteking hebben,
1: uh-huh,
0: je krijgt een potje van 60 stuks.
1: Okay.
0: En wat ga je zeggen? De eerste 2-3 dagen gebruik 3.
1: Okay.
0: En daarna mag je teruggaan naar 1 of 2 per dag.
1: Maar
0: je hoeft het niet helemaal op te maken.
1: Mm.
0: Dus daar heb je
1: nog. Het is geen kuur.
0: Het is geen kuur. Maar sommige dingen zijn wel een kuur, hoor.
1: Okay.
0: Bijvoorbeeld dit is een kuur. Deze 2 producten zijn wel een kuur.
1: Okay.
0: En ik ga eens uitleggen wat dit is. Dit heeft te maken voor mensen die een darmprobleem hebben.
1: Mm.
0: En dat zijn heel veel mensen. Heel veel mensen. Weet je hoe prettig het is om af te gaan?
1: Mm-hmm.
0: Ik hoef je niet te zeggen hoe prettig het is om af te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar weet je hoeveel mensen moeite hebben daarmee?
1: Ja, klopt.
0: Ik had in der tijd, misschien vorig jaar zo, misschien 4-5 maanden terug, had ik een klant en die had problemen met zijn darmen.
1: Mm-hmm.
0: En We leveren onze producten zelf. Hè.

0: Nu hebben we ook een, in Ikeri hebben we een verkooppunt. Mm. Maar deze klant had een probleem met zijn darmen en heeft ons gebeld. We zijn heel snel gegaan naar hem, maar we wisten nog niet wat het probleem was. Maar hij zei, hij heeft ons product nodig, want hij heeft gehoord van ons en heeft ons darmproduct nodig. Ik zeg, meneer, wat is het probleem precies wat u hebt? Deze man heeft echt een probleem met zijn darm en hij heeft al een aantal keren darmoperatie gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En toen vroeg ik hem van, oké, wat is het probleem? En hij zei me van, ik kan moeilijk afgaan, blablabla. Bla. Ik keek naar die man en ik zei van, dat wat je zegt is kinderspel voor dit ding.
1: Mm.
0: Ja, is kinderspel. En hij zocht ons zo haastig,
1: mm-hmm.
0: omdat hij over 3-4 dagen weer moest opereren.
1: Mm-hmm.
0: Dus hij zei, je wil een kans nemen met dat ding.
1: Ja.
0: Ik zeg maar, dit is kinderspel voor jou. Je zal me weer zeggen,
1: mm-hmm.
0: oké. We hebben dat ding geleverd, we zijn weggegaan.
1: Mm-hmm.
0: We hebben niks meer van die man gehoord.
1: Okay.
0: Zogenaamd hebben we niks meer van die man gehoord.
1: Okay.
0: Maar een week daarna heeft een vriend van die man
1: mm-hmm.
0: ons gecontact. En okay. die heeft een prostaat 10 gekocht. Dat heeft een supplement heeft te maken voor je prostaat.
1: Mm-hmm.
0: Toen zijn we gegaan, oké, we hebben het geleverd. En die vriend van die man vertelde van wat er eigenlijk speelde met die man. Want die man, nadat hij ons product heeft gebruikt, was die operatie niet meer nodig.
1: Meer doorgegaan.
0: Nee.
1: Sang.
0: Maar behalve dat, iedereen die hij tegenkwam, sprak hij over My Best.
1: Reclame.
0: Dus die vriend zei van, ze zijn moe om te horen over My Best. Ja, ze zijn moe. Ze zijn moe.
1: Ja.
0: Maar hij heeft die dingen besteld, die prostaat 10.
1: Ja.
0: Die prostatine is weer een ander verhaal.
1: Uh-huh.
0: We hadden een man, 65. En die man moest leunen. Je weet, als je wil plassen als man.
1: Ja.
0: Je moet gewoon plassen.
1: Ja.
0: Maar die man moest leunen tegen de muur. En dan moest hij plassen. 65 plus.
1: Ja.
0: Oké. Zeg, wat is het probleem, meneer? Oké, ik kan niet plassen. En ik hoop dat dit kan helpen. Ik kijk naar die man. Meneer, dat ding gaat helpen. Dit ding is een heel sterk ding. Gaat helpen.
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft gebruikt. Misschien over 3 weken of zo heeft hij ons weer gebeld. Hij heeft gezien dat ding heeft gewerkt.
1: Mm-hmm.
0: We zijn gegaan. En meneer, hoe is het? Hij zei, het is goed. Hij had dit niet meer nodig.
1: Mm.
0: Hij hoefde niet meer te steunen met zijn hand aan de muur om te drukken.
1: Ja.
0: Hij kon gewoon staan en plassen.
1: Yo.
0: Dus dat zijn een paar dingen, ervaringen over van de producten.
1: Dat is Euroco.
0: Ja.
1: Euroco. Mooi man. Oké, ik zie hier zo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... producten. Oké, laten we een paar bespreken. Ik zie wel, het is momenteel al 9:50. We gaan even naar een music break. En na de music break ben ik dan zo weer terug. Dan gaan we die supplementen of de producten die we hier op tafel hebben bespreken. Tot zo.

0: En we zijn weer live in de uitzending van Radio Shalom 94.5 FM. Het is het onderwerp van vandaag, elke donderdag van 9 uur 's morgens tot 10:30. Dat wil zeggen, we hebben nog 3 kwartier te gaan om te praten over dit mooi onderwerp van vandaag. We hebben vandaag in de studio, live in the building, in the house van Radio Shalom, onze lieve zuster Rubina en Erik. Ze zijn bezig met supplementen. Ze zijn in 2013 begonnen of gestart met hun bedrijf. Gestart met 2 supplementen, met 2 producten, om het zo te zeggen. En vandaag de dag hebben ze 20 op de markt. Ik weet niet, als u pas er bent bij aangeschoven, welkom, welkom, welkom bij deze nieuwe editie. U heeft al een beetje gemist. Want onze broeder Erik, die is een prater. Zijn vrouw is ook een prater, hoor. Heb ik gemerkt, maar is een beetje bang voor de microfoon, heb ik gemerkt. Maar we gaan dus even terug naar zuster Rubina. Oké. Zuster Rubina. Waren er momenten waarbij u een beetje gedemotiveerd raakte?
1: Voor mijn best?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Hoe komt dat dan?
1: Omdat het in principe juist uit mijn ziekte gehaald heeft.
0: Mm-hmm.
1: Dus omdat soms je zit met een heleboel dingetjes. Mm-hmm. En je bent constant aan het piekeren wat er is met je.
0: Ja.
1: En als je weet dat er iets is dat jou uit die dingen kan halen.
0: Ja.
1: Dan ben je wel heel erg blij. En ja, ook nog waarom ik nooit gedemotiveerd raak. Is omdat my best is voor ons een baby.
0: Mm.
1: Dus je zorgt ervoor.
0: Ja,
1: je bent
0: ja,
1: de hele
0: ja,
1: dag bezig. Ja. En je wil natuurlijk dat het groeit. Net als hoe je zou doen met een kind.
0: Ja.
1: Dus gedemotiveerd ben ik nooit.
0: Oké. En zonder vrijpostigheid natuurlijk. Als ik vragen mag. U bent niet verplicht antwoord te geven daarop. Wat voor ziekte had u? Dat had gemaakt van hey.
1: Dus het is te maken, het had meer te maken met depressie.
0: Oké.
1: Okay. En een heleboel andere factoren. Ja, en ja, ik denk ja, altijd, ja, er is iets met me.
0: Oké.
1: Weet je? En dan ga je dan ook andere factoren hoor, die er was. Maar ik werd dan depressief van het geheel, weet
0: ja,
1: je?
0: Ja.
1: En ook nog een paar dingetjes dat te maken had met carrière, die me eigenlijk ook
0: bezig
1: hield. En me eigenlijk tot die punt bracht van ziek worden.
0: En
1: daarmee moest ik delen, want als de dokter niks vindt, moet je jezelf gaan helpen. Dus.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft me dan die richting op gebracht. Ja.
0: Oké. Okay. En toen had u dan nog geen supplement?
1: Nee, we hadden nog geen supplementen. Maar als niks chemisch hielp, was je geneigd om thee te drinken en alle soorten kruiden te gaan gebruiken.
0: Ja.
1: En je merkt dit helpt en dat helpt niet.
0: En wat had toen geholpen?
1: Dus in principe heet het eigenlijk meer supplementen. Bijvoorbeeld die vitamine tabletten zoals cranberries.
0: Ja, ja.
1: Die is om je te verschonen enzovoorts. En je detox ook.
0: Ja,
1: oké.
0: Okay.
1: En daarna ook natuurlijk werk aan je eigen mindset. Van, weet je. Maar meer een deel is het de supplementen die mij geholpen heeft. Is bijvoorbeeld de darmkuur.
0: Oké.
1: Okay. Want kijk, al heb je depressie of wat dan ook. Alle ziekten beginnen in je darmen.
0: Really?
1: Ja, alles.
0: Zo.
1: Want als je darmen niet schoon zijn, kan je hersenen niet tot rust komen.
0: Ik wist dat niet.
1: Ja, als je hersenen niet tot rust kan komen, kan je heel moeilijk slapen.
0: Klopt. Ja.
1: Kan je ook niet goed functioneren.
0: Ja.
1: Dus het belangrijkste was om je darm als eerste te verschonen. Je hoeft niet eens ziek te zijn om je darm te verschonen.
0: Ja.
1: Als je hem 2 keer per jaar kan doen, is het prima.
0: Aha.
1: Als je een darm klacht hebt of je hebt een darmaandoening die telkens terugkomt, zou je dan meerdere malen moeten doen in een jaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je niks hebt, je wil gewoon je darm schoon houden, kan je dat elke 6 maanden doen.
0: Elke 6 maanden?
1: Ja. Dus de darmkuur is omdat wanneer je darmen schoon zijn, is ook je denkwijze, alles clear.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar als dat niet, als je je volle gevoel hebt, een opgezette blaas, een opgezette darm, bijvoorbeeld, als je dat hebt, voel je je opgeblazen. Voel je niet lekker.
0: Mm-hmm.
1: Kan je ook niet genoeg bewegen. Mm-hmm. Want het lijkt alsof iets je tegenhoudt.
0: Mm-hmm.
1: En maar als je darmen schoon zijn, kunnen alle organen ook beter en vrijer gaan werken.
0: Ja.
1: Dus vandaar. Dus die darmkuur heeft mij natuurlijk ook geholpen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook andere producten ook hoor. Maar ja, meer als deel die daar, je begint bij die darmkuur.
0: Oké.
2: Ik wil toch even...
0: Ja.
2: Laat me wat verduidelijken,
0: ja,
2: want ze heeft zo net wel gesproken, maar ik weet zeker dat meer dan de helft van wie heeft geluisterd,
0: mm-hmm,
2: nog niet duidelijk is,
0: okay,
2: omdat ze het niet helemaal goed heeft uitgelegd.
0: Mm-hmm.
2: De depressie waarmee zij te maken had, had te maken met issues wat ze heeft gehad. Mensen hebben er weggepest van haar werk, om het zo te zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is gebeurd. Maar wat u moet begrijpen als luisteraar is... Mm-hmm. Die stress die u hebt, slaat op je maag.
0: Zo. Echt hoor?
2: Ja. Dus als
0: hoe
2: je
0: werkt dat?
2: Zij kan beter antwoord daarop geven.
0: Oké.
2: Maar als je gestrest bent, ga je maagproblemen ontwikkelen.
0: Serieus?
2: En je gaat geen tablet voor de stress hebben. Je moet je maag onder handen nemen. En dan ga je gezonder worden. Dus dat moest belangrijk. Dat is, ik vind dat ze goed heeft uitgelegd. Vandaar dat ik dit nu aangeef. Juist.
0: Oké. Ja, dus hoe werkt dat? Dus dat je stress en dan heeft het impact op je maag.
1: Ja, dus kijk, vaak zijn we ziek, worden we ziek omdat we stressen over wat we hebben.
0: Ja.
1: Snap je? En dat slaat aan op je maag. Je kan misschien een dagje gewoon je niet lekker voelen. Sommige vrouwen vooral met bij de overgang. Mm. Ze voelen zich niet lekker. Maar eigenlijk is er niks met hun.
0: Mm.
1: Wat ze hebben is stress. Overtollige stress. En ze gaan stressen over het gestrest zijn.
0: Ja.
1: En wat er gebeurt is dat je maag en je darm werken gelijk met je hersenen.
0: Oh.
1: En wanneer je stress slaat het gelijk op, die, op je darm. Of tenminste je maag en je darm. Want je darm en je maag werken samen.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je dan te veel stress hebt, ga je natuurlijk, gaat het aanslaan op je maag.
0: Mm-hmm.
1: En het gaat lijken, oh, ik kan niet ademen, of ik voel een drukking hier onder je. Of je voelt je opgeblazen.
0: Ja, en dat
1: betekent dat het al aangeslagen is. Die stress is aangeslagen op die maag.
0: Ja, en in zo'n geval moeten ze dan een maagsupplement gaan innemen.
1: Ja, maar in principe, wanneer het is aangeslagen, dan dat je voelt van ja, je hebt, er is iets met je.
0: Ja.
1: In plaats dat je, wanneer je naar de dokter gaat, kan hij niks meten, want het is stress.
0: Ja, klopt. Ja, klopt.
1: En dan denk ik, en als de dokter niks vindt, ben jij nog meer gestrest. Maar wat is er nou met me?
0: Dat is om maar mijn kontje, joh.
1: Ja, toch? Terwijl je niet weet dat die. Eigenlijk zou je daaraan moeten gaan werken, die stress.
2: En ook angst.
1: En het is makkelijk.
0: Angst ook?
1: Ja, angst.
0: Ja, angst, stress.
1: Ja, okay. Dus als je gestrest bent, is er een angst die opbouwt hier. Want wat is er met me? Snap je? Dus dat wordt die angst steeds groter en groter en groter.
0: Ja.
1: En dan creëer je een heleboel dingen voor jezelf door alleen maar angstig te zijn.
0: Dus wacht hier, dus als ik...
2: Fysieke klachten ontwikkelen.
1: Ja, fysiek.
0: Dus als ik, laten we zeggen, als je veel stresst... Zeg maar, want je hoopt het op en dan kan je darm- of maagklachten weer krijgen.
1: Ja.
2: Garandeerd.
0: En wat gebeurt er daarna?
2: Na dus die erger. En
1: wat
2: het
1: doet,
2: gaat
1: doet?
2: Bij de hand lopen.
1: Ja, dus omdat wanneer je maag... Hij is nu op survival mode, want hij is in de war. Er is zoveel stress dat hij nu goed kan werken. Dus dan begin je maagklachten te krijgen. Het is in de war, dus hij werkt niet goed en dus gaat hij ook je voeding...
0: Ja.
1: Spijsvertering gaat dan eraan.
0: Ja,
1: en als
0: dat
1: eraan gaat, is het natuurlijk ook bij de darmen.
0: Ja, dus is het zo dat als je dan zo stresst en je begint maagproblemen te krijgen of maagklachten, dat je, u heeft het net aangehaald, je spijsvertering, dat komt in de war.
1: Uh-huh.
0: Wil dat ook zeggen dat men dan ook dik wordt daarvan?
1: Ja, zeker wel. Want wat doen we wanneer we stressen? We zitten, we kruipen in een hoekje.
0: Ja.
1: We eten en we hebben liever zoet dan alle
0: anderen.
1: Want dat is de craving, hè?
0: Mm-hmm.
1: Stresscraving is zoet.
0: Stress, ja.
1: Dus dan heb je al die dingen die bij je komen kijken. Want als je nou gedemotiveerd of gestrest bent, zie ik je niet gaan rennen en joggen en al die dingen. Je gaat je terugtrekken.
0: Ja, klopt.
1: En je gaat ergens gaan zitten of... je bezighouden met misschien scrollen aan je telefoon.
0: Scrollen, ja, ja, ja.
1: Maar je gaat ergens inkruipen en daar waar je veilig voelt, ga je daar blijven en dat is geen beweging. En zodra er ook geen beweging is of minder beweging is, ga je ook nog meer ophopingen hebben in die darm. Want er is geen beweging om het, om het vrij te laten komen.
0: En wat nog meer, misschien kan dan onze broeder Erik daarop ingaan. Wat nog meer kan er gebeuren als je dan eigenlijk het niet behandelt, die darmproblemen of die maagproblemen? Wat nog meer gebeurt er? Want we hebben gesproken over dat je dik kan worden. Ja. Maar wat nog meer?
2: Kijk, het gaat angsten, stress. Mm. Het gaat fysiek gaat het naar voren komen. Dus je maag, je darmen gaat niet goed functioneren. En als mens ga je eraan. Mm. Maar als je niet de oorzaak behandelt, ga je blijven rondlopen. Je blijft in een vicieuze cirkel. Ja. Je kan geen hulp vinden. En je wordt zieker en zieker.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Dus dat kan ook in psychische problemen ontwikkelen op zijn ergst.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Daarom, My Best is een... We inspireren een heleboel mensen met onze supplementen, durf ik te zeggen. En als iemand een probleem heeft, als je zegt van oké, u belt naar My Best en je weet van je kan niet afgaan. Oké, je wil die darmkuur proberen. Oké, we gaan niet veel vragen stellen. Maar als er iets is wat we denken van, u belt naar My Best en u zegt van, u hebt die klachten. Dan gaan we u wel adviseren. We gaan u vragen stellen. We gaan met u praten. En we gaan zeggen, oké, we werken ook veel met labresultaten.
0: Oké.
2: Dus als er iets is waarbij we twijfelen, gaan we zeggen, oké, maar hoe is die labresultaat? Die nieren zijn beschadigd. Hoeveel procent is het beschadigd? Als u dat nog niet weet, gaan we eerst naar de huisarts laten onderzoek doen. Zeg ons hoeveel het is. En daarmee kunnen we aan werken. Als er iets van, als er we twijfelen, oké, u hebt veel stress, u kan niet slapen en uw ogen beginnen een geel ding te ontwikkelen onder uw ogen. We kunnen niet precies weten wat, maar dan gaan we u vragen stellen. Oké, maar wat is dan gebeurd? Is er afgelopen maand iets ernstig gebeurd? Want heeft zij al een idee van, oké, dat heb je die stress en die angst, maar je maag gaat daaraan. Ja. Als je maag eraan gaat, kan het angst of stress zijn. En dan gaan we praten met u. En dan gaat het antwoord komen van, hey ja, dan moet u dat hebben.
0: Ja.
2: Dus dat is hoe de werkwijze, hoe we doen.
0: Ja, ja.
2: En bijvoorbeeld de nieren. Veel mensen hebben nierproblemen, dat u ook in de media gehoord.
0: Ja.
2: Hoe kom je aan nierproblemen eigenlijk? Voeding wat je gebruikt. Dus te veel, hè. Drank. Maar ook de dingen wat in onze voeding zitten. Giftige stoffen, die maak je. Wat zijn de nieren eigenlijk? De nieren zijn je filters. Je hebt bloed door je lichaam stromen. De nieren filteren alles. Dus je gaat nu een jogo drinken. Dat gaat ook door de nieren. Moet gefilterd worden. Maar op de natuurlijke manier is het 100% dat het werkt. Maar als je dingen gaat stoppen de komende 2 jaar, je gaat giftige dingen instoppen, gaat dat ook door die nieren. Maar die nieren kennen geen giftige dingen.
0: Ja.
2: Ze kennen geen giftige dingen. Dus dat moet die nieren ook verwerken met gevolg van schade. Gaat er wel verwerken zo best mogelijk, maar schade. En ook veel giftige stoffen. Zo kom je kapotte nieren. Maar hoe kan je zien als iemand nieren niet goed werken? Bimba futu.
0: Ja.
2: Want wat doen die nieren? Ze moeten vocht uit je lichaam halen.
0: Ja.
2: Je moet gaan plassen. Je kan niet plassen? Bimba futu. Dat kan je zien. Oh, die nieren zijn niet goed. Hoe weet je als iemand bijvoorbeeld problemen heeft met hun pancreas? Alvleesklier, toch? Je suiker. Hoe weet je, hoe kan je zien van, meneer, mevrouw, je hebt problemen met je alvleesklier. Het werkt, ben je een suikerpatiënt? Nee, ik ben geen suikerpatiënt. Maar ik weet wel zeker dat je pancreas niet goed werkt. Hoe weet ik dat? Je gaat vlekken zien bij mensen hun hals.
0: Mm.
2: Je gaat vlekken zien. Je gaat zien mensen. Als je gewoon kijkt. Als je eerlijk bent met jezelf en kijk in de spiegel. Ga je zien. Je hebt niet die kleur die je moet hebben.
0: Mm-hmm.
2: Je bent donkerder dan normaal.
0: Mm.
2: Je hebt kleuren aan je handen.
0: Ja.
2: Wat ook een heer. Hij belde. Hij was eigenlijk niet geïnteresseerd in de supplement wat te maken heeft met bloedsuiker. Maar hij kreeg vlekken aan zijn hand.
0: Mm.
2: Hij dacht van, hij moet een supplement hebben voor prostaat.
0: Mm.
2: Ik ben geweest bij hem. Hij zei van, oké, je wil prostaat kopen. Maar wat is het probleem eigenlijk wat je hebt? Wanneer deze vlekken. En ze zijn plotseling gestart. Wanneer zijn ze gestart? Zes weken terug zijn ze gestart.
0: Mm-hmm.
2: Oké, maar de dokter weet niet wat het is. Probeer die cinnamon.
0: Mm-hmm.
2: Want dit geeft aan, heb ik hem gezegd, dat je pancreas niet goed werkt.
0: Mm-hmm.
2: Omdat als die pancreas niet goed werkt, je bloedsuikerniveau niet op peil kan zijn, mm-hmm. waardoor je vlekken kan ontwikkelen. Soms als je lever ook niet goed werkt, kan het ook vlekken in je, op je huid naar voren brengen. Hoor.
0: Mm-hmm.
2: En hij heeft dat gedaan en natuurlijk gaat het weg. Maar als je het niet behandelt, maar één ding wil ik ook zeggen, want we verkopen wel goede producten, maar zijn geen wonderproducten.
0: Mm-hmm.
2: Dus moet niet denken van iets wat je 6-7 jaar hebt opgebouwd, gaat in een week weg.
0: Ja, dat pas boom gewoon.
2: Nee, het gaat niet zo.
0: Ja.
2: Dus het gaat een tijdje duren voordat die vlekken weg zijn.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Als je mensen ziet, vooral, je ziet het bij mensen die veel zitten.
0: Mm.
2: Cashiers bijvoorbeeld. Je moet gaan betalen en je ziet een donkere vlek zo bij die mensen.
0: Mm.
2: En meestal is hier een bolling bij hun, onder hun kin.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Je kan ze zeggen, mevrouw, je pancreas werkt niet goed. Hoe weet je dat?
1: Mm.
2: Je kan ze zeggen.
0: Maar ook kost me, ik denk, maar ook kost me zomaar.
2: Nee, maar ik geef je een voorbeeld.
0: Ja, ja.
2: Toch? Uh-huh. Omdat dat de signalen zijn dat dat niet werkt.
0: Mm.
2: En dan ga je zien, je gaat dan medicamenten gaan gebruiken.
0: Mm-hmm.
2: Maar het is altijd beter om de natuurlijke oplossingen te zoeken.
0: Ja.
2: En dat kan je heel makkelijk met een kaneel.
0: Mm-hmm.
2: Werkt meer dan bijzonder op bloedsuikerproblemen.
0: Mm-hmm. Mooi man. Ik zie hier een aantal producten. We zouden eigenlijk die producten eerst bespreken. Maar goed, laten we beginnen met. Ik zie hier zo. My Best Coconut Oil Fast Dissolving.
1: Ja.
0: Dietary Supplement. 30 capsules. Oh, vertel me een beetje hierover.
1: Dus dat gaat samen. Dat is een deel van de darmkuur. Dit samen.
0: Oh, oké. Dit gaat samen. En ja. Dit is colon complex.
1: Colon complex.
0: Ja. Mm-hmm. Oké.
1: Dus het is samen wordt het gebruikt voor een darmreiniging.
0: Een darmreiniging.
1: Dus dat is de darmkuur.
0: Okay.
1: En de darmkuur houdt in dat de kokosoliecapsules alle organenwerking zal versoepelen.
0: Okay.
1: En die colon gaat die darm in principe leeghalen, maar niet net als colodresie.
0: Hmm.
1: Het is een kuur van 15 dagen.
0: Okay.
1: Dus je gaat hem elke dag gebruiken en je gaat in de ochtend af.
0: Hmm.
1: Maar het is niet zo dat je de hele dag naar het toilet
0: gaat. Afgaat,
1: nee,
0: ja.
1: dat ga je niet hebben.
0: Oh.
1: Dus,
0: maar colodresie dag al constant?
1: Het verschil is dat de colodresie wat in die darm op dat moment is, gaat hij verzachten en dan krijg je dan dat. Dat is die colodresie. Maar dit haalt ook die darmplak en de darmwand los. Maakt dat ook los en dan krijg je dat als normale ontlasting.
0: Oh.
1: Dus dat is het verschil dus met colodresie en deze.
0: Ja,
1: en daarom kan je dus dit gebruiken, 15 dagen lang, maar je kan gewoon gaan werken.
0: Sowieso.
1: Je gaat geen, hoe heet het weer, aanrijdingen krijgen.
0: Nee, dat moet ik wel zo. Net die motor zien, moet draaien op elkaar.
1: Aanrijdingen veroorzaakt. Het veroorzaakt geen aanrijdingen.
0: Oké, okay.
1: Dus vandaar. Dus die kokosolie is om alle organen, de werking daarvan te versoepelen. En die colon is om die plak van die darmwand los te krijgen. En dan krijg je dat als normale ontlasting.
0: Oké. En wat kost zo'n kuur?
1: Die kost 950 SD.
0: 950. Mensen, je redt toch naar reclame met mij direct, hè? My Best Colon Complex en Coconut Oil. Ze gaan samen.
1: Ja.
0: Dat is een kuur.
2: Ja, die ene versterkt de andere.
1: De andere.
0: Oh, oké.
2: En De mensen zien dingen wat je niet normaal niet ziet, hoor.
0: Ja.
2: Dus als ik wil aanvullen... Mensen die dit ding gebruiken, je moet het meer vergelijken als hydrogrontherapie. Ik weet niet als je bekend bent met hydrogrontherapie. Mm-hmm. Hydrogrontherapie is een behandeling waarbij je gaat liggen.
0: Ja.
2: Net iets op een, ik wil niet zeggen een bed.
0: Oké.
2: Okay. Is als een massagebed zo, je gaat liggen.
0: Mm-hmm.
2: Is er een kleine machine aan de zijkant en men gaat via je anus een kleine... die dingen koppelen aan je darmen.
0: Okay.
2: Die machine koppelen aan je darmen.
0: Uh-huh.
2: En men gaat water erin pompen.
0: Oh, spoelen.
2: Low water in pompen. Oh. En na een 10 minuten, een kwartier gaat men weer alles eruit zuigen.
0: Uh-huh.
2: En zo wordt je darmen verschoond.
0: Okay.
2: We hebben die machine niet.
0: Yeah.
2: Maar we hebben wel dit product ontwikkeld voor mensen dat ze gedurende 2 weken, want je darmen zijn ongeveer 4 tot 6 meter lang.
0: Mm-hmm.
2: En als je nadenkt, is het heel lang.
0: Mm-hmm.
2: Gekronkeld in je buik.
0: Mm-hmm.
2: Dus pas wanneer je weer groen ziet, dan pas weet je dat dit product, dat heel systeem is doorgegaan en verschoond. Mm-hmm. Het is niet een kwestie van, je gaat het een week gebruiken en dan gaat alles. Daarom zeg ik de mensen, je moet voldoende drinken, zodat het overal kan gaan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: En dan ga je het beste profijt eraan hebben.
0: Ja.
2: En reacties van mensen die het de eerste keer hebben gebruikt. Ik heb...
3: Het is 8:00.
0: Nice. Oké, dan gaan we verder met het volgende. Welke is de volgende dat we gaan bespreken? U zegt het. Wat is dit?
1: Prostatin.
0: Prostatin.
1: Ja.
0: Oké, is sowieso voor je prostaat.
1: Klopt.
0: Oké, maar vertel me toch een beetje erover.
2: Veel mensen weten niet wat die prostaat is.
1: Ja.
2: Wat die prostaat.
1: De prostaat is in principe een orgaan bij de mannen.
0: Ja.
1: De meeste mensen weten ook niet wat het is, hoor, die prostaat. Maar die prostaat zorgt ervoor. Het is eigenlijk vlak boven die, hoe heet het weer? Bij onderbuik van de man.
0: Okay.
1: En het is eigenlijk, het zorgt ervoor voor de spermaproductie.
0: Mm-hmm.
1: En ook nog voor een heleboel andere factoren die je mannelijkschap kan promoten. Dus vandaar. En ook nog, als die prostaat in principe klachten begint te geven, bijvoorbeeld pijn onder de buik, je kan niet plassen, of je kan moeilijk plassen, of je plast te veel.
0: Mm-hmm.
1: Waarom je te veel plast is omdat die plas, die prostaat al uitgezet is en hij drukt op die plasbaas. Mm. Dus wat er gebeurt is dat hij telkens een beetje loslaat.
0: Ja,
1: daarom
0: ga
1: je vaker naar het toilet.
0: Ja.
1: Dus of je kan helemaal niet plassen, dat betekent die plasbaas is helemaal dichtgeklampt door die prostaat, omdat hij zo vergroot is.
0: Dus de vrouwen hebben geen prostaat?
1: Nee.
0: Oké.
1: Dus het is alleen de mannen dus.
0: Okay.
1: En het kan ook natuurlijk je spermaproductie verslechteren.
0: Mm-hmm.
1: En dus vandaar dat het ook goed is dat je prostaat, al heb je geen klachten, sommige mensen hebben geen klachten, maar de prostaat is al vergroot.
0: Mm.
1: En pas als het helemaal groot is, dan pas beginnen ze klachten te hebben dat ze helemaal niet kunnen plassen.
0: Ja. Oh, is dat, praat u over prostaatkanker of dat is helemaal iets anders?
1: Nee, is gewoon...
2: Dat is dezelfde,
1: ja.
2: Alleen is het kanker.
0: Oké. En wat gebeurt, want ik hoor vaker mannen praten over prostaatkanker. Nog,
2: als je kan een zieke prostaat hebben, maar dat wil niet zeggen dat het kanker is.
0: Okay.
2: Maar als je cellen hebt die out of control zijn, en ze zijn in of op die prostaat, is het prostaatkanker. En wat die prostaat ook, wat belangrijk is, want er zullen een heleboel mensen daar zijn die luisteren. Kamerprestaties van de man gaan achteruit.
0: Mm-hmm.
2: En als dat plaatsvindt, de eerste waaraan je kan denken is, prostaat werkt niet.
0: Mm-hmm.
2: Die prostaat moet in feite, vroeger was het wanneer je 55, 60 bent, heb je prostaatproblemen.
0: Mm-hmm.
2: Maar nu, vanaf 40 adviseren we je van, begin al te kijken naar de prostaat.
0: Mm-hmm.
2: Hoe het werkt. Omdat ook onze lifestyle, we houden van drinken, we houden van eten.
0: Mm.
2: Sommige mensen, elke ochtend moeten ze tenminste een jogo hebben in hun hand.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat, al onze organen gaan eraan.
0: Ja,
2: en ook wat ik in het begin heb gezegd, die gifstoffen in onze drank en eten, dat maakt ook alles kapot.
0: Ja.
2: Alles zwakker. En mensen zijn sterker dan een ander.
0: Mm.
2: Dus jij bijvoorbeeld, je kan misschien in je leven 1000 van bepaalde gifproducten hebben.
0: Mm-hmm.
2: Maar misschien ben ik al kapot bij 800.
0: Ja, ja.
2: En een ander is al kapot bij 500.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: En een ander misschien bij 1500. Maar naar gelang je sterkte en je leefpatroon mm-hmm. bepaalt wanneer de problemen naar voren komen.
0: Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Zo, mensen, of ja, mannen dan, die problemen hebben met prostaat. Of als, wat moeten ze merken dat ze dit moeten gebruiken?
2: Als je kamerprestaties verminderen.
0: Uh-huh.
2: Als je elke, vooral 's avonds moet opstaan, je slaap moet onderbreken om te gaan plassen.
0: Uh-huh.
2: Omdat je niet je hele blaas hebt kunnen leegpompen, uit kunnen plassen.
0: Yeah.
2: Als je pijnen hebt in je onderbuik, dat zijn dat tekenen van...
0: Ja, symptomen.
2: Prostaatproblemen.
0: Prostaatproblemen. De Imkona, my best mensen. Prostaat 10. Mooi.
2: Dat is de naam die ik het heb gegeven.
0: Mooi. Maar wat ik ook leuk vind, is dat jullie niet gewoon, ja, een klant komt gewoon, ja, ik wil dit kopen, maar dat jullie ze begeleiden.
2: Ja,
0: dat vind ik mooi.
2: Dat is wat mij betreft. Dat is haar bijdrage.
0: Ja, dat vind ik wel goed. Want je kan naar een drugstore gaan en gewoon zeggen van, hey, ik wil dit hebben, en ze verkopen het gewoon voor je. Maar jullie zeggen van, hey, waarvoor ga je het gebruiken? Zodat jullie eigenlijk de beste supplement kunnen aanbieden.
2: Ja.
0: Mooi hoor. Dat is wel mooi. Oké, okay, ik heb hier zo cinnamon complex. Hierover hadden we al gesproken zo'n beetje.
2: Ja.
0: Maar heel in het kort nog.
2: Cinnamon is de Engelse benaming voor kaneel.
0: Ja.
2: En kaneel is een van de stoffen, mm-hmm. een van de elementen in ons bestaan,
0: mm-hmm.
2: wat heel goed werkt op bloedsuikerpeil.
0: Mm-hmm.
2: Je bloedsuikerpeil moet tussen 4 en 6 zijn.
0: Oké.
2: Okay. Als het hoger is, heb je problemen. En je hebt mensen. We hebben mensen gehad. Ze hebben vandaag bloedsuiker 14. En ze gebruiken die cinnamon. En de volgende dag is het gewoon naar 9 al.
0: Mm.
2: Ja, ja, ja.
0: Tof.
2: Ja.
0: Tof.
2: En we zeggen ze van, begin met 2 per dag. 'S morgens en de middag. Je hebt mensen die, ze kopen dit. En we hadden iemand vorig jaar.
0: Mm-hmm.
2: We zijn nu in mei. Vorig jaar december. Je weet, december worden van eten en drinken.
0: Ja.
2: Die mevrouw wil... Ze is een bloedsuikerpatiënt hoor. Mm-hmm. Maar ze wil eten en drinken. Ze koopt ons product om te eten en
0: drinken. Ezelsbruggetje.
2: Nee, echt. Serieus.
3: Wat?
2: Ja. Ze wil blijven eten en drinken. Maar ze gaat ons product kopen om dat direct te neutraliseren voor de.
0: Ja,
2: dat is een van de ervaringen van ons.
0: Grappig, man. Oké, okay, ik zie daar zo My Best Kidney Cleanse.
2: Is een heel belangrijk product van ons. Omdat dat product, eigenlijk is het de belangrijkste. Omdat het de nieren van ons verbeteren en helpt herstellen.
0: Mm.
2: En ik wil niet geweldig spelen.
0: Ja, ja.
2: Maar het werkt heel goed. En dat bepalen de mensen.
0: Mm-hmm.
2: En hoe goed werkt het? We hebben mensen gehad. Hun nieren. Mevrouw, je nieren werkt niet goed. Het is 11%. Kan ik het nog gebruiken? Ja hoor, u kan het nog gebruiken. Als je nieren 11% werkt.
0: Mm-hmm.
2: Ik weet niet hoeveel je nodig hebt. Maar van 11% hebben we iemand kunnen brengen naar 43%.
0: Wow. Mooi.
2: Dus 4 maal van wat het was.
0: Ja, ja.
2: Kan dit doen.
0: Ja. Mooi hoor. Maar, ik geloof net als... Ja, u zei het ook al hoor. Bij het gebruiken van die supplementen, dan moet je ook letten op je levensstijl.
2: Ja.
0: Want anders ga je blijven... aan die supplementen.
2: Anders ga je blijven.
0: De supplementen zijn er eigenlijk om je te helpen, om je te ondersteunen.
2: Ja.
0: Om eigenlijk een nieuw begin te maken.
2: Ja. Precies.
0: Nieuwe levensstijl.
2: Zeven.
0: Ja, dus dat moet ook gezegd worden, mensen. En dat ik, net als, ja, niet als mevrouw, maar dat ik in jou wel een rommel, alleen dan om dan...
2: Ja.
0: Aan de ene kant is het wel goed voor business.
2: Is goed voor business. Ja, het is goed voor business.
0: En de mens is al eenmaal zo. De mens is al eenmaal zo. Ja, klopt.
2: Maar iets wat ik er ook altijd heb gezegd, kijk, we willen ook verkopen, maar niet verkopen.
0: Ja.
2: We willen de kwaliteit hoger, we willen my best blijven.
0: Mm-hmm.
2: Dus we gaan nu niet iets per se aanbieden om het te verkopen.
0: Ja.
2: Maar we willen, want als we u effectief kunnen helpen, weten we dat u voor de rest van uw leven aan ons gaat denken. Dat is wat we willen.
0: Ja.
2: We willen niet gewoon verkopen, oké, kom en koop al deze supplementen. Al heb je niks, koop allemaal. Nee, De sleutel van het succes van ons bedrijf is om mensen effectief te helpen mm-hmm. hun gezondheid te ondersteunen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is waar My Best voor staat.
0: Mooi. Love it, love it, love it. Oh, we zijn al een kwart. We verdienen nog een kwartiertje. Dus laten we dit even snel afronden. Welke hebben jullie nog meer? Ik zie daar Infinite Mail.
2: De infinite male is eigenlijk voor de seksualiteit van de man.
0: Okay.
2: Dus je hebt die prostatien. Dat Aha. is voor je prostaat.
0: Mm-hmm.
2: Je kan een goed werkende prostaat hebben. Maar je libido, je seksualiteit.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb niet over seksualiteit aan gay of dat niet.
0: Ja.
2: Maar jouw gevoel en jouw drang van seksualiteit mm-hmm. te verbeteren.
0: Mm-hmm.
2: Daarvoor is die infinite male bedoeld.
0: Okay.
2: Het is niet een kuur.
0: Mm-hmm.
2: Het werkt ook niet als Viagra.
0: Mm-hmm.
2: Het werkt geleidelijk aan. Dus elke dag één, mm-hmm. geleidelijk aan.
0: Mm-hmm.
2: Zodat wanneer uw seksualiteit naar voren moet komen, dat het niet laat falen.
0: Ja, ja. Maar hoe komt het dat sommige, dat eigenlijk die sexual drive als het ware vermindert?
2: Dus dat we wat we eten en drinken, er is een heel gif in ons lichaam. Ja, het heeft een heel grote impact. Net als wat ik zeg, jij bent misschien zwakker
0: mm-hmm.
2: dan mij.
0: Mm-hmm.
2: En jouw leefstijl,
0: mm-hmm.
2: misschien drink jij makkelijk cocktail.
0: Mm-hmm.
2: Maar misschien drink ik geen cocktail, mm-hmm. maar drink ik meer melk.
0: Ja.
2: Dus het effect gaat een beetje anders zijn bij mij
0: ja.
2: dan bij jou.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Als we 40 jaar leven...
0: Mm-hmm.
2: Wat heb je gedaan in 40 jaar? Hoeveel mm-hmm. cocktails heb je gedronken?
0: Mm-hmm.
2: Hoeveel melk heb je gedronken?
0: Mm-hmm.
2: Hoeveel keer ben je gaan rennen? Dat bepaalt allemaal
0: mm-hmm.
2: als die seksualiteit van je achteruit gaat of je prostaat er achteruit gaat.
0: Mm-hmm.
2: Begreep je?
0: Ja, ja, ja.
2: Alles komt weer op ons leefstijl
0: ja.
2: en wat we eten en drinken.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja tuurlijk. Tuurlijk. Ja.
1: Ja. Oké, dus wat ik ook nou wil meegeven is dat we vaker ook... ik krijg vaker vragen van dames, meestal dames hoor.
0: Mm-hmm.
1: Van als we afslankproducten verkopen.
0: Mm, ik zou ook daarop komen, maar oké.
1: Maar afslankproducten, ik zeg altijd, we verkopen geen afslankproducten.
0: Mm-hmm.
1: Want je kan wel gewoon, ik kan je een capsule verkopen.
0: Mm-hmm.
1: Je valt af en nadat je gestopt bent en je jezelfde leefpatroon weer...
0: Ja.
1: Op naho ga je weer bijkomen.
0: Ja, je schweer die bakken.
1: Klopt.
0: Ja.
1: De enige manier om af te vallen en blijvend af te vallen... is eigenlijk de orgaan aanpakken die ervoor zorgt dat je bijkomt.
0: Oh. Nu praten we. Eigenlijk moesten we de hele tijd hierover praten. Ik heb het zeker nodig.
1: Begrijpt u?
0: Uh-huh.
1: En net als hoe ik het in het begin al zei... dus toen we begonnen met de supplementen... is dat het is belangrijk dat je darm schoon is.
0: Mm-hmm.
1: Want alles wat waar je begint mee, als je zo wil afvallen, moet je darm wel goed werken.
0: Ja, ja, ja.
1: En je moet eigenlijk focussen op wat jou laat bijkomen. Sommige mensen hebben een schildklierprobleem.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan moeten ze hun schildklier gaan behandelen, zodat mm-hmm. ze kunnen afvallen. En ook sommige mensen hebben inderdaad een darmprobleem. En mm-hmm. als je die darm niet behandelt, ga je ook niet afvallen.
0: Ja,
1: dus dan
0: ja.
1: kun je elke dag in de gym zitten en ja, toch niets bereiken.
0: Oh.
1: Dat is echt demotiverend. Ik heb het zelf gedaan, dus ik weet ervan.
0: Okay.
1: Ook als je hormoon uit balans is. Want iedereen loopt, vele vrouwen lopen lang rond met PCOS, ook mannen hoor. Mm-hmm. PCOS bijvoorbeeld vrouwen, of hun hormonen zijn uit balans. Zelfs mannen hebben hormoon uit balans.
0: Mm-hmm.
1: En als je dat niet in balans brengt, ga je moeilijk afvallen. Dus dat is
0: maar wat is dat, die PCOS? Wat is dat?
1: Dus dat hun hormonen uit balans is.
0: Okay.
1: Sommige vrouwen die hormoon uit balans hebben, kunnen niet zwanger raken. Of ze hebben menstruatieproblemen enzovoorts.
0: Mm-hmm.
1: Dus die zaken moet je op orde brengen voordat je kan afvallen.
0: Mm-hmm.
1: Is niet gewoon van een afslankproduct gebruiken en klaar.
0: Ja.
1: Begrijp
0: je? Ja.
1: Dus dat. We zijn ook niet zo lang geleden begonnen met het promoten van meneer Culimore's thee.
0: Okay.
1: Dat zijn, ik neem aan dat de meeste mensen meneer Culimore kennen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het heeft te maken dat hij ook theesoorten heeft van alles wat wij als supplement hebben.
0: Yeah.
1: Heeft hij als theesoort.
0: Oh.
1: Dus voor de mensen die moeilijk vinden van we hebben liever geen supplement slikken.
0: Ja.
1: Kan je altijd overgaan tot thee.
0: Tot thee. Oké.
1: Dat is
0: oké, okay, mooi, mooi, mooi. Mm. Dus om eigenlijk te kunnen afvallen... Nee, laat me deze vraag eerst stellen. Je hebt... Ze zeggen, er zijn twee soorten mensen. Mm-hmm. Toch?
1: Ja.
0: De ene die snel bijkomt... En de andere die... maar nee, kom bij.
1: Ja.
0: Heeft u een explanation daarvoor?
1: Het is in principe actief te maken met jouw eigen lichaamswerking.
0: Okay.
1: Sommige mensen hebben snellere verbranding dan anderen.
0: Mm-hmm.
1: Dus zijn verbranding is heel snel. Hij mm-hmm. kan een hele chocoladetaart voor je opeten en er gebeurt niks.
0: Mm-hmm.
1: Maar laat me een stuk eten, dan ben ik...
0: Nou, dat is weer die 5 kilo. Ja.
1: En dan zeg ik, het lijkt wel alsof of God het favorite ziet.
0: Ja. Ik ben aan uw zijde.
1: Begrijp je, ja. Maar ja, dus het is echt... wat je zou kunnen doen, bijvoorbeeld... Ja, je kan... Als ik moet bewegen en hij ook beweegt... Gaat hij sneller zijn doel bereiken dan ik.
0: Ja, ja.
1: Mijn lichaamsverbranding is trager.
0: Mm-hmm.
1: Maar het heeft ook vaak te maken met onze schildklier, hoor.
0: Mm.
1: Je kan ook soms naar de dokter gaan en er is, je schildklier werkt goed. Maar soms is het toch vertraagd.
0: Ja, ja, ja.
1: Begrijp je?
0: Ja, ja.
1: Of te snel. En de mensen met sneller, die worden... Dus die slanken echt te veel af soms.
0: Ja, ja, ja.
1: En
0: ja, ja.
1: Andere... Dus het is, en heeft te maken met hormoon. Het komt weer erop. Het is je hormonen.
0: Mm-hmm.
1: Jij gaat misschien minder moeten bewegen dan ik... om hetzelfde doel te bereiken.
0: Ja. Maar is er misschien een supplement... die de verbranding eigenlijk verhoogt?
1: Ja, er is. Maar zodra je stopt met een supplement... die verbranding verhoogt...
0: Mm.
1: en je toch daarna gewoon weer normaal gaat leven... en niet bewegen en al die andere dingen... ga je ook toch weer hetzelfde probleem opbouwen.
0: Mm.
1: Om blijvend af te vallen moet je de orgaan behandelen... die ervoor zorgt dat je...
0: Ja, dat is dus die schildklier.
1: Het kan die schildklier zijn. Niet iedereen heeft een schildklierprobleem.
0: Aha.
1: Je hebt weer anderen met die hormoondingen. Aha, want die schildklier heeft ook te maken met je hormoon.
0: Ja.
1: Maar er is ook mensen die echt een opgeblazen gevoelens hebben... omdat ze de hele dag zitten.
0: Mm.
1: Geen beweging. Die darm beweegt niet. Hij kan dus niet loskrijgen. Hij kan niks loskrijgen van je. Omdat er geen beweging is. En ook mensen die heel, heel weinig water drinken.
0: Ja.
1: En mensen denken dat drinken betekent alles behalve water.
0: Ja, u heeft het goed gezegd. Ja, inderdaad.
1: Ja, klopt.
0: Oké. We gaan nog eentje bespreken. We hebben nog 6 minuten. U mag zelf uitkiezen welke we gaan bespreken.
1: Mm-hmm. We hebben die ene niet hier, maar die ene zou die galstenen, gal en nierstenen.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Dus we hebben wel vaker ook dat mensen het gal en nierstenen hebben, maar ik wil het even meer over galstenen.
0: Oké.
1: Okay. Dus galstenen wordt eigenlijk ontstaat door te veel gal, hè, in de galblaas, die maar niet vrijkomt.
0: Okay.
1: En dat is door ook van wat je eet. Hè?
0: Mm.
1: Dus het komt vaak voor dat te veel vettig eten en te lang zitten ook dat kan creëren.
0: Mm.
1: Want dan heb je hoge cholesterol. En te hoge cholesterol gaat daarna in die galblaas zitten. En het komt maar niet los.
0: Mm, het ophopen.
1: En dan als het de ophoping zorgt ervoor dat er steentjes ontstaan. Galsteen is een moeilijk onderwerp, of tenminste iets om te helpen. Je moet echt consistent bezig zijn met het verwijderen daarvan of vergruizen daarvan.
0: Ja.
1: We hebben ook de galsteen, de stonebreaker. En die vergruist dan de nier en de galsteen.
0: Wat?
1: Maar wanneer u iets hebt verwijderd, stel je voor je had nierstenen, je hebt het dan vergruist met de stonebreaker, moeten ze dan niet vergeten dat ze ook nog die nier moet schoonmaken.
0: Mm.
1: Want zolang je nier niet schoon is, ga je weer dingen gaan ontwikkelen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus dat betekent, je moet je nier verschonen. En bij de galstenen moet je je lever verschonen.
0: Mm-hmm.
1: Als je die schoonhoudt, dan heb je minder, of geen kans.
0: Ja, we hebben wel een supplement voor de lever.
1: De stonebreaker, ja.
0: Oh, dus dat is de stonebreaker.
1: Ja, oh, ja, nee, de hepatine is om je, om je lever te verschonen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar de stonebreaker is om die stenen te vergruizen. Gal en niersteen.
0: Ja,
1: dat is hem.
0: Oké. Okay. Ik denk dat we heel veel weten nu. Ik vooral, maar ik denk ook degene die luisteren. Even kijken als er appjes binnen zijn gekomen. Ik denk het niet, want het was heel erg informatief. Oh, ja, er is een. Wat heb je kon inzien? Oké. Goedemorgen. Waar staat het bedrijf en telefoonnummer graag?
1: Oké. MyBest heeft hun afhaaladres aan de Regenboogstraat, mm-hmm. 28, is een zijstraat van de Aquariusstraat.
0: Kwartaweg daar.
1: Kwartaweg. We zijn wel volgens afspraak daar. Dus okay. Als u wil ophalen, moet u afspraak maken.
0: Mm-hmm.
1: Omdat we meer leveren.
0: Ja,
1: ons product wordt aan huis geleverd. In Paramaribo bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: In Wanica ook. Delen mm-hmm. van Wanica ook. We hebben ook natuurlijk ook een afhaaladres in Nikeri.
0: Okay.
1: Dat is Apotheek Fung.
0: Okay.
1: En ze kunnen ook ons altijd bellen hoor. We, mm-hmm. Ja, dat, maar voor de rest zijn we nog bezig met andere afzetpunten.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus in Paramaribo is het Aquariusstraat. Hoe heet die straat ook alweer? Regenboogstraat.
1: Regenboogstraat 28.
0: Ja. Regenboogstraat nummer 28. Oké. Okay. En telefoonnummer?
1: Ja, 872-0307.
0: 872-0307. Ja? Oké. Okay. Is er ook een middel tegen oogprobleem? Cataract en glaucoom.
1: Dus ja, er is wel een supplement daarvoor en dat is saffron.
0: Saffron, oké.
1: Okay. Ja, heel goed voor de oog.
0: En dat zijn die van die paarse of rode dingen, toch?
1: Yes, klopt.
0: En daarmee kan je ook koken.
1: Ja, klopt.
0: Dat is heel erg duur, heb ik gehoord.
1: Jawel, heel prijzig, ja.
0: Ja.
1: Het is, dus dat zou je kunnen gebruiken. Maar als de persoon cataract heeft, zou hij ook natuurlijk gewoon kasterolie bij de ooglid kunnen zetten. Niet in de oog hoor, in de ooglid, elke avond. Dat helpt ook wel die cataract los krijgen.
0: Oh.
1: Maar het, natuurlijk, bij alles is consistentie heel belangrijk.
0: Ja, dat is niet gewoon één keer en dan bang. Toch? Wondermiddel. Ai.
1: Ja.
0: Goed. Nog een laatste vraag. Hoe zien jullie het bedrijf over 10 jaar? Wat zijn jullie plannen?
1: De marketer gaat
0: er. Ja.
2: We hebben namelijk diplomatiek antwoorden.
0: Mm-hmm.
2: Omdat men zegt van als jij een idee hebt, moet je het eerst realiseren voordat je het zegt.
0: Ja.
2: Want wanneer je het zegt, kunnen mensen alleen met negatieve gedachten dat project torpederen.
0: Ja.
2: Namelijk diplomatiek antwoorden. Ons bedrijf zien we groeien. En we gaan sowieso met de uitbreiding te maken hebben.
0: Mm-hmm.
2: En over 10 jaar, laat maar zeggen 10 jaar. 10 jaar is veel te lang.
0: Mm-hmm.
2: Maar zeker over 3 tot 5 jaar zijn we een heel belangrijk bedrijf. Die heel veel mensen dagelijks gaan opvangen om te helpen, ondersteunen in hun gezondheid.
0: Heel mooi. En ik zie dat ook hoor. Ik zie dat ook. Ik moet zeggen, ik ben heel erg onder de indruk van de supplementen. Ik wist niet dat ze bestonden. Maar het is goed om te weten en ik denk dat we dit sterk moeten promoten. Zodat de mensen ook op de hoogte zijn van hey, je kan gebruik maken van natuurlijke producten die ons weer kunnen genezen. Die ons weer eigenlijk een nieuw begin geven. En eigenlijk onze best is. My best.
2: Onze gezondheid helpt te herstellen.
0: Ja.
2: Wat ik ook nog wil meegeven. We hebben ook een Facebookpagina.
0: Mm-hmm.
2: En daar is heel veel informatie te krijgen over verschillende dingen. Vandaag bijvoorbeeld heb ik zowel die MyBest pagina en die Tegenzond. Die Tegenzond pagina van ons heeft te maken met die Culimor thee.
0: Mm-hmm.
2: Culimor is iemand die is in zee gegaan met ons.
0: Mm-hmm.
2: En dat geeft aan hoeveel vertrouwen ze hebben in ons bedrijf.
0: Mooi.
2: Dus als u gaat naar Tegenzond, ik heb vandaag geschreven over SOAS. Seksueel overdraagbare aandoeningen.
0: Want dat is nu echt een ding, hè?
2: Ja. Mm-hmm. Vandaag heb ik erover geschreven op die Tegenzond pagina en ook op die MyBest pagina. En in die artikelen ga je over verschillende soorten SOAS. Mm-hmm. Omdat als je praat over SOAS en seksuele dingen, mm-hmm. seksualiteit is toch iets wat nog privé is mm-hmm. voor ons.
0: Mm-hmm.
2: En
0: mm-hmm.
2: ja, het is nog taboe. Dus als je gaat, want ik denk dat er iemand is van, hey, vertel me over dat. Maar als je gaat op die pagina, heb je alle informatie. En dan oké. Dus dat en dat. En dan kan je ook zien, misschien zit je met iets en je ziet misschien een rode puistje op je lip. En je weet niet dat het een soa is. Maar als je op die pagina gaat en je artikel leest, dan ga je zien dat, dat is wat dat is. En dan kan je lezen erover en informatie krijgen. En hoe meer informatie je hebt, hoe betere besluiten en beslissingen je kan nemen.
0: Ja. En hoe heet die Facebookpagina ook alweer?
2: My Best.
0: Gewoon My Best.
2: En die andere is Tegenzond.
0: Tegenzond.
2: Ja.
0: My Best en Tegenzond. Mooi. Het is al over 10:30. Zie, ik zei u dat het ding is. We moeten eigenlijk tot 11:00 bezig zijn. Maar goed, we zijn aan het einde gekomen van dit mooie programma. Dit mooie gesprek met onderwerp van vandaag. We zijn er volgende week donderdag weer. Broeder Erik en Rubina, dank jullie van harte voor jullie tijd. En dat jullie hier zijn gekomen bij Radio Shalom om jullie product eigenlijk te promoten. En dat men eigenlijk bewust mag worden van hun levensstijl. En dat er oplossingen zijn. En My Best is een van de oplossingen. Of de oplossing, moet ik zeggen. No?
2: We willen u ook bedanken dat u ons de gelegenheid heeft gegeven.
0: Ja.
2: Dat we over ons product mochten praten.
0: Zeker.
2: En daar zijn we u heel dankbaar voor.
0: Ja. Nee, helemaal goed hoor. Ja. Nee, prima. The pleasure is all mine, zou ik zeggen. Het was een heel mooi gesprek. Een heel spannend gesprek. Het was heel vrij, heel open. Ik heb heel veel geleerd. Ik denk de luisteraars ook. Dus nogmaals, hartelijk dank. Mensen, we gaan er vandoor. Nogmaals, dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. Blijf afgestemd op 94.5 FM, Your Daily Inspiration and Not Just Radio. Ik zeg tot de volgende keer. Dit was Ian Mourazim met het mooie onderwerp, het onderwerp van vandaag. Doei doei!
3: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
4: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
5: Ik woon in Nederland.

0: pagi. Alla jublar sin yang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Alla jubla sinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
1: Thank you, cause you keep on blessing.
2: Hallo, ik ben Makela.
3: Miss Lovie Shalom.
4: One of the most difficult things to do is find yourself in a storm. And while in that storm, it seems like everyone who you thought you could count on has walked away. And sometimes it seems like even God himself has forgotten about you. But in spite of that, to still be able to lift your hand.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
5: Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

0: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?
1: Het is 9 uur.